0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Koné zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Harry, zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Hey, zeg eens, hoe lang is jouw favoriet?
1: Oh, dat is lang.
0: Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van...

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl. Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl. Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: Rihanna die duurde 4 minuten en 10 seconden. Dat is de enige plaat die daar overheen gaat qua lengte dit komende uur, is Yamo Bieder. Die duurt 4 minuten en 15 seconden. Waarom noem ik het? Nou ja, komende vaderdag, deze zondag dus, is het tevens de langste dag van het jaar. En dan draaien we bij Radio Gelderland speciaal voor al die papa's, maar ook voor de mama's trouwens, alleen maar lange platen. Dus zondag kun je lekker lang naar ons luisteren. Ik vind het ook leuk dat je dat vanochtend al doet. Goedemorgen. Vandaag wordt het de heetste dag van de week. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Vanmiddag stijgt het kwik naar misschien wel lokaal 35 graden. Het voelt broeierig aan. Later op de middag en vanavond neemt de kans ook toe op onweersbuien. Daarbij kunnen zware windstoten, hagel en in een korte tijd veel regen voorkomen. Dit weekend blijft het ook zomers warm met temperaturen tussen de 28 en 31 graden. De zon laat zich regelmatig zien, het blijft vaak droog, al is een lokale onweersbui niet helemaal uitgesloten. Nou, Frits en ik hebben in een broeierige, klamme, warme studio de krantjes doorgenomen vanochtend en dit is een greep uit het nieuws van vanochtend. De Gelderlander onthult een eigen onderzoek naar zorginstelling Plurijn in Groesbeek en Nijmegen. Personeel voelt zich onveilig, vlucht weg. Invalkrachten hebben niet altijd de juiste papieren. En er zijn de afgelopen jaren meerdere dodelijke incidenten geweest. De bestuurder erkent dat er veel beter moet. In Scherpenzeel werd het gisteravond laat nog spannend in de raadzaal. Eerder moesten daar twee wethouders vertrekken naar een onderzoek naar hoe ze functioneerden. Maar een bestuurskundige nam het voor ze op en zei ronduit: ze zijn onterecht weggestuurd. De burgemeester houdt vol dat het niet anders kon, maar dit verhaal is dus nog niet klaar. In het RSC staat dat het kabinet vandaag twee locaties voor nieuwe kerncentrales afstrept. De Maasvlakte en Borselen vallen af. De keuze gaat nu tussen de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Groningen zit er na alles met dat gas natuurlijk niet op te wachten. Zeeland houdt juist de deur open. Kom maar. Trouw schrijft over de kraamzorg die in de knel zit. In Utrecht kregen ruim 100 zwangere vrouwen te horen dat hun kraamhulp toch niet komt, terwijl die al was toegezegd. Het personeelstekort is zo groot dat op steeds meer plekken in het land kraamhotels worden ingericht als noodoplossing. De Telegraaf heeft een groot interview met de baas van het Openbaar Ministerie, Rinus Otte is dat. Hij noemt de lage straf voor ex-advocaat Ines Wesky verbijsterend en is ook kritisch over de zaak Borsato. De verdediging ging veel te hard om met het meisje dat aangifte deed. Volgens Otte is dat een slecht signaal naar andere jonge vrouwen die zoiets zouden willen melden. En de krant opent verder met de warmte. Code geel dus, hè, in ons hele land, of zoals de krant het noemt. Code speel bij een grote foto van Fik van 6 jaar... in een zwembadje in zijn achtertuin. En dat lijkt zo gek nog niet. Op veel scholen gaat vandaag het tropenrooster in. Kortere lessen vandaag dus en eerder naar huis. Dus als de kleinkinderen vanmiddag al vroeg voor de deur staan, dan weet je waarom.
1: Wat heb jij nou bij?
2: Een waaier.
3: Cool blijven. Het valt vandaag ook al niet mee. Deze school is al wat ouder. Geen airconditioning, plat dak en dus binnen.
2: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
3: Door het hele land zijn er scholen die doen wat ze hier ook van plan zijn.
4: Vanmiddag zijn alle kinderen van deze school vrij. Wij vinden dan dat het te warm is in de school om de kinderen nog goed te laten werken.
2: Daar ben ik wel blij mee, want dan kan ik gewoon thuis in het zwembad gaan liggen.

Sommieu in Have a Little Faith. Goedemorgen, Gelderland. Zometeen, een goed begin is het halve werk. Kun jij het intro raden? Na Christy, dit is Yellow River. MUZIEK

0: Yellow River 1970 van Christy maakt het 6:50. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik heb even jouw aandacht nodig. Luister goed naar dit intro.
1: Een goed begin.
0: That's it. Dus die paar seconden. Hopelijk zijn die voldoende voor jou om een belletje te doen rinkelen en te denken: ah, dat is die plaat van dingetje. Titel en artiest, dat heb ik van je nodig. En dat mag je mailen naar frank@gld.nl of een appje.
1: Een goed begin.
0: Ik ben benieuwd en ik hoop dat het iemand lukt en dat hij het even doorgeeft via de mail of de app. Want dan kan ik de plaat helemaal draaien zometeen. 20 minuten bedenktijd. Nu eerst John Paul Young.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Refurbish in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
4: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
5: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
4: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
3: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
8: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
12: Goedemorgen, het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hoge Enk is het 18,1 en in Velswijk is het nu al 21 graden. Het weer in Gelderland, het wordt vandaag de heetste dag van de week met temperaturen tot 35 en aan het eind van de middag en vanavond kans op stevige onweersbuien. De Edese gijzelnemer Corné H. is opgenomen in een tbs-kliniek 1,5 jaar nadat hij tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd voor de gijzeling van 4 medewerkers van café Petticoat in Ede. Zijn advocaten zijn opgelucht dat de behandeling eindelijk kan beginnen, maar waarschuwen tegelijkertijd voor de lange wachtlijst in het tbs-systeem. En meerdere Gelderse gemeenten dreigen hun taakstelling voor de huisvesting van statushouders niet te halen. Volgens onder meer Apeldoorn, Nijmegen, Ede en Barneveld ligt dat vooral aan het grote tekort aan betaalbare woningen, waardoor statushouders langer in asielzoekerscentra moeten verblijven. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl of in onze mobiele app.
10: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
11: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
8: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
13: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
13: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Nice. Boomtown Rats and I Don't Like Mondays op deze Friday morning. 6:06. Goedemorgen. Ja, ik krijg al appjes van mensen die toch een beetje een plaknacht achter de rug hebben of de ventilator naar de slaapkamer hebben verplaatst. Dat soort trucjes. Probeer het een beetje buiten te houden, die warmte. Het wordt namelijk nog warmer de komende dagen. Het kan dus flink zweten worden. Wij kunnen zweten. Ja. Ik zou ervan genieten en gewoon lekker laten gebeuren. Varkens kunnen dat niet. En daarom moeten wij mensen, de varkens, een handje helpen om koel te blijven. Eline uit Herwen weet daar alles van. Zij is 17 jaar oud. Zij wil later het bedrijf van haar ouders overnemen. En op dit soort warme dagen pakt zij zelf de sproeier om de varkens van het bedrijf af te koelen.
1: Dan gaan we naar de groep van de varkens om de modderpoelen te rijden. Voor hun is het gewoon als verkoeling. Varkens kunnen niet zweten. Dus dan krijg je het heel snel warm. En daarvoor is modderpoelen dan wel heel belangrijk.
2: Hoeveel varkens hebben jullie hier?
1: We hebben nu 220 varkens ongeveer.
2: Is dat veel?
1: Nou, dat is voor hier wel veel. Of voor dit soort bedrijven, dat we alles in huis verkopen.
2: Ja, want jullie hebben een bijzonder bedrijf. Want de dieren zijn altijd buiten.
1: Ja, jaar rond houden we ze buiten. En dan brengen we ze zelf naar de slag, naar een slager in Zelhem. En wij brengen elke week 5 varkens erheen. Met onze eigen veetrailers. Het gaat allemaal heel rustig.
2: En jij zit nog op school?
1: Ja, nu in mijn laatste jaar van de veehouderij. Ik ben nu bijna klaar.
2: Wat ga je daarna doen?
1: Eerst een tussenjaar voor werken, van auto sparen en zo.
2: Wat wil jij uiteindelijk doen hier? Wil je het overnemen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar dat duurt nog wel even, want mijn ouders zijn nog jong. Ik heb ooit 2 varkens gehad, dat was wel heel lang geleden. Toen had ik ze leren zitten en zo. Ja, varkens zijn dus heel slim, dus kun je dat soort dingen wel leren.
2: En alle varkens hebben een staart nog?
1: Ja, hier doen we de staart niet afhalen of tandjes slijpen. Omdat ze worden geboren in een best wel open ruimte, waardoor ze altijd afleiding hebben. En daardoor gaan ze niet bij elkaar eraan zitten. Kunnen we gewoon hun staart laten houden. En ook is best belangrijk voor ze dat ze de staart hebben, want daarom kunnen we zien of ze gezond zijn. Zo een staart is gekruld, dan zijn ze goed, zijn ze gelukkig en gezond. En als we hem echt laten hangen, dan kan je vaak zien dat er wat mis is.
2: En hier hebben jullie alle varkens?
1: Ja, hier gaan ze 7,5-3 weken. Dan gaan ze naar buiten.
2: En nu liggen ze allemaal lekker of in de schaduw of binnen? Of
1: ja, niet? Het is vandaag wel zo warm dat ze niet heel erg in beweging zijn.
2: Kunnen ze een beetje tegen de hitte?
1: Ja, in principe wel. Zolang we zorgen dat ze schaduw hebben en modderpoelen, dan gaat het wel.
2: En hoe doe je dat, een modderpoel maken?
1: En dat rijden we met een gewoon een mesttankje. Rijden we dan 2 keer per dag, 1 keer per dag gewoon water rond.
0: Nou, hoor die varkentjes dan. Wil jij die varkens in actie zien in die modderpoel? Of gewoon wat Eline allemaal daar doet? Dan kun je op YouTube zoeken op

De Platte Droom. Dat is een serie dus over onder andere Eline, maar ook andere jonge mensen op het platteland met een droom. En dat is een serie van ons eigen jongerenplatform Kalleman. Dus op YouTube zoeken op De Platte Droom.

0: Sunrise van Simply Red op Radio Gelderland. 6:12.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ons spelletje iedere ochtend tussen 6 en 7... waarbij we een intro laten horen van een paar seconden. En dan moet jij maar net weten welke plaat ik graag wil draaien.
1: Een goed begin
0: Dit is Piece of Cake voor Deborah, voor Paul, voor Edwin en voor Harold. Om maar even wat namen te noemen van mensen die hebben gereageerd. En die allemaal zeiden, dat is Madonna met Material Girl.
2: Goedemorgen Frank, het is Madonna met Material Girl. Doei.
3: Van het album Like a Virgin gaan we luisteren naar Madonna met Material Girl.
4: Goedemorgen Frank, we beginnen vandaag met Madonna, met Material Girl. Goedemorgen.

0: Alex Warren in Fever Dream en daarvoor dus Material Girl van Madonna. Als een goed begin van deze vrijdag.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Oh, hoe is het buiten? Nou ja, warm. Opvallend warm eigenlijk al voor zo vroeg. Ik heb al 20 graden her en daar voorbij zien komen op thermometers. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij ook, denk ik, hè?
2: Ja, de officiële waarnemingen zitten tussen de 19 en de 20, zeg maar. Dus maar ja, dat is een kwestie van een half uurtje en dan gaan we over de 20 overal. De temperatuur die loopt vanochtend natuurlijk snel verder op. Om 9 uur zal het ongeveer 25 zijn. En uiteindelijk vanmiddag gaan we naar 34. Dus echt wel heel erg heet.
0: Ja, Marijke Zomer die appte, dit weekend is er het Drakenbootfestival in Apeldoorn. Zou je kunnen vragen wat we met name aan onweersbuien kunnen verwachten dit weekend. Maar laten we eerst maar voor deze vrijdag doen. Maar ik denk dat het verhaal voor vandaag eigenlijk ook wel voor morgen en zondag geldt, of niet?
2: Morgen en zondag is het niet zo heet als dat het vandaag wordt. Vandaag is 34, misschien wel zelfs lokaal 35. De andere weekenddagen zitten we zo tussen de 28 en 31 graden. Hoe oostelijker in de provincie, hoe heter. Geldt eigenlijk voor morgen en zondag. En qua onweersbuien is eigenlijk ook de hoofdboodschap voor vandaag. En eigenlijk vooral voor vanavond. Eind van de middag vanavond zullen ze over het land trekken. En het zal van plek tot plek verschillen. Maar dat kunnen echt wel hele zware exemplaren zijn. Morgen en overmorgen ga ik geen onweersbui uitsluiten. Maar de hoofdmoot is dan toch gewoon droog. Die buienkans is echt wel een stuk kleiner.
0: Ja, het heeft gisteravond ook behoorlijk gespookt al in het zuiden, hè?
2: Ja, en inderdaad, vooral in Zuid-Nederland, Limburg, oosten van Brabant. Daar is lokaal heel veel regen gevallen, inderdaad. Ja.
0: Dat is moeilijk te voorspellen of en waar dat gaat gebeuren. Maar het is nog echt wel een code geel tot en met zondag. Dus daarom dacht ik van het verhaal van vandaag kun je zo op tot en met het weekend leggen. Want die code geel die is zo uitgebreid. Maar morgen dus in elk geval en zondag niet zo warm als vandaag, maar nog steeds best warm.
2: Ja, precies. Nou ja, 30 graden is inderdaad ook hartstikke warm. Maar het is een aantal graden lager en ook net iets minder vochtig. Hè. Dat hele benauwde drukkende is echt voor vandaag. De komende dagen blijft gewoon volop zomer. Sterker nog, ik denk dat het maandag weer ietsje warm wordt dan in het weekend met 2,33. Dus ook volgende week ziet er volop zomers uit. Met maar kleine buienkansen, vooral heel veel zonneschijn en hoge temperaturen.
0: Ja. Wat is nou jouw beste advies eigenlijk hoe je dit kunt aanpakken met dit soort warmte?
2: Dat is een goeie. Ja, vooral rustig aandoen.
0: Ja,
2: wil je buiten iets ondernemen, doe dat op dit moment. Of echt s'avonds heel laat, terwijl er vanavond de onweersbuien op het programma staan. En zon mijden hoef ik bijna niet te zeggen. Want je gaat bij 33 graden echt niet in de zon liggen bakken. Dat ga je niet doen.
0: Dat doe je niet voor je plezier.
2: Nee.
0: Oké, ik kom over een uurtje bij jou terug, Johnny. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Ja, wij zitten hier nog met onze eerste koffie. Maar in Wageningen zaten 90 basisschoolleerlingen 's ochtends vroeg al samen aan een ontbijtpicknick. Dat is een goede zaak. Begin de dag met een goed ontbijt. 5% van de kinderen ontbijt niet iedere dag. En ook wat er wel op tafel staat, kan vaak een stuk gezonder. Hoe en wat, dat hoor je zo na 7 uur. Maar ik zat nou aan de klok te kijken. Ik denk, ik kan op zich nog best wel even een langere draaien vandaag. Een langere plaat heb ik het dan over. Het is zondag de langste dag. Hè? Daar alleen maar lange muziek op Radio Gelderland. Maar je hebt lange platen en iets langere dan normaal. Dus normaal zou ik niet snel een Michael Jackson en Thriller instarten. Dat kan ik nu alvast als een soort voorpetje naar zondag best doen. Toch? En dan daarbij dus de belofte dat het zondag allemaal nog veel langer gaat duren, die muziek op Radio Gelderland. Dan is het de langste dag. Dit is in ieder geval Thriller.

0: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
6: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
5: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
7: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
5: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
10: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
9: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family!
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee.
12: Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Action Music, Angel Eyes op Radio Gelderland. Goedemorgen, 7:08. En als laatste plaat voor 7:00 draaide ik Thriller van Michael Jackson. Elsbeth die appt erover. Oeh, dat is leuk. Dat doet me denken aan alweer een paar jaar geleden in de ochtendshow. Het allereerste liedje. Ik liep de krant op dat moment en op het punt waar de verlichting uit was, liep ik rond en toen hoorde ik die piepende deur. En ik draai me om en toen denk ik, oeh, wie heeft er zo'n heerlijke piepende deur? Maar toen ging het liedje dus verder op mijn oren en ik moest erom lachen. Daardoor moet ik iedere keer weer aan denken. Thriller duurde toen, en ook zojuist, net geen 6 minuten. En zometeen draai ik Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Die duurt 4:38. Waarom zeg ik dat? Nou ja, komende zondag, komende vaderdag, is het ook de langste dag van het jaar. En dan draaien we bij Radio Gelderland speciaal voor iedereen, dus voor de papa's, maar ook voor de mama's, alleen maar lange platen. Kun je extra lang van ons genieten op Radio Gelderland zondag. Ik vind het ook fijn dat je nu alvast luistert. Goedemorgen. Vandaag wordt het de heetste dag van de week. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag stijgt het kwik naar misschien wel lokaal 35. Het voelt broeierig aan. Later vanmiddag en vanavond is er kans op een stevige onweersbui. Met zware windstoten, hagel en in korte tijd veel regen. Kan. Ook dit weekend blijft het zomers warm met temperaturen tussen de 28 en de 31. En de zon laat zich regelmatig zien. Het blijft droog. Een lokale onweersbui is dus niet uit te sluiten. Frits en ik hebben hier in een broeierige, klamme, warme studio de krantjes voor jou doorgenomen. En dit is een greep uit het nieuws van vanochtend. Onder andere weten we, dat zie je ook bij ons op de site, dat de 42e editie van Ballon Fiesta in Barneveld dit jaar niet doorgaat. Het evenement is gepland voor eind augustus. Het heeft problemen met de vergunningen. De Gelderlander die onthult een eigen onderzoek naar zorginstelling Plurijn in Groesbeek en Nijmegen. Personeel vlucht weg omdat het zich onveilig voelt. En er zijn de afgelopen jaren meerdere dodelijke incidenten geweest. In de Raad van Scherpenzeel werd het gisteravond laat nog spannend. Een bestuurskundige nam het op voor 2 weggestuurde wethouders en zei ronduit, ze zijn onterecht vertrokken. De burgemeester houdt echter vol, ja, ik kon niet anders. Je wordt wakker van een geluid beneden in huis, wat doe je dan? In Arnhem liepen inbrekers gewoon door de woonkamer, terwijl de bewoners boven lagen te slapen. En de politie is hier heel duidelijk over, breng eerst jezelf in veiligheid en bel 112. Want ook al is het je eigen huis, als je te veel geweld gebruikt, kun je zelf in de problemen komen. Je mag iemand tegenhouden als je hem betrapt, maar overdrijf dit niet. En die honkbalknuppel onder je bed, ja, ik weet dat die er ligt, die werkt eerder tegen je dan voor je. Een zaklamp, dat is een stuk handiger. Daar sla je net zo hard mee trouwens. Trouw schrijft over de kraamzorg. In Utrecht kregen ruim 100 zwangere vrouwen te horen dat hun kraamhulp toch niet komt. Het personeelstekort is zo groot dat er op steeds meer plekken kraamhotels worden ingericht. Het Nederlands Dagblad schrijft vanochtend over aangescherpte regels voor euthanasie bij psychisch lijden. Psychiaters moeten voortaan verplicht overleggen met andere deskundigen. En op veel scholen gaat vandaag het tropenrooster in. Dus kortere lessen en eerder naar huis. Dus als de kleinkinderen vanmiddag al vroeg voor de deur staan, dan weet je nu waarom.
1: Cool blijven. Het valt vandaag ook al niet mee. Deze school is al wat ouder. Geen airconditioning, plat dak en dus binnen.
2: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
1: Door het hele land zijn er scholen die doen wat ze hier ook van plan zijn.
3: Vanmiddag zijn alle kinderen van deze school vrij. Wij vinden dan dat het te warm is in de school om de kinderen nog goed te laten werken.
2: Daar ben ik wel blij mee, want dan kan ik gewoon thuis in het zwembad gaan liggen
4: en ijsjes eten.
1: Maar zij komen dus eerder thuis.
5: Gezellig, we hebben een badje thuis.
6: Lekker ijsjes gehaald, dus ja, lekker zomer vieren denk ik.
3: Het is wel fijn als we ons gesteund weten door een code geel of een code oranje. Dat helpt wel
1: bij het overtuigen van de ouders dat het echt moet.
3: Ja. You

0: 1968. Hij is 60 jaar oud. Lekker hoor. Aretha Franklin en Think. Goedemorgen Gelderland. Zometeen de platenpolitie hier weer in de uitzending met een nieuwe plaatdelict. Dit is dus weer een verdachte plaat op vrije voeten. En jij kunt helpen die op te sporen, dus blijf luisteren en help zoeken. Eerst gaan wij ontbijten in Wageningen met zo'n 90 basisschoolleerlingen samen aan de ontbijtpicknick. 5% van de kinderen, ik zei het net al, ontbijt niet iedere dag. Dat is best veel, hè? En ook wat er dan vervolgens op tafel komt staan voor die andere 95%... ja, dat kan vaak wel een stuk gezonder.
1: Het kan beter, dat als eerste. 5% van de kinderen in Nederland ontbijt niet elke dag. Basisschoolleerlingen heb ik het dan over. En er zijn ook nog een heleboel leerlingen die wel naar school gaan met een ontbijt. Maar dat kan echt wel gezonder. Dus dat is ook de reden dat we elk jaar nog steeds aandacht moeten vragen voor dat belang van een gezond ontbijt.
2: En wat kan er dan precies beter?
1: Kinderen kunnen gezonder ontbijten, dus met gezondere ontbijtproducten volgens de schijf van 5. Maar we moeten ook aandacht hebben voor hoe we ontbijten. We weten ook dat er heel veel kinderen minder aandacht hebben voor het ontbijt en voor het eten daarvan. Dus ze gebruiken ook een schermpje bij het ontbijt of zitten op de bank. Terwijl we eigenlijk liever zien dat kinderen aan tafel zitten met de ouders of de verzorgers, met z'n allen, om aandacht te hebben voor het ontbijt en voor de gezamenlijke start van de dag eigenlijk.
2: Ik snap ook als ouder dat het soms druk is in de ochtend. Heb jij tips voor ouders om dat ontbijtmoment zoveel mogelijk aandacht te geven?
1: Ja, nou ja, het hoeft ook niet heel lang te duren. Het kan ook even een kort moment zijn. En veelal in de avond misschien voorbereiden. De tafel dekken waar mogelijk. En ook de groenten, als je die wil gebruiken, of het fruit, ook al even wat snijden bijvoorbeeld. Dat niet allemaal nog in die ochtend moet. Want je hebt helemaal gelijk, het is in de ochtend al druk genoeg. Maar een klein samen ontbijt. Dat moet vast wel lukken.
2: Wat heb jij op je brood?
3: Pindakaas met ei.
2: Heb je dat ooit eerder op?
3: Nee. Ik wist niet dat er pindakaas op zat. Dus ik heb gewoon een ei erop gedaan.
2: Hoe smaakt dat?
3: Lekker.
2: Wat heb jij voor ontbijt?
4: Ik heb een sandwich.
3: Een lekker broodje.
4: Pindakaas.
2: En wat eet je normaal thuis?
3: 3 broodjes en met pindakaas en met... Cirkelpassen aan nagelslag en een met jam.
2: Wat zou je hier van thuis ook willen hebben?
3: Appel.
0: Appel, ja, lekker. En inderdaad wat natuurlijker zoet dan pindakaas en stroop en jam en noem maar op en pasta. Maar voor mij wel een nieuwe. Pindakaas met ei. Ik probeer het een beetje in mijn mond te combineren.

0: voordat ik met ons spelletje Plaat Delict kan beginnen, even een goede vraag die binnenkomt van Quint via de app.
1: Goedemorgen Frank, waarom is die doucheplaat niet meer, maar nu die plaat Delict? Huppelpup.
2: Moet je even vertellen wie je bent, hè?
1: Oh ja, ik ben Quint. Ja, en ik ben wel eens eerder in de studio geweest, toen was het nog gewoon een doucheplaat. Dus ik snap het niet. Maar ik vraag het gewoon eventjes na. Doei.
0: Doei. Quint is een vriend van de show. Die is inderdaad eens een keer een ochtendje op bezoek geweest bij ons. En toen zijn we onder andere samen even naar de douche gelopen van Omroep Gelderland. Waar die artiesten dus dan onder de douche staan. En goede vraag, Quint. Waarom is die doucheplaat er niet meer? Waarom doen we nu Plaat Delict? Ja, dat is soms veranderen dingen gewoon. En is het ook gewoon goed om dingen te veranderen. We hebben de doucheplaat hebben we 4 jaar gespeeld. 4 jaar lang, iedere dag. En op een gegeven moment merk je dan van ja, daar staat diezelfde artiest alweer onder de douche. Laten we iets anders verzinnen. En daarom hebben we nu Plaat Delict.
3: Plaat Delict.
0: Ik hoop dat je het wel leuk vindt om mee te spelen. Als het lukt.
4: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want wij hebben een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kans op een leuk prijsje, namelijk de Radio Gelderland zaklamp voor de gouden tipgever. Wij behandelen vandaag een opmerkelijk levensverhaal van een man die al van jongs af aan voortdurend onderweg lijkt te zijn. Volgens het dossier trekt de verdachte van stad naar stad, steeds op zoek naar nieuwe kansen en snelle rijkdom. Daarbij neemt hij grote risico's, hij komt regelmatig in de problemen terecht. Uit het onderzoek blijkt dat hij zelfs enige tijd heeft doorgebracht in een gevangenis in Mississippi. Toch lijkt dat hem niet te hebben afgeremd. Na zijn vrijlating vervolgt hij zijn zwerftocht en blijft hij zijn geluk beproeven aan de goktafel. Overtuigd dat de volgende inzet hem eindelijk dat grote geld zal opleveren. Onderzoekers constateren dat deze man ondanks alle tegenslagen blijft leven alsof morgen zijn geluksdag wordt. Dus iemand is verdacht van het najagen van snelle rijkdom, het voortdurend nemen van onverantwoorde risico's en het herhaaldelijk in aanraking komen met justitie. We zoeken een Amerikaanse zanger, tevens gitarist en songwriter. En ten tijde van de release, dat was zo mid jaren 70, was hij 32 jaar oud. Komt uit Ohio en bekend om zijn mix van rock, van soul en West Coast pop. En zijn grootste succes was ook in de jaren 70. De naam van de verdachte wordt opvallend vaak genoemd, ook in het nummer. Het is dus geen verhaal over één groot misdrijf, maar over iemand die zijn hele leven balanceert tussen geluk, risico en problemen. En juist die aaneenschakeling van gebeurtenissen maakt dit nummer zo mooi. Je hoorde hints in het verhaal, in het procesverhaal, zoals Mississippi, gevangenis, gokken, rondtrekken en een gelukzoeker. Ben benieuwd of je hem weet te raden. De titel en artiest graag via de mail frank@gld.nl of een appje. Succes. Draai ik ondertussen even de Golden Earring. Weekend Love. Op zich ook best een redelijk lange plaat voor radio. 4 minuten 13 seconden. Maar zondag worden ze nog veel langer. Veel langer. En je hebt nummers van een half uur. Of nog langer. Oh. Deze zondag de langste dag op Radio Gelderland. Maar nu eerst de Golden Earring.

0: zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Goedemorgen Gelderland, het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Homoet is het 18.4, in Zeddam al 20.9. Vandaag volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopen naar 34 of zelfs 35 graden. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op enkele stevige onweersbuien opnieuw toe. Met zware windstoten, hagel en ook veel neerslag mogelijk in korte tijd. De Ballon Fiesta in Barneveld gaat dit jaar niet door. De organisatie ziet zich genoodzaakt de 42e editie af te gelasten, omdat nieuwe natuur- en vergunningsregels onder de Omgevingswet op korte termijn niet uitvoerbaar blijken, zoals ze zeggen, voor hun evenemententerrein. En gedeputeerde Peter Drent roept politiek Den Haag op om snel knopen door te hakken over stikstof en het Gelderse plan voor de Veluwe te steunen. Volgens hem snakken de boeren, de ondernemers, maar ook andere betrokkenen naar duidelijkheid. En ligt er nu juist een breed gedragen oplossing klaar vanuit de regio. Meer Gelders nieuws ook op onze website gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Leerdam. 10 minuutjes extra reistijd. Dat is eigenlijk de enige file die ik te melden heb. En straks gaan we het hebben na Peter Gabriel over iets wat je waarschijnlijk vanochtend al een paar keer hebt gebruikt zonder bij na te denken. Drinkwater. We draaien de kraan open. Het is te gewoon, hè? Maar hoe vanzelfsprekend is dat nog? Wist je dat wij gemiddeld 118 liter per dag gebruiken van drinkwater? En daar drinken we er maar 2 van op.
7: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Salisbury Hill van Peter Gabriel. Goedemorgen, Gelderland. Ik zei net al even, waarschijnlijk heb je hem al opengedraaid vanochtend, de kraan. Om te douchen, of om alvast een was aan te zetten, of een glas water te drinken. We denken er niet over na, maar vanzelfsprekend is het niet meer dat er dan gelijk water uit de kraan komt. En daarom wordt het Rijk nu opgeroepen om bij nieuwe wijken, ook in Gelderland, veel zuiniger met water om te gaan. Dat plan heet waterzuinige wijken. Dat zegt eigenlijk al alles.
1: Wat hier gebeurt is twee dingen, twee zuiveringstechnieken. Eén, we maken regenwater naar drinkwater. En twee, we maken eigenlijk rioolwater, huishoudelijk afvalwater, naar infiltreerbaar water. Dan hebben we hier een soort van duinpakket, dat is een zandfilter waar we de eerste stap van regenwater zuiveren. Alle grove delen gaan eruit. Dan vervolgens hebben we hier een nanofiltratiesysteem waar we eigenlijk met membranen het water dus door een rietje persen en dan daar eigenlijk alle vuiligheid eruit halen. Dus alle ziektekiemen, maar ook alle wat fijnere materialen worden eruit gehaald, zodat het eigenlijk al een heel lekker drinkwater wordt.
2: Dit is een ultieme test en we gaan echt niet in Nederlandse wijken zelf drinkwater maken. Maar dit soort testen is nodig om wet en regelgeving te veranderen. Want we spoelen onze wc nog steeds door met drinkwater. En dat kan anders.
3: Nou, met het manifest roepen we de overheid op, de Rijksoverheid op, om met een duidelijke waterzuinig wonenrichtlijn te komen. Waarin voor gemeentes en projectontwikkelaars het helder is wat het eigenlijk is, een waterzuinige woning. Waar moet dat aan voldoen? Waar moet je rekening mee houden? Ook op het gebied van volksgezondheid. En dat is wat wij als drinkwaterbedrijf heel erg belangrijk vinden. Dat heel erg goed is ingeregeld in Nederland.

0: Want dat, nou, als systemen worden gebruikt om regenwater in huis te gebruiken of om, nou ja, douchewater her te gebruiken bijvoorbeeld, dat het op een manier gebeurt die, nou ja, niet de drinkwaterveiligheid in gevaar brengt.
1: Beleid is nu nodig, zodat het drinkwater dat steeds schaarser wordt niet verdwijnt in het putje.
2: Ja, want gemiddeld dus, ik zeg het dan maar eens een keer, 118 liter per persoon drinkwater per dag. Daarvan drink je er, als je het goed doet, 2 liter. Hopelijk iets meer op zo'n warme dag als vandaag.

0: Kenny B in Parijs op Radio Gelderland maakt het 13 minuten over 7:30. We kregen vanochtend een goede vraag van een vriend van de show, Quinten, die appte.
1: Goedemorgen Frank, ik ben Quinten. Ik heb een vraag voor jullie. Waarom is je doucheplaats niet meer? Heel veel liefst van Quint. Doei.
0: Heel veel liefst terug, Quint. En goede vraag. Ja, wij zijn na 4 jaar doucheplaat hadden we besloten. We gaan dit jaar beginnen met een nieuw spelletje. Plaatdelict. En soms doe je dat gewoon met de radio. Dan verander je een spelletje, dan verander je iets. Maar het zou best kunnen zijn dat we ook weer op een gegeven moment besluiten om weer terug te gaan naar de doucheplaat. Dat zou zomaar kunnen. Bijvoorbeeld als die platendelict opeens niet meer worden opgelost.
2: Plaatdelict.
0: Want normaal zeg ik nu, eigenlijk tot nu toe nog iedere ochtend volgens mij, de platenpolitie, dankt u voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd en de dader is gepakt. Nou, wij danken iedereen voor het meedenken. Gambler van Kenny Rogers, dat zegt Willy en Wim. Cora zegt, is het de Hurricane van Bob Dylan? Annemiek zegt, de Rambling Gambling Willy van Bob Dylan. Marie moet denken aan David Allen Coe en Pen & Cherry Blues. Jan Frieriks komt met Johnny Paycheck. Allemaal mooie, goede suggesties, waarvoor hartelijk dank. Alleen, de verdachte plaat die wij vanochtend zochten is nog niet genoemd. Dat hebben we 1 keer eerder gehad. En toen is het later die ochtend alsnog goed binnengekomen. En hebben we hem volgens mij alsnog kunnen oplossen. Maar wat we nu gaan doen is, we hebben onze eerste cold case dan te pakken. Hè? En ik had bedacht, als we dat nou 5 keer hebben gehad, dus 5 keer een plaat die niet wordt opgelost, dan gaan we een soort cold case week maken in de ochtendshow. En dan gaan we bijvoorbeeld de extra hints geven. Maar vanochtend waren we dus op zoek naar een muzikaal misdrijf. Een avontuurlijke zwerver, een muzikant die zijn koffers pakt, die gaat gokken. Op zoek is naar een betere toekomst. Deels gebaseerd op de eigen ervaringen van de zanger en zijn poging om door te breken in de muziekindustrie. Hij ontsnapt dus aan zijn eigen moeilijke benauwde omstandigheden. Hij reist rond, hij neemt risico's, hij belandt in de gevangenis, Mississippi, en probeert geld te winnen bij het gokken. Maar niet geraden, dus iedereen dank voor het meedenken. Dit wordt een cold case.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, wat draai je dan? Dan zouden we bijvoorbeeld het WK-plaatje even kunnen doen, hè, van Shakira met Burna Boy.

0: Shakira en Burner Boy met Dai Dai. En Mexico is na vannacht het eerste land wat al zeker is van de volgende ronde. Dankzij de wedstrijd die ze hebben gespeeld. Zuid-Korea, die hebben ze verslagen met 1-0. Nu tijd voor het weer. Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is vroeg dat we in de twintigers zitten, hè, in de provincie.
1: Ja, 22 al inderdaad. En dat om 7:50.
0: 22, ja.
1: Dus als je even naar buiten wil, dit is het moment. Heerlijk weer.
0: Nu doen!
1: Ja, ja. Ja, want rond het middaguur zitten we al op 30. En we gaan vanmiddag naar 34. Daarbij een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt ook aan als 34 of nog wat meer. Dus echt wel heel erg heet.
0: Ja, ik kreeg een mailtje van Wim die zegt... het KNMI die is begonnen met die hittekrachtindex, hè, onlangs van 0 tot 10. Ik heb volgens mij opgezocht... hittekracht voor vandaag of voor dit weekend 8 tot 9. Dus ja, klopt. Wat KNMI zegt. Is dat dan ook gelijk een nieuw hittekrachtindexrecord, wil Wim weten? Ja, we zijn net begonnen, dus dan gelijk een record, toch?
1: Ja, volgens mij bestaat het pas 2 weken officieel. Dus dan zal het vandaag een record zijn, ja.
0: Ja.
1: Ja, volgens mij was die 10, dat is zo'n beetje die ene dag in 2019, 2017, zoiets, dat het 40 graden werd. Die dag die wordt ongeveer als 10 ingeschat. Dus zo extreem is het nog net niet. Maar 8 of 9 vandaag, ja.
0: Ja. Daar moet je dus rekening mee houden. Dus vooral nu nog even je ding doen en daarna je kalm en rustig houden. Datzelfde KNMI heeft ook altijd kleurcodes. Code geel is van kracht. Dat betekent waarschuwing voor wat dat het even extreem kan zijn. Dat is heel lastig te zeggen waar. Maar er kunnen dus stevige onweersbuien komen later vandaag.
1: Klopt inderdaad. Die hitte is overal. Die onweersbuien zijn natuurlijk plaatselijk. Of in ieder geval de overlast daarvan is plaatselijk.
0: Ja.
1: En het is echt al later vanmiddag. En waarschijnlijk zelfs, verwacht ik voor Gelderland vanavond.
0: Okay.
1: Eerste uren van de avond. Vanuit het zuiden. Dus de kans op veel neerslag in korte tijd. Kans op hagel, kans op zware windstoten. En het zullen echt buien zijn die overtrekken. En ja, als er ergens schade ontstaat, dan is dat heel lokaal. Dus het kan bij jou heel erg meevallen en een dorp verderop voor overlast zorgen. Of het nou wateroverlast is of wat dan ook. Dat kan allemaal. Dus het is zeker in de gaten houden.
0: En wat is het verhaal voor het weekend?
1: Voor het weekend is het verhaal volop zomer, maar niet zo heet als vandaag. Temperaturen zo tussen de 28 en 31. Waarschijnlijk droog, hoewel er wel een kleine kans op een bui op beide dagen, vooral later op de dag. Dus de hoofdmoot is zonneschijn en warm en niet zo heet als vandaag.
0: Okay, dankjewel. Ja, die hoge temperaturen en dan toch de avondvierdaagse lopen. Ook gisteravond werd het gewoon weer gedaan op diverse plekken in de provincie. Ik zag gelukkig wel mensen langs de kant staan die flesjes water uitdeelden. Zelfs de brandweer af en toe. Maar in Hardenberg is de avondvierdaagse bijvoorbeeld gewoon afgelast vanwege die hitte. En of die van Voorde en Lichtenvoorde vanavond doorgaan, dat is nog maar even de vraag. Dus doe kalm aan vandaag, drink voldoende. En luister ook even naar 8 uur hoe het de deelnemers van de avondvierdaagse gisteravond is vergaan. En nu de Maisonettes en Heartache Avenue.

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Howdy! Echte Western Sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
7: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beam & Legend en Lecoq. Spaar in stijl bij Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Of kijk op nama.nl.
8: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak. Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
11: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
10: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
12: Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
10: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30.
14: Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Goedemorgen Gelderland.

0: Young. 4 minuten 12. Come Back and Stay. Is dat de langste van dit uur? Chicken? Nee. Dance Around the World van Richenel. Staat het komende uur op mijn lijst. Die duurt 4 minuten 42 seconden. Waarom kijk ik nu naar de lengtes van platen? Nou, komende vaderdag, deze zondag dus, is het tevens de langste dag van het jaar. En dan draaien wij bij Radio Gelderland speciaal voor al die papa's en mama's ook trouwens alleen maar echte lange platen. Zondag kun je extra lang luisteren naar Radio Gelderland. Maar ik vind het ook leuk dat je dat vanochtend al doet. Goedemorgen. Het wordt vandaag de heetste dag van de week. Zon en wolken gaan elkaar afwisselen. Het stijgt vanmiddag naar 35 graden. Voelt broeierig aan. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op een stevige onweersbui toe. Daarbij kunnen zware windstoten, hagel en korte tijd ook veel regen voorkomen. Dit weekend ook zomers warm. 28, 31 graden, zoiets. Veelal droog, maar een lokale bui valt dus niet uit te sluiten. Nou, we hebben hier in deze warme studio gelijk even de krantjes voor je doorgenomen vanochtend. En dit is een greep uit het nieuws van vanochtend. De Gelderlander onthult vandaag een eigen onderzoek naar zorginstelling Plurijn in Groesbeek en Nijmegen. Medewerkers voelen zich onveilig, tientallen zijn vertrokken en infokrachten die hun plek innemen hebben niet altijd de juiste papieren. De bestuurder erkent dat er veel beter moet. Clubicoon Bram Nuitink blijft ook komend seizoen speler van NEC. De 36-jarige verdediger heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd en gaat daarmee zijn derde seizoen in sinds dat hij terugkeerde naar Nijmegen in 2023. Plaatselijk is er wel best wat overlast geweest door het noodweer van gisteravond. In delen van Brabant en Limburg zijn stevige buien, onweer en harde wind geweest. Die hebben gezorgd voor ondergelopen straten, omgewaaide bomen. Later vandaag kan het dus bij ons ook tropisch warm worden en daarom wordt er dus opnieuw voor gewaarschuwd, ook vanmiddag bij ons. De Telegraaf opent ook met de warmte, code geel in het hele land, of zoals de krant het zelf noemt, code speel. Ze hebben een grote foto van Fiek van 6 jaar in zijn zwembadje in de achtertuin. En dat lijkt zo gek nog niet. Op veel scholen gaat vandaag het tropenrooster in. Kortere lessen en dus ook eerder naar huis.
1: Zeker niet alle ouders zijn blij met die kleurcodes en de hitteplannen.
2: Het zorgt ervoor dat heel veel ouders dus inderdaad proberen dit te combineren, hè? Maar ze moeten wel tegen hun werkgever zeggen, ja, ik moet nu naar huis.
1: Maar nu krijg je dus, als het een beetje warm is, kleurcodes en meteen schiet het hele land in de stress. Waar komt dat vandaan? In 2003 gingen er in Frankrijk veel mensen dood door de hitte. Ze verzonnen daar toen een hitteplan. Dat hebben we even later in Nederland overgenomen.
3: En wat je ziet is dat de periode nadat het hitteplan er was, dat het risico om te overlijden van ouderen sterk is afgenomen.
1: En voor de school is het ook best handig.
4: Het is wel fijn als we ons gesteund weten door een code geel of een code oranje. Dat helpt wel. Maar het is niet een voorwaarde voor ons.
1: Het helpt bij het overtuigen van de ouders dat het echt moet.
4: Ja.
1: De kinderen hebben trouwens nog wel een tip.
5: Je moet er niet aan denken. Gewoon concentreren op het werk wat je moet doen.
0: Gewoon niet te denken dus. Maar de hitte in de klas legt ook iets groters bloot. Dat is een ander verhaal vanochtend. Op maar liefst 8 op de 10 scholen is het binnenklimaat onder de maat. De schoolgebouwen zijn namelijk verouderd. Slechte ventilatie, nauwelijks isolatie en lokalen die dus in dit soort zomers bloedheet worden. Het opknappen van die scholen kost meer dan 1 miljard euro. Dat geld is er gewoon niet. Ook dit weekend dus warmte. Meerdere hardloopwedstrijden die gepland stonden zijn al afgelast. Grote evenementen zoals Pinkpop nemen extra maatregelen. Ze gaan meer schaduwplekken creëren en gratis waterpunten. Dus als je erop uitgaat dit weekend, smeer je goed in, drink en af en toe zoek de schaduw op. Net als een grote bijenfamilie in Haarlem. Ja, daar heeft een man zijn autoraampje open laten staan. 5000 bijen zagen dat en die hadden dat dus ook snel door van hé, hey, daar gaan we naartoe. En hebben zich genesteld op een lekker koel plekje boven het stuur. Dus het advies, extra advies, tip uit Haarlem, raampje open, dat mag. Maar hou dan wel even in de gaten wie er met je meerijdt. De Monkees nu. And I'm a believer.

0: Van Dijsseldonk hoorde je en Halftime en de For the Monkeys en I'm a Believer. Het is 8:20 geworden. Goedemorgen allemaal. Ja, 30 graden, soms 30 graden of meer deze dagen. En dan toch een avondvierdaagse lopen. Gisteravond deden mensen het gewoon weer, maar er stond wel brandweer langs de route. Om bijvoorbeeld flesjes water uit te delen.
1: De flesjes water zitten in koelkisten, zodat ze koud aan de kinderen kunnen worden uitgedeeld. Jan van de brandweer, waarom geven jullie ze dit?
2: Dus het is wel lekker dat iedereen een flesje water meeneemt om een beetje toch niet te warm te krijgen. Dus.
1: Hoe belangrijk is het nou om met dit warme weer voldoende te drinken?
2: Ja, dat is heel belangrijk. Je moet zorgen dat je je vocht hebt. En zeker de mensen die wandelen natuurlijk. En er zijn erbij de 10 kilometer, die weten dat natuurlijk. Maar als je zomaar voor je eerste keertje niet loopt, dat water is gewoon heel belangrijk.
3: Kijk, we hebben een watertje voor je. Kijk, alstublieft.
4: En niet je flesje onderweg.
3: Alstublieft.
1: De kinderen nemen snel de flesjes water aan. Wat vind je ervan dat je een flesje water van de brandweer krijgt?
5: Ja, gewoon lekker drinken, dus gewoon verkoelend. Gewoon lekker.
1: Had je jezelf ook nog een beetje voorbereid op de hitte?
5: Nee. Gewoon, ja. Gewoon voor niks. Gewoon lopen. Ik ben water vergeten, dus.
1: Vind je dat nou erg warm of valt het toch wel mee?
5: Het is wel warm.
6: Staat op het nieuws?
1: Maar valt het mee of tegen?
5: Het valt wel mee. Het valt wel mee.
6: Is dat op het nieuws?
7: Het is wel bizar dat je dat in plaats van gewoon mensen krijgt van de brandweer. Dat is wel eens weer anders.
1: Dus. Want het is natuurlijk wel heel warm, dus je moet goed drinken, hè?
7: Ja.
1: Maar had je al veel last van de warmte?
7: Ja. Jawel, heel erg zelfs.
1: Heb je ook verder nog een beetje voorbereid op die warmte?
7: Nee, helaas niet. Het is ook weer niet handig dat ik niks voorbereid heb op de...
1: Hoe had je dat dan eventueel wel gedaan?
7: Gewoon een tasje meegenomen, heel veel water.
1: En wat ga je dan doen als je straks thuis komt? Meteen een koude douche nemen?
5: Nee, ik denk gewoon meer een... Ja. Ik denk gewoon meer een leuke koude douche en gewoon meer gamen.
0: Ja, op meer plekken zijn avondvierdaagse al afgelast vanwege de warmte. En of die van Voorde en Lichtenvoorde vanavond doorgaan bijvoorbeeld, dat is ook nog even afwachten. Check gewoon even vooraf bij de club of die doorgaat en neem in elk geval dus een flesje water mee. Doe je petje op en loop af en toe in de schaduw als dat kan.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
2: Voordeelhaartjes.nl.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres. In Terborg.
3: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Nee, nieuwe leesbril nodig?
7: Mijnleesbril.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beinsen. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Het is 1 minuut over 8:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo is het 19,1. In Loerbeek is het al 21,8. Vandaag volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopen naar 34 of zelfs 35 graden. Tijdens de namiddag en vanavond neemt de kans op een enkele stevige onweersbui toe, met zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Vrijwilligers van de werkgroep Archeologie Nijmegen blijven speuren naar verborgen geschiedenis, kort nadat zij meehielpen bij de ontdekking van het grootste Romeinse badhuis ooit gevonden in ons land. De hobby-archeologen onderzoeken wekelijks oude vondsten. En daarmee leveren ze waardevolle informatie voor professionals die in het verleden van Nijmegen dus verder in kaart gaan brengen. Daarover gesproken, dit hele weekend staan de Nationale Archeologiedagen op het programma. Met in heel Gelderland activiteiten voor jong en oud. Van een archeologiedepot in Arnhem en een prehistorisch dorp bij Apeldoorn, tot het zonnewendefeest in Tiel en een gerestaureerd vikingzwaard in Doetinchem. Bezoekers kunnen op allerlei plekken dus de Gelderse geschiedenis van dichtbij beleven. Meer nieuws lees je op gld.nl. En in onze app. Is er verkeer? Nee.
0: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
2: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans. Alleen de prijs is anders.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: With OG's.
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: klein orkest. En laat mij maar alleen. En hadden we eerder dit uur het over de wandelvierdaagses die worden gehouden in onze provincie. Als je nou door Nijmegen loopt bijvoorbeeld, en je komt ineens 30 labradoedels tegen, kijk dan niet raar op. Dat is helemaal geen toeval. Zij wandelen samen in de wandelclub van Pepper. Opgericht door het baasje van Pepper, Demi, die gewoon wat meer mensen wilde leren kennen. En de honden, ja, die vinden het natuurlijk allang best om samen te wandelen.
1: Ja, het is de vraag of het inderdaad voor de baasjes is of voor de hondjes.
2: Ja, kom maar.
3: Minimaal één keer per maand gaat labradoedel Pepper op stap met zijn vriendjes.
4: Hoe ben je hier nou zo op gekomen?
2: Ik was nieuw komen wonen in Nijmegen en ik had hier nog niet echt een groot netwerk. En ja, hoe kan je makkelijker aan een netwerk komen dan via je hond?
3: Een oproep op TikTok leverde al snel zo'n 30 aanmeldingen op.
2: Dus ja, het is echt een hit.
5: Deze wilde niet lopen.
6: Nee, hij vindt het spannend bij de trap.
3: Bij de spiegelwaal gaan Peppers vriendjes pas echt los. En Pepper speelt vrolijk mee.
4: Het zijn makkelijke diertjes, geloof ik, hè, labradoedels?
7: Jazeker, vooral hele gezelschapsdiertjes.
4: Ja, en baasjes ook.
7: Ja, ook.
1: Die van mij, Noedel, die was nogal antisociaal af en toe. Dus het is heel leuk dat hij nu wat kan socialiseren.
4: Dus je bent een beetje een therapeut?
2: Ja, eigenlijk wel. Een hondenfluisteraar.
3: En wat er bij de spiegelwaal nog niet uitgesproken is, kunnen de hondjes bij terugkomst aan de waalkade uitpraten onder het genot van slagroom met een koekje. Oftewel, een puppuccino.
0: Puppuccino. Peppers Wandelclub. Je kunt ze vinden op Instagram en Strava. Ze lopen minstens één keer per maand. En na afloop drinken ze dus samen een bakkie. Want daar was het Demi dus eigenlijk ook allemaal om begonnen, hè?

The Scissor Sisters. En I Don't Feel Like Dancing op Radio Gelderland. 13 over half 9. Goedemorgen, het wordt vandaag een mooie dag.

warme dag vandaag en ook een mooie dag om lekker een nieuw woord te gebruiken. Of een oud woord weer hernieuwd in je mond te nemen die we anders dus misschien wel zouden zijn vergeten. Dat is het hele idee van de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje waar ik iedere ochtend een vergeten taalparel uitpak waarvan ik zeg van ja, dit moeten we gewoon meer gebruiken. Harry Markussen is 80 jaar oud, komt uit Winsen en belde onze omroep. Hij wil namelijk graag een woord aandragen, het woord flikflooien. Volgens hem betekent het vleien met mooie praatjes. Maar het woord heeft volgens hem ook een totaal andere betekenis, namelijk het friemelen of frunniken aan elkaar door twee personen. Hij gebruikt het woord zelf nog wel eens en hij moest in deze context ook denken aan een voorval van jaren geleden. In de Stevenskerk in Nijmegen was hij toen, tijdens het Nijmeegse Vierdaagse. Hij was daarbij een optreden van zangeres Lisbeth List en tijdens dat optreden zag Harry twee flikflooiende vrouwen voor zich zitten. Het woord van vandaag is dus flikflooien. Officieel schrijf je dat gewoon met twee keer F. Harry zit er met zijn gevoel heel dichtbij hoor. In de officiële woordenboeken heeft het woord inderdaad een dubbele lading. De eerste, oudste betekenis, is onoprecht of kruiperig vleien. Vaak met de bedoeling om er zelf beter van te worden. Dus een beetje stroop om de mond smeren. Sinds de 19e eeuw heeft het woord er in de volkstaal een tweede betekenis bijgekregen. Dat is namelijk aanhalerig liefkozen, vrijen of intiem friemelen. Het woord is al heel oud en komt uit de 17e eeuw. Voor het eerst dook het toen op in onze taal. Een zogeheten samenkoppeling van twee oude woorden die eigenlijk hetzelfde betekenen. Het eerste deel komt van het oude werkwoord flikken, wat destijds strijken of flatteren betekende. Het tweede deel, flooien, is een oude dialectvorm voor vleien. Letterlijk betekent flikflooien dus vleien en nog eens vleien. In de loop der eeuwen veranderde de betekenis in de volksmond dus naar het fysieke vrijen. Precies zoals Harry voor zich zag gebeuren in de Stevenskerk. Je hoeft niet zo bij de directeur te flikflooien. Je krijgt die promotie ook wel op eigen kracht. Zaten die twee nou de hele avond in de hoek van de kamer te flikflooien? Met al dat geflikflooi en al die mooie praatjes neem je mij echt niet in de maling. Vroeger zag je nog wel eens stelletjes flikflooien in het park. Tegenwoordig kijken ze alleen nog maar op hun telefoon. Ik was bij de Stevenskerk met de Vierdaagse feesten. Toen zag ik twee vrouwen voor mij flikflooien. Bijvoorbeeld, zo zou je het dus kunnen gebruiken. Ga het lekker doen of gebruik het woord. Maar maak er een mooie vrijdag van. Dit is Richie Nel, Dance Around the World.

0: het jaar. En ook op Radio Gelderland met alleen maar lange platen. Dit was Richenel, Dance Around the World. Tijd voor het weerbericht. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb een vraag voor je binnengekregen. Beste weermeneer, mijn vriendin komt vandaag met haar gezin terug uit Albanië. En ze vliegen om 9:00 daar weg. Zijn om 11:00 vanavond op Schiphol. Zeg me please dat het dan rustig is en dat er geen onweer, hagel enzovoort is.
1: Oeh, dat is niet helemaal zeker.
0: Nee, hè? Het is lastig om te zeggen ook, hè?
1: Nee, ik verwacht eigenlijk de eerste buien wel wat eerder. Maar ja, nee, het kan dat er dan buien zijn. Ja, ja. Dat is niet uit te sluiten.
0: Nee. Ja, uitsluiten, oké. Okay. Nee. Nou, Dieneke, je hoort het. Je moet er toch rekening mee houden. Want het is een dag waarin dat uiteindelijk toch gaat komen. Die onstuimige buien. En dat gaat lokaal gebeuren. Dat is moeilijk te voorspellen. Maar eerst gaat het gewoon snel opwarmen. Hè? Want we zitten nu al rond de
1: 24.
0: 24.
1: Ja, dus ik verwacht ongeveer 30 rond het middaguur. En uiteindelijk in Gelderland zo'n 34. Dat zal de tweede helft van de middag zijn. Daarbij veel zon, maar niet onbewolkt. Trek ook wat wolken over. Wat die altocumulus noemen wij dat. Een beetje onweersverklikkerend-achtige wolken zijn het. Want ja, die onweersbuien die staan inderdaad op het menu voor eind van de middag. En vooral voor vanavond.
0: Zijn dat een beetje die kasteelkantelen zo langs de horizon?
1: Inderdaad, die kun je op dit moment kun je ze zien.
0: Ja. Onweerverklikkers. Okay.
1: Ja.
0: Hey, en het weekend?
1: Het weekend ook zomers. Niet zo heet als vandaag. 28 tot 30 ongeveer als middagtemperatuur. Ik denk waarschijnlijk dat het morgen overal droog blijft. Dus dat is wel gunstig voor de mensen die bijvoorbeeld buiten het voetballen willen kijken.
0: Ja.
1: Zondag is de buienkans wel weer wat groter. Niet zo groot als vanavond, maar wel wat groter dan morgen. En daarna gaan we gewoon volop door met zomer. Maandag, dinsdag waarschijnlijk zelfs weer boven de 30.
0: Ja, de hittegolf is dan echt een feit, hè?
1: Ja, met vandaag en dan maandag, dinsdag zou dat inderdaad moeten lukken. En misschien inderdaad in het weekend ook gewoon boven de 30. Dan lukt het al iets eerder.
0: Dat lukt wel helemaal. Okay.
1: Ja.
0: Johnny, dankjewel. En hou je rustig, hè?
1: Ik hou me rustig.
0: Okay. Tot over een uurtje bij Rob.
1: Eeuw.
0: Okay. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hou jij je ook rustig?
2: Ja.
0: Goed zo. Kan ik wel op vertrouwen bij jou natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Fijne muziek heb je meegenomen.
2: Daarom. Lekker muziekje koffie erbij. En we willen wel eens weten hoe de mensen erbij zitten. Nu, stuur mij foto's op. Wat je doet met die hitte.
0: Ja.
2: Of maak maar een balletje, zeg maar. Hoe jij deze absurde hitte beleeft.
0: Oké. Dat mag via de app?
2: Via de app. Via van alles wat wij ter beschikking hebben.
0: Rob@gld.nl mag ook. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe zit je erbij? Hoe kom je de dag
2: door? Hou je aan het hitteplan.
0: Dus, heb je daar wat aan? Aan het hitteplan?
2: Dat sowieso. Het wordt allemaal zo omhoog gespeeld. Dat je denkt, ja. Okay. Nou, schijnt het wel te werken, want ja, minder doden door dat hitteplan, dus altijd goed.
0: Maar we vinden het vooral ook leuk om foto's te krijgen in de app van dat zwembadje wat je in de tuin hebt liggen.
2: Ja,
0: of het ijsje, de ventilator.
2: Ja.
0: Jouw verhaal vandaag, wat ga je doen, ondanks de warmte, maar ook.
2: Ja.
0: Rob@gld.nl of een appje. En alvast dus een hele mooie vrijdag namens mij. I love is

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
6: Ja, lekker.
5: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
14: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
13: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
15: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
13: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Verkeersinformatie dan een melding vanaf de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 8 kilometer en 20 minuten langer onderweg.
17: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
17: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

up again. Ja, je hebt van die knipperlichtrelaties. Iedere paar weken is het weer aan, uit en dan ja, maak je het weer goed. Dus als je artiest bent, heb je daar gevoel genoeg voor een lekker liedje. Wat een lekkere dag, hè, hoort het. 30 plus, rustig aandoen. Je niet te druk maken. En hydrateren. Nou, dat is wereldwijd nu echt een begrip geworden met het WK voetbal. Het woord hydration break is misschien het woord van het jaar nu al. Goedemorgen, zeggen we met de Style Council.

0: Cliff Richard en de Young Ones. Hier op Radio Gelderland, 18 over 9 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: Tijd voor de plaat bij de dag. Die is van Jan Willem deze keer. En Jan Willem die schrijft ons. Tijdje geleden hoorde ik bij Frank, als plaat Delict, een plaat van de Crash Test Dummies. Hele mooie plaat. Maar ze hebben nog een andere, wat mij betreft, veel mooiere plaat gemaakt. En die kun je ook trouwens als plaat Delict nog wel een keer inzetten, hoor. Het gaat over Peter Pumpkinhead. Een jongen die zoveel goed doet, dat hij de vijand wordt voor iedereen. Dus de crime daar is te goed zijn. Maar ik vind het gewoon een lekkere plaat ook. Kan hij als plaat bij de dag? Zeker. Hier is die. Wat de Crash Test Dummies, Peter Pumpkinhead, met Alan Reed als zanger is.

Pumpkinhead op verzoek van Jan-Willem als plaat bij de dag. Heb jij er eens een plaat bij de dag? Dan laat weten via de app 06-22-22-1342. Of je mailt even rob@gld.nl. Welke plaat en waarom?

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf 23 juni naar de nieuwe Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Anna May en Bluff. Ik ben niet meer bang. Mooie plaatsen. Hier op Radio Gelderland werd het 2:20 daarmee. En dan kijken we even naar het weer. Nou, het is al fors warm. In Alem 23,1. En in Voorst, Nijbroek, 24,8 graden. En we gaan natuurlijk gewoon naar de 30, want we leven in het oosten van het land. Kijken we nog even naar het nieuws op gld.nl. Ja, daar zien we toch het jammerlijke nieuws dat er geen Ballon Fiesta komt in Barneveld. Ja, de vergunningen niet rond te krijgen. Heel veel moeilijkheden voor de organisatie. En dus hopen ze een jaartje over te slaan en dan toch weer volgende keer terug te komen. Maar nu dus, deze zomer, geen ballonnen in de lucht. En natuurlijk ook daar de hitte over de zware onweersbuien die er komen. En code geel in Gelderland. En daar vragen wij jou vandaag, hoe zit je erbij? Hoe beleef je deze dag? Al absurde hitte. Of valt het allemaal mee als je rustig aan doet? App of mail maar even.

Sanford's Man's Earthbound and Blinded by the Light. 19 voor 10 geworden hier op Radio Gelderland. Ja, als we naar de kijkcijfers kijken, wordt er heel goed gekeken naar het WK voetbal gisteren. Een wedstrijdje als Zwitserland en wedstrijd als Mexico. Daar gaan echt toch dikke miljoen mensen voor zitten. En alles bij elkaar een paar miljoen mensen die het kijken. Maar ik heb niet het gevoel dat het al echt helemaal leeft in Nederland. Ja, morgen, Zweden. Je moet het nog zien. Er zijn een paar straten oranje, maar voor de rest is het vrij rustig. Zo niet in Mexico. Daar, gisteren na de overwinning, 400.000 mensen op straat om te vieren dat ze de volgende ronde hebben bereikt. Ongelofelijke beelden. Als je die kunt opzoeken, doe even. Dit gaat om een voorrondje. Dat is niet van links naar rechts, maar echt alle kanten op. Met z'n allen. We gaan eens kijken wat het weer doet morgen. Buiten kijken is bijna een verplichting dan, hoor. Ja.

0: Let the Music Play van Barry White. Het is 11:10 geworden daarmee. Dan gaan wij eens naar Johnny Willems om te kijken wat het weer gaat doen. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, overuren denk ik voor jullie, of niet? Met van allerlei aanvragen. Wat gaat het doen? Wat gaat het zus zijn?
1: Ja, ja, zeker inderdaad. Het is hier gezellig druk. Maar het weer is nog niet spannend. Het is vooral al warm. 25 graden inmiddels. Er zijn wel wat wolken te zien van die onweersverklikkers als je buiten kijkt. Maar verder is het zonnig. De temperatuur gaat natuurlijk flink oplopen. Rond het middaguur verwacht ik al 30. En uiteindelijk een maximumtemperatuur zo rond de 34 in Gelderland.
0: Kijk, nou, dat is knap. Maar jij zegt het is nog niet spannend. Wanneer wordt het wel spannend?
1: Dan? Vanavond. Dus de onweersbuien die zijn ietsje uitgesteld als je het vergelijkt met de verwachting zoals die gisteren uitstond. Net gisteren was het al in de loop van de middag. Nu wordt het voor Gelderland denk ik echt pas vanavond. Kunnen wel echt hele felle buien zijn. Veel onweer, hagel, windstoten, veel neerslag in korte tijd. Dus ja, houd er wel rekening mee. Maar ze zijn dus waarschijnlijk pas vanavond.
0: Ja, en dan gaan we in Gelderland toch wel een soort hittegolf beleven.
1: In het weekend is het ietsje minder heet. Zeg tussen de 28 en 31. En dan maandag, dinsdag komt er weer wat bij. Dus dan gaan we weer over de 30 overal in Gelderland. De hitte zijn we nog lang niet vanaf. Buienkans is wel wat kleiner. Morgen verwacht ik eigenlijk gewoon een droge dag. Zondag is de buienkans weer ietsje groter. En maandag, dinsdag verwacht ik geen buien. Dus ja, hoofdmoot is zonneschijn, hoofdmoot is ook hoge temperaturen. En dan vooral vanavond en misschien zondag een bui.
0: Juist. En een echte omslag, wanneer komt die?
1: Niet. Nee, voorlopig niet. Er zit wel wat onzekerheid in de temperatuurverwachting voor eind volgende week. Dat kan ruim 30 zijn, het zou ook 25 kunnen zijn. Ja. Maar in ieder geval wel zomer met veel zon en enigszins hoge temperaturen. Dus het is een twijfel tussen warm, heet of zeer heet. Dat is eigenlijk de enige twijfel.
0: Dat is het enige. Nou, dankjewel.
1: Ja.

0: punto.
1: Juanes, la camisa negra. Het is 9:56 geworden. Hoe zit je erbij? Wat doe je met de hitte? Heb je iets aan het hitteplan? Els heeft een prachtige foto van zichzelf in haar eigen tuin in de schaduw met koude thee, zegt ze. Geen iced tea, koude thee. Met gewoon een stukje sinaasappel erin en een stukje limoen. Heerlijk. De muziek kan ook een beetje cool te brengen. Deze bijvoorbeeld, ja, door de wind.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek. Tot ziens.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek.nl. Tot ziens.
13: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
16: Dorien, dank je wel. Verkeersinformatie, twee meldingen. De A50, Zwolle richting Arnhem tussen Vaas en Apeldoorn. 4 kilometer langzaam rijden stilstaan. 6 minuten vertraging door een ongeluk. En de A12, Arnhem richting Alberhausen tussen Knoopend Oudijk en de Duitse grens. 3 kilometer langzaam rijden stilstaan, maar wel 20 minuten oponthoud door de politiecontrole.
17: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
20: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
26: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
26: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

Carole King, I Feel the Earth Move. Het is 9:45 geworden. En het is een hele hete dag aan het worden. En er komen nog meer hete dagen aan. Ja, je hoort het onze weerman Johnny al zeggen. Omslag? No, no, no. Nog niet in zicht. Het wordt warm, heet of bloedheet. Nou, daar hebben we rekening mee gehouden bij GLD. .nl kun je kijken wat er allemaal gebeurt met die Gelderse hitte, waar het bijvoorbeeld het heetst is vandaag. Maatregelen tegen optochten, avondvierdaagses, of die doorgaan allemaal. En andere tips. En die wil ik ook gewoon aan jou vragen voor op de radio. Hè. Wat zijn jouw tips? En organiseer jij een evenement en je last het af? Laat even weten hoe. En hoe zit je erbij nu? Hè? Ben je gewoon toch lekker bezig? Of zeg je van, nou, ik doe het echt wel even een tandje kalmer aan. Een lekker drankje erbij en veel drinkpauzes. Hydrateren is belangrijk. En dat hebben we geleerd van het WK voetbal ook. Hydrateren is echt belangrijk. En als je dat doet, dan, ja, denk aan een product of een andere reclame. Dat hoort er dan bij het drinken tegenwoordig. Hè. Die associatie krijgen we allemaal wel. Bel, app of mail. Hoe ga jij met de hitte om? Wat ben je aan het doen? 0800-345-0345. Of gewoon even naar de app. Je zet de makkers en de zomerzon.

Ja, dat is wel een stiekeme zomerhit geworden. Hè? Ja, hoe houd je je huis cool? Hoe houd je jezelf cool? De makkers hebben er geen probleem mee, hoor. Lekker de zomerzon. Heb jij trouwens tips of van alles? Dan stuur ze ook op via de app. En plaatsen wij ze weer op gld.nl. Onze app ken je 06-22-22-13-42. Voor jou tips en tricks om jezelf cool te houden. En het huis cool te houden bijvoorbeeld. Maar ook om jezelf cool te houden of hoe je de warmte doorkomt. Ja, Bert zegt, ja, ik ben al wat jaartjes op deze aarde. Vroeger was het ook best wel heet, hoor, af en toe. En wij zeurden daar niet zo over, heb ik het idee. Wij gingen gewoon maar door. En dan stopten we even een keertje extra om wat te drinken. Dan kun je dat nou ook doen. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat krijgen we vaak binnen. Van, nou, zeur er eens niet zo over. Hoe meer erover zeurt, hoe warmer je het krijgt, zegt ook Ria. Toch? Nee. Ja, daar zit iets in. Dus als je koude platen draait, dan gaat het ook koeler worden in je hoofd en op je hele lijf. Hans die zegt, goedemorgen Rob, ik moet gewoon hard werken. Op mijn werkplek is geen airco. Gisteren was het 27 graden op mijn werkplek. En ik moet werken van 8:30 tot 18:00. Ja, de opdrachten moeten gewoon klaar. Groeten, Hans. En wat dacht jij, zegt Hans, van koks en keukenhulpen? Die hebben het pas echt heet in die keuken. Nou ja, daar sluit Stefan op aan. Die zegt, mijn zoon die werkt bij een pizzeria. Die pizza's verkoopt aan de toog, maar vooral ook weg laat brengen. Dat is heel druk met deze dagen. En de jongens die daar die pizza's bakken, die staan echt in een behoorlijk hete werkruimte. Er wordt van alles aan gedaan met airco en weet ik veel wat. Maar als hij thuis komt, en hij is nog geen 20, is hij afgepeigerd van 6 uur werk. Nou, dan heb je toch je best gedaan. Ik vraag me tegenwoordig wel af, zegt Willy, of we niet een beetje doorschieten als het een paar dagen 25 graden of meer is. Ik herinner me nog de zomer van 1976, 50 jaar terug. Toen Gerard Kok zong, het is weer voorbij die mooie zomer. Toen had men nog niet al die weercodes, hitteplannen en zo. Ook had men op het werk niet zoveel airco's. Maar het zal bij de tijd horen om het zoveel over het weer te hebben. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik heb eens opgezocht hoe warm het was in de zomer van 76. En dat was een lange, die hittegolf. De landelijke hittegolf die duurde 17 dagen. Van 23 juni tot en met 9 juli. Tropische dagen, boven 30 graden. In de beeld registreerde men 14 tropische dagen, verspreid over de hele zomer. Totale droogteperiode ruim 4 maanden, van het vroege voorjaar tot diep in augustus. Dus waar hebben we het nu over? Of zie ik het verkeerd, zegt Willy. Je ziet het niet verkeerd, Willy. We hebben nou meer aandacht voor dat weer en proberen ook wat zorgzamer te zijn voor de mensen die er echt last van hebben. Dus wat dat betreft, ja, dan is het wel eens dat het misschien doorschiet tussen jouw beleving in de oren. Maar er zijn er meer, hoor, die dit hebben. Echt. Gary die zegt ook van, ik ga gewoon extra zitten als ik het warm heb en klaar. En ik doe alle gordijnen dicht. Dat vergeten mensen nog wel eens. Dat is een hele ouderwetse volgens mij. Als je alle gordijnen dicht doet, dat is een beetje tegen de draad in. Maar dan hou je het koeler in huis. Hoe gek het ook klinkt. En als je een airco hebt, zorg dan ook dat je huis goed geïsoleerd is. Dan kun je het namelijk echt koel houden zonder dat weer de koelte ontsnapt. Snap je wat ik bedoel? Ik snap jou, Gary. Als er mensen zijn die nog meer tips hebben, nou, laat komen. En foto's ook van harte welkom. Zeg even wel of wij ze mogen plaatsen, eventueel. Op gld.nl, dat werkt altijd. Blijven drinken, zegt Janneke. Thee vind ik een fantastische droom.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

In the Moment van Boas. Lekkere plaat hoor. Nou, we zijn een beetje bezig om de hitte te tackelen. Hoe zit jij erbij en wat ga je eraan doen eventueel? Simone zegt, ik zit vandaag, omdat het echt heet wordt, binnen. Onder de plafondventilator, heerlijk. Hond vroeg uitgelaten, die houdt het verder ook trouwens voor gezien. En alles gewoon potdicht. Klaar af. Jan die zegt ook, ja, ik zit gewoon toch buiten in de tuin. Ik heb vanochtend al mijn dingen gedaan. Gekookt ook voor vanavond. Want belangrijk, goed blijven eten en goed blijven drinken. En voor de rest doe ik het gewoon even helemaal rustig aan. Dat moet toch ook? Prima. Goedemorgen Rob, het is warm. Maar we kunnen niet veranderen en dus niet zeuren. Gewoon ondergaat. We worden tegenwoordig gek gemaakt door de media met alle kleurcodes en hittestress. Ik heb rolluiken en ik leef deze dagen als een mol in het donker. Maar daar blijft het wel door koel in huis. En in de nacht zet ik alles tegen elkaar open. En dan komt er toch weer wat frisse lucht binnen. Als ik buiten ga zitten, en dat doe ik ook met deze warme dagen, ga ik onder mijn boom zitten. Altijd een windje en kun je met het nodige water en andere drankjes lekker lang volhouden. De dagen dat ik ga werken, doe ik het rustig aan. En ik ga op de fiets, dan kan ik ook de snelheid aanpassen. Petje op, komt allemaal goed. Ja, maak je niet druk. Henriette zegt, gewoon denken, voor het weten is het kerst. En koud en donker, zo is het ook goed. Zegt Jan Willem. Ik werkte in alles wat met koelte en isolatie te maken heeft. Ik heb wel een paar tips en ik heb ze ook al gehoord, zegt hij. Hou alles nou echt potdicht. Overdag. Klinkt vreemd, maar het werkt wel. Ramen, deuren, ventilatieroosters ook dicht. Gordijnen dicht. Huppakee. En 's nachts laat het doorwaaien. Het is 's nachts tegenwoordig ook bij rond de 20 graden, maar het is toch een stukje koeler. En een ventilator, ja, die verplaatst de lucht, hè. Dus als je hem gebruikt, ga er echt voor zitten en zorg dat je huid gewoon zijn, ja, warmte kwijt gaat krijgen door de wind die er overheen waait. Voor de rest is een ventilator echt een, ja, warmteverplaatser dan. Dus ga er echt voor zitten. En nog een tipje, ook bekend. Hang er wat koude spullen voor, dan gaat de kou ook in de kamer komen. Ja, en ook Steve die zegt, weet je wat ook helpt? Koude muziek. Als je daar nou eens mee begint. Nou, Henriette zei ook al, denk maar gewoon, het is binnenkort kerst en koel. Dan Steve vroeg deze aan. Om een beetje koeler te worden. De Doug Ashdown. Winter in America. En hoe gek het ook klinkt, ook dit werkte. Elke keer krijg je gewoon een iets koelere associatie bij. En heb jij trouwens foto's van hoe je erbij zit of tips? Die zien we graag via de app 06-22-22-1342. Doug Ashdown.

0: Rolls Royce and the Best Love. Ach, ik krijg nog een berichtje binnen van Daniel. Die zegt, ach, ik was net in de supermarkt. Daar zitten gewoon oudere mensen te zitten in die supermarkt. Voor de koelte. En de supermarkt laat het, want die ziet ook wel dat ze het echt nodig hebben. Ja, spelletjes spelen kan ook lekker verkoeling brengen.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Zeker als je toch eens drie prijzen kunt winnen. Drie vragen, drie prijzen. Nou, het is aan jou of je meedoet. Je komt binnen met een antwoord op de eerste vraag. En met een goed antwoord op de eerste vraag heb je toegang tot vraag 2 en 3. En heb je ook kans op een lekkere prijs al. Meteen. Het is vandaag een beetje een feestdag, want wij hebben een online encyclopedie die 25 jaar in het Nederlands te bevragen is. Ja, een internet-encyclopedie. Kijk, vroeger had je allemaal van die delen in de kast staan. Die had je gekocht van iemand die langs de deur kwam. En iedere maand of iedere week kwam er een boek bij. Ja, sinds het begin van deze eeuw is het gewoon even intikken. En je bent wijzer dan wie dan ook. Tenminste, als het allemaal klopt. Maar ja, dit is een encyclopedie. Onderhouden ook door mensen. En dus gevoerd door mensen. En ook gecontroleerd door mensen. Hij bestaat vandaag 25 jaar in het Nederlands. Was de naam van deze internet-encyclopedie of online-encyclopedie. Als je dat denkt te weten, dan ga je even appen 06-22-22-1342... of je mailt rob@gld.nl. Een internet-encyclopedie. Het is heel moeilijk om het woord te omzeilen, want het is zo ingeburgerd. Maar daarom, hè. Een internet-encyclopedie die nu 25 jaar al in het Nederlands te bevragen is. Wat is de naam van die online encyclopedie? Laat me weten. Via de app 06 22 22 13 42. Of even mailen op @gld.nl.

0: luister.
1: Zoë Levee en Snelle, ik zing. Heerlijk, ja, ook doen.
2: Een spelletje voor bij de koffie.
1: Zeker met de hitte, goed te zingen dan. Gewoon helemaal je dak uit ook. Totdat je gaat zweten, dan ga je lekker voor de ventilator zitten. En je kunt meedoen met een spelletje. Tenminste, dat kon je meedoen met een spelletje. Komen er nog meer spelletjes? Maar dit spelletje heeft inmiddels een winnaar voor de eerste vraag. Een feestje voor de internet-encyclopedie die 25 jaar in het Nederlands publiceert. Welke internet-encyclopedie is dat, Els? Els, waar ben je?
3: Oh.
1: Els is met dat noorderzon vertrokken. Maar we bellen het gewoon even live op. Kijken waar ze blijft. Els, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen met Els.
1: Dag Els.
3: Ja, hallo. Ja.
1: Welke internet-encyclopedie die publiceert deze dag 25 jaar in het Nederlands?
3: Ja, dat is natuurlijk Wikipedia.
1: Ja, de vraag stellen was al moeilijk om hem, om hem niet te verraden eigenlijk, merkte ik.
3: Ja, hoe kun je het begon. Schrijven?
1: Ja. Ja. Ben jij een gebruiker echt van Wikipedia?
3: Nee, helemaal niet.
1: Je hebt heel veel parate kennis.
3: Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar het is meer van Wikipedia moet je niet altijd geloven. Hè?
1: Ja.
3: Dus dan raadpleeg ik toch maar meerdere bronnen.
1: Oké, dus jij zit ook met hetzelfde probleem als veel mensen, dat je niks meer gelooft.
3: Nou, niks meer is weer wat anders, maar dit niet altijd.
1: Nee, oké. En ChatGPT, die ken je ook al?
3: Want dan kun
1: je...
3: Ja, die ken ik. Ja.
1: Die raadpleeg je als ook een vriend van jou?
3: Ja, absoluut.
1: Ja, gek, dat gaat hè dan. Ja. Mm-hmm. Ja, als je toch ChatGPT kunt controleren, dan heb je de waarheid in pacht nu.
3: Nou, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, wanneer je vanuit meerdere bronnen kunt controleren, scheelt het toch wel.
1: Ja, nou, dat moeten we wel doen. Voor een receptje gaan uitvoeren, iets in een oven douwen, hebben we al 6 keer de wereld rond gefacheest op het internet voor het recept. Hoe doe jij met de hitte?
3: Gewoon binnen, ik ben aan het werk.
1: Oh.
3: Ja.
1: Wat ben je
3: aan het
1: doen?
3: Ik ben aan het schilderen.
1: Oh. Als
3: dat kan ook nog, hè?
1: Kunt schilderen of kozijn?
3: Nee. Ik moet de muren aan de gang, deze binnenschilderen.
1: Even lekker een muurtje. Ja, erop. We gaan naar de muzikale vraag, de muziekvraag van vandaag. Die brengt ons naar 1993. In die zomer, bovenaan bijna alle hitlijsten in West-Europa. What's Love Got To Do With It? Wie zingt dat?
3: Och, jongens.
1: Welke Tina?
3: Ja, dat zal wel Tina Turner zijn, maar...
1: Jij wou eerst nog even 3 bonnen checken, denk ik, hè? Ja.
3: Ik denk, hoe raad je het?
1: Ja, vertrouw ik mezelf nog wel. Ja, dat is ook wel... Dat je zelf iets denkt te weten over je eigen familie... dat je toch even Wikipedia vraagt. Zo gaat dat, ja. Nou, de Gelderse vraag die komt er ook nog aan. Dat is de nummer 3. We gaan naar een plek waar het altijd goed toeven is. Een arboretum, want ja, daar kun je onder de bomen staan. Als het niet helemaal bloedheet is. Waar vind je in welke Gelderse plaats het Belmonte Arboretum?
3: Belmonte Arboretum. Oh, daar vraag je me wat. Belmonte.
1: Mooi uitzicht. Het is een soort stuwwal waar je dan komt.
3: Ja, ik hoor jou ondertussen op de echo op de radio.
1: Ah, kijk, ja.
3: Juist, ik kan niet even wat achter zeggen. Belmonte, dan moet ik echt gokken. Dat weet ik zo niet.
1: Doe eens.
3: Nee. Ja, ik gok Arnhem, maar het zal wel niet zo zijn. Ja.
1: Dat klopt, dat wist je dan ook goed.
3: Oh.
1: Niet was.
3: Nou.
1: Ja, Wageningen. Daar heb je daar hebben ze meer van de Orbereta. Maar ja, als je daarvan houdt, dan ben je daar op een hele mooie plek. Dan heb ik nog 1 vraag aan jou. Gaan wij Tina Turner draaien?
3: Tuurlijk.
1: Ja, het is gevraagd, hè? Als jij zegt nee, doe het niet. Maar dit is wel een mooie zwoele voor deze zomer.
3: Ja. Nou, kijk aan. Prima juist. Voor deze
1: Els,
3: dag.
1: Dat dacht ik wel, Els. En een mooie dag ook nog vandaag.
3: Ja, hetzelfde gewenst. Geniet een beetje van de muziek enzovoort. En houd het hoofd koel.
1: Kijk, ik had het niet beter kunnen zeggen.

What's Love Got To Do With It? Tina Turner zong het in de jaren 90 en bereikte daarmee echt bijna iedere nummer 1 plek in Europa. Het is ook een mooi zomersnummer ook. En wat dacht je van deze? Julio Iglesias en Diana Ross. Je ontspant al na een paar seconden. Zullen we toch nog maar weer even een irritatiebreak doen met z'n allen? Jawel hoor.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
7: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie, één melding nog. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 3 kilometer langzaam rijden stilstaan. Kwartiervertraging komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht.
12: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
14: Voordeeluitjes.nl.
12: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Op de koffie. Met Rob Kleijs. Radio.

Olivia Newton-John en Physical, 11:11 geworden. Het is vrijdag. We gaan zo meteen tips geven om eens lekker in de airco te zitten. Ja, zo moet je de film maar zien tegenwoordig, toch? En misschien krijg je nog een leuk verhaal bij ook. Maar eerst maar eens filmmuziek. Van lang geleden, Steppenwolf, Born to be Wild.

0: Legendarische film, legendarische muziek. Voel jij de hitte dan ook al constant? Dit was op een motor zitten in de zon ook, hè?
1: Ja, dat was die twee guys op die choppers. Die speciaal voor de film waren gebouwd trouwens. Hè? Die daardoor dat uitgestrekte Amerikaanse landschap rijden. En vooral door het woestijngebied, hè? Ja. Wat natuurlijk overdag best heet is, maar s'avonds ook flink aan afkoelen.
0: Ja, zo'n film geeft tijdsbeeld weer, geeft van alles weer. Ja. En ook toeristische plaatjes, want je kijkt naast de motor en dan zie je wat een mooie natuur eigenlijk in Amerika. Ja. En vooral ook avontuur. Ja, nou, het avontuur nu kan zijn dat je lekker een paar uur airco om je heen hebt, hè? Als je naar de film gaat. Wat heb je uitgekozen?
1: Ja, je zou bijna voor de lengte van de film, niet zozeer over de inhoud van de film, naar een film zou gaan. Maar het is natuurlijk altijd wel lekker om er even in zo'n film te zitten. Alleen heb je dan weer altijd het rare dat je dan met je t-shirtje van buiten naar binnen gaat. Ja. Is het in de filmzaal is het echt steenkoud. Dan zit je daar met je t-shirtje en dan kom je daarna weer die hitte in. Dus daar moet je altijd wel een beetje rekening mee houden. Vooral als je daar een beetje gevoelig voor bent, dat je niet zo'n klap in je gezicht krijgt in beide gevallen. Ja. Maar ik heb in ieder geval Caroline van Adam Gardner-Rehmeyer met Samara Weaving en Kyle Gallner in de hoofdrol. Nou, namen die misschien nog niet zo heel veel zeggen, maar het is een beetje een soort van moderne invulling van het inmiddels toch wel klassieke verhaal van Bonnie en Clyde. Hè, ook in dit geval gaat het over de jonge dame Caroline, die woont in een beetje een klein stadje in Texas. En daar ontmoet ze op een gegeven moment een nogal charismatische jonge man, maar die is ook een oplichter, Oliver. En ze raken aan elkaar gelinkt, hè, er komen wat romantische gevoelens bij. En vanwege het misdadige gedrag van Oliver moeten ze samen op de vlucht slaan. En dan wordt dat ook zo'n soort van roadtrip door Amerika, waar de misdaden steeds in heftigheid ook toenemen, maar ook de romance tussen die twee ook steeds meer toeneemt. Dus het is echt zo'n wipwap van misdaad en romantiek die voortdurend in balans moet worden gehouden. En dat levert een spannende en ook, zoals die ook al wordt genoemd, een sexy misdaad thriller op. Dus als het nog niet heet genoeg is buiten, kun je het ook nog in de filmzaal gaan halen met Caroline.
0: Ja, en sexy, jij zegt het, seks mag weer een beetje, hè? Heb ik het idee zo in series en films.
1: Ja, het is de extremiteiten van woke, om het zo maar even te noemen. Want ik wil niet zeggen dat woke slecht is geweest voor de samenleving. Het heeft ook heel veel goede dingen gebracht. Maar de extreme vormen van woke, waar het echt naar de verkeerde kanten ging doorslaan, dat zie je dat toch ook alweer minder is geworden. Maar dat komt ook wel een beetje omdat er ook meer maatregelen zijn genomen om een wat veiliger klimaat te creëren op een filmset als het gaat om bijvoorbeeld het spelen van een seksscène. Ja, er zijn nu ook van die speciale mensen die daarop letten dat ook allemaal netjes gaat en of daar iedereen dat ook uit vrije wil doet. Dus er is ook meer toezicht op gekomen. Dus er kan ook weer meer. Maar wel onder toezicht.
0: Ja, dat is ook goed. Intimiteitscoach. Ja. Toch?
1: Hou
0: er rekening mee. Dus als je naar een film kijkt, daar kijken ook best veel mensen echt letterlijk mee, hè, dan op zulke scènes.
1: Nou, dat hangt een beetje vanaf. Meestal wordt er dan gesproken over een closed set. Dus een afgesloten set. Dan is vaak alleen de regisseur, de cameraman. En misschien nog een productieleider of zo. Iemand van de script of zo is er misschien nog bij. Maar dat proberen ze meestal wel zo klein mogelijk te houden. Niet dat daar 100 man staat te kijken hoe jij aan een bed ligt. Te vrijen met iemand. Nee, dat hebben ze altijd eigenlijk wel zoveel mogelijk gedaan. Omdat het toch altijd wel iets intiems is wat je laat zien.
0: Ja. En dan voor de thuisbuis. Als je gewoon thuis airco hebt en je denkt van, nou, ik wil een leuk verhaal bij buiten het voetbal. Want dat gaat ook draaien natuurlijk.
1: Ja, als je daar helemaal niks van wil, dan heb ik wel een uitstekende en meer dan degelijke film. Uit 1998 alweer, vanavond op RTL 7 om 8:30. Ronin van John Frankenheimer met Robert De Niro, Jean Reno onder andere en Stellan Skarsgård. En dat is echt zo'n ouderwets goed gemaakte misdaadspionagefilm waar het allemaal draait om een koffertje waar iedereen achteraan zit. En er zijn een aantal soort van huurlingen, ex-spionnen, misschien ook nog wel werkzame spionnen, die worden ingeschakeld om dat koffertje te krijgen. Ja, en dan blijken er dus heel veel verschillende partijen achter dat koffertje aan te zitten. Dus dat wordt een steekspel met allerlei verraad, dubbele bodems, valkuilen, ongelofelijke auto-achtervolgingen in Nice, onder andere. Of in Marseille is het, geloof ik, ja. Nou ja, echt een heel goed gemaakte en spannende film, met ook een erg goede rol van Robert De Niro. Dus als je weer eens voor een lekkere, pittige, spannende film wil gaan, dan vanavond op RTL 7 om 8:30. Ronin.
0: uit 1998 alweer.
1: Ja, dan alweer. Tuurlijk, ja.
0: Ja, dit lijkt een beetje een countryplaat. En misschien is het dat ook wel. Maar het is René Vroeger en Whalen.

Johnny Cash. Altijd goed, hè, Johnny Cash. Thing Called Love. Het is 11:45 geworden. Mooie foto weer, hoor. Mooie tuin heb jij zelfs, Paula. Dan hoef je nergens meer naartoe, toch, van de zomer? Hier is Zucchero, Il Volo.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. Het is 11:40. We naderen de 30 graden in onze provincie in Zevenaar, 27,8 graden. En in Aalte, 28,5 graad. Kijken we ook nog even naar het verkeer op de Gelderse wegen. Het wordt ietsje drukker. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. 6 kilometer langzaam rijden, stilstaan, 20 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, er zijn er 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Utrecht en Arnhem. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12... Arnhem-Oberhausen tussen Zeven aan de Duitse grens. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Schaarsbergen en Knopend Waterberg. 3 kilometer met 6 minuten. En dan nog de N-weg komt net binnenvallen beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk. 4 kilometer en 5 minuten. Houd het koel, hè, in die auto.
1: Man, it's freezing. Why don't we go...

0: Keep it coming, love. Zingt Casey and the Sunshine Band om 11:50. En dan nog Mad Dusk, Baby It's Cold Outside. Bianca vindt dat best leuk, die koude plaatjes. Het helpt ook wel een heel klein beetje. Maar ik wil een hele warme, zo niet een hele hete, zegt Bianca. Heb je die hit nog van een paar jaar geleden? Van Louis Fonsi? Jazeker. Despacito.
1: Ai.

Randy Newman en The Short People. En van short gaan we naar lang, want lange platen komen eraan op zondag, de langste dag van het jaar. En dan draaien wij lekker lange platen. Deze gaat het niet halen, maar het is wel de langste in dit uur. Van Queen. 4,5 minuut. Platen zondag zijn minstens 5,5 minuut. Dus wil je nog eentje aanvragen, dan kan via de app. 06-22-22-13-42. Zorg dan dat je plaat langer is dan 5 minuut 30. Dan maakt die kans om op de playlist te komen. En anders draai je hem lekker zelf. Of je vraagt hem aan en weer aan, hè. Kan.

Ach, ik schreef het liedje, zegt Dolly Parton in één documentaire. Maar Whitney Houston, die owned het liedje. Het is eigenlijk haar liedje. Ja, dat is wel heel eerlijk hoor, als je dat kunt zeggen. Zo van, ja, ik heb het gedaan, maar zij heeft het genomen, gepakt en ja, gewoon beter gemaakt eigenlijk. En wij gaan afsluiten al deze ochtend. Erik van den Berg is ongelooflijk druk bezig. Er komen heel veel mensen bij hem op visite. Dus die gaat tot 3 heerlijk de middag in. Met een stukje muziek, een lekker babbeltje. En gewoon ook de rust die we moeten hebben met z'n allen nu. Wij gaan de ochtend besluiten met Franse muziek. Faire grignard, gring gring.

0: je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
17: Howdy! Echte western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
18: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
19: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna €500 miljoen toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, zometeen tot drie met zometeen een vrolijk uur. Zometeen de première van een bijzonder feestelijk lied. Een lied gemaakt ter ere van 55 jaar Nijmeegse Vierdaagse feesten. En een keur aan Nijmeegse artiesten doet daaraan mee. En een bond gezelschap van die artiesten komt zometeen naar de studio.
21: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
22: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gardner.nl.
23: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
24: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Top 3 met Erik.

0: geeft lekkere energie, hè. Aan het begin van top 3, Katrina and the Waves. And I'm walking on sunshine, 10 over 12. Top 3 is er, top 3. En het wordt een feestelijk eerste uur. En ook een feestelijk tweede en derde uur. Maar het eerste uur wordt superfeestelijk, want zometeen de primeur van het eerste echte Nijmeegse feestenlied. Gemaakt door een keur aan Nijmeegse artiesten en bekende Nijmegenaren. Zometeen horen we er alles over en niet geheel onbelangrijk. We gaan dat lied natuurlijk voor de eerste keer op de radio laten horen. En het is nou, lekker fris buiten, zullen we maar zeggen. Wij feliciteren de inwoners van Nijkerk en Barneveld. Want Hans, die zijn als eerste vandaag door de 30 graden grens.
1: Tot 3.
0: Die staan al op 30.1 en 30.4. En de rest sluit denk ik zometeen allemaal naadloos aan. Want het wordt lekker warm vandaag.
2: Ja, er komt nog heel wat bij. 34, 35 graden kunnen we verwachten vandaag in Gelderland. Zon en wolken. En later vandaag misschien een onweersbui. Dat is zo'n beetje het weerbericht van vandaag.
0: Ja.
2: En de komende dagen blijft het warm. Veel mensen zuchten daaronder. Volgens de vereniging Eigen Huis vindt 23% van de mensen het huis bij warm weer niet comfortabel bewoonbaar. Nederlandse huizen zijn van oudsher gebouwd om warmte in de winter binnen te houden. Dat is prettig in de winter, maar in de zomer werkt het vaak tegen de bewoners. De vereniging zegt nu in een persbericht dat ze wil dat hittebestendige maatregelen worden meegenomen bij renovatie en nieuwbouw. Dat gemeenten investeren in meer groen en schaduw in woonwijken. Dat wil de vereniging ook. En je inspannen op deze warme dagen is natuurlijk ook geen pretje. Mm-hmm. En diverse organisaties van evenementen hebben daarom maatregelen genomen. De Overbetuweloop in Elst gaat zondag niet door. De organisatie vindt dat onverantwoord voor de lopers, de organisatie en de aanwezigen. De veiligheid kan niet gegarandeerd worden, zegt de voorzitter Gert van der Beek. En wie morgen wil meedoen aan de bevrijdingswandeltocht vanuit Opheusden mag eerder starten. De eerste lopers kunnen zich al vanaf 6:30 melden bij het startpunt. Langs de routes zijn morgen extra waterpunten. Op meer plekken zijn avondvierdaagsen al afgelast vanwege de warmte. Of die in Vorden en Lichtenvoorde vanavond doorgaan is nog even afwachten. Dat is nog niet bekend. Check daarom even de websites van de organisatie of het doorgaat. En neem in ieder geval een flesje water mee. Als het wel doorgaat, een extra flesje water mee. En zet een petje op en zoek voldoende de schaduw op als dat mogelijk is.
0: Ja.
2: En dan de ballonfiesta in Barneveld. Die gaat dit jaar niet door. En dat heeft niets te maken met de hitte. Het evenement stond gepland voor 26 tot en met 29 augustus. Er is dit jaar onderzoek gedaan door ecologen. En er zijn diverse knelpunten uitgekomen die op korte termijn niet op te lossen zijn. En dus gaat het feest niet door.
0: Maar de natuur heeft er hinder van die ballonfiesta.
2: Nou ja, wat nou precies de knelpunten zijn, dat is mij niet duidelijk geworden. Ik heb gebeld met de organisatie. Het bestuur is druk in overleg, wordt een beetje geleefd en kan vandaag nog geen uitleg geven. Op zijn vroegst begin volgende week hoorde ik van de secretaris van de organisatie zeggen.
0: Ja, maar goed, ik kan me erbij voorstellen. Eén ballon over een weiland met koeien bijvoorbeeld, dan zie je wat er gebeurt. Dus zo'n hele ballonfiesta over een bos waar herten, wolven en vossen leven, kan me voorstellen dat die beesten allemaal enigszins onrustig worden. Maar goed, dat is een speculatie, hè?
2: Kan me ook voorstellen. Dat kan ik me ook voorstellen. Het is natuurlijk wel vreemd dat de afgelopen 42 jaar het even wel door kon gaan. Dat ja. De natuur gewoon door is gaan leven. Dat het nu ineens niet meer kan.
0: Ja, maar ja, goed. Eén iemand hoeft maar te signaleren van, hebben jullie wel eens opgelet dat daar de kamsalamander heel erg onrustig van wordt?
2: Ja, maar dat zijn allemaal speculaties.
0: Precies, dan nou koffie te kijken.
2: Waar nou precies de ecologen in zijn gekomen, dat horen we waarschijnlijk nog wel. Ja, het is natuurlijk weer een fenomeen in Barneveld in 1982. Toen begon het voor het eerst. Toen was het 500 jaar nadat die
0: met zijn vleugels. Van de toren. Van de toren, ja, nou ontschiet het mij natuurlijk ook in één keer.
2: Ja, nou, dat wordt nog steeds herdacht met de ballon van Jeste onder andere. Nou, andere zaken in het Gelders nieuws. De man die veroordeeld is voor de gijzeling in een café in Ede is opgenomen in de Mestdagkliniek in Groningen voor een TBS-behandeling. Dat bevestigt zijn advocaat, Jan Jesse Liefdink. De man heeft autisme, PTSS, hoort stemmen en verwondt zichzelf. En daarom wilde de advocaat dat hij met voorrang naar een TBS-kliniek kon. De rechter oordeelde dat dat niet nodig was, dat voorrang. En nu mag hij dus toch naar de kliniek. redelijk snel. Waarom het zo snel is gegaan, dat weet de advocaat niet. Of hij nou toch voring heeft gekregen, dat is dus onduidelijk. En Marcus Jecora blijft langer bij Vitesse. De 31-jarige publiekslieveling heeft zijn aflopende contract in Arnhem verlengd tot de zomer van 2028. En noemt het een mooie dag. En zegt graag te willen bouwen aan de toekomst van Vitesse. De club voelt als thuis, zegt hij. Ik ben hier heel gelukkig. Ik kan me op het moment niks beters voorstellen.
0: Ik weet het inmiddels. Ik weet het wie het was.
2: Ja.
0: Hans Brinkers.
2: Nee, dat was toch met zijn vinger in.
0: Heel goed. Nee, Jan van Schaffelaar.
2: Was Schaffelaar natuurlijk.
0: Ja, hoe kan ons dat nou? Ja, die kwam.
2: Nou, ik weet hoe het komt. Die hitte natuurlijk.
0: In 1482, dat wist je wel weer. 500 jaar na 1482.
2: Ja,
0: Jan van Schaffelaar.
2: Met dit soort werk kan ik getalletjes beter onthouden dan de vaderlandse geschiedenis.
0: Dit is warm. Het is je vergeven, Hans.
1: Tot drie.
3: Wat goed.
1: Met Erik van den Berg.
3: Zo. Oh, wat goed.

Mamma Mia van natuurlijk ABBA. Het moment is bijna daar en het leuke is, je kunt natuurlijk via de radio gaan meeluisteren. Maar het is ook leuk om zometeen even via tv te gaan meekijken. Want zometeen de primeur van het Nijmeegse Vierdaagse Feestlied, Nimma 55.

0: Super spannend.
1: Sick idee. Linda, zeg je spannend nou?
0: Ja, ik vind het heel spannend. Ik heb een beetje buikpijn.
1: Ja, Linda Geerdink is er te gast. En een keur aan Nijmeegse artiesten. Linda, wie heb je meegenomen?
0: Ik heb meegenomen, maar liefst Sieneke.
2: Hey, goedemiddag.
0: Benny Solo. Colin Hoeve.
3: Oh yeah.
0: En Joy Davelaar staat vast.
1: Oh, dat is ook lekker. Maar goed, ik heb al 3 uur uitzending. Dus
3: staat in de spits.
1: Geen paniek. Gewoon rustig deze kant op komen. Dan gaat het helemaal goed komen.
0: En we zijn natuurlijk nog met veel meer artiesten. Maar niet iedereen kon er waar we vandaag bij aanwezig zijn.
1: Nee, dan moet je... Dan zullen we dat eerst even uitleggen.
0: Ja.
1: Jij gaat... Omroep Gelderland is uiteraard grootst van de partij. Altijd bij de Vierdaagse en bij de Vierdaagse feesten.
0: Zeker.
1: Jij hebt je opgeworpen om de Vierdaagse feesten altijd op de voet te volgen.
0: Ja.
1: Dat is ook een traditie, de Vierdaagse feesten. En dat, ja, het gevolg is inmiddels ook een traditie geworden. Waarom moest er, want er is een lied gekomen speciaal voor het feestgedeelte.
0: Dat klopt, waarom, voor de feestvierers.
1: Waarom dit jaar?
0: Nou, dit jaar omdat het 55 jaar bestaat, de feesten. En ik doe natuurlijk al jarenlang verslag met Linda Breekt Uit. En ik vond eigenlijk dat het wel eens tijd werd om een lied te maken. Een soort van ode aan de feestvierers. Het gaat natuurlijk al jarenlang goed, hè, al 55 jaar. En dat vind ik dan best bijzonder voor zo'n stad als Nijmegen. Ja, dat hebben we natuurlijk niet alleen maar aan de feestvierers te danken. Ook aan de stad zelf en aan de burgervader van Nijmegen. Hoe heet hij ook alweer? Meneer Bruls?
1: Ja, heet hij ook alweer.
0: Ja. Oh! Nee, joh. Nee, we zijn hem ongelooflijk dankbaar.
1: Ik ben Bruls, ja.
0: Ja, want hij heeft zelfs ook een bijdrage geleverd aan dit lied. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja.
0: Oh, dat mogen we ook nog niet zeggen.
3: Spoilers.
0: Ja, spoilers. Ja.
1: Ja. Oké, en nu is er een speciaal lied. Je hebt een keur aan bekende Nijmegenaren en Nijmeegse artiesten. En artiesten met een groot hart voor Nijmegen gevraagd. Van, wie wilde meedoen? Nou,
0: zien jullie dat zitten?
1: En er kwam een. Je had een studio vol, zullen we maar zeggen. Wat Sieneke, Benny Solo, Colin Hoeve van de partij. Wie waren er nog meer bij?
0: Ja, wie zijn er allemaal nog meer bij, jongens?
2: Rutger van Barneveld.
4: René LeBlanc.
3: Nou,
5: ja,
3: precies.
0: Ja, precies.
1: en ook een aantal niet-zangers, maar die wel enthousiast kunnen zingen, deden mee.
0: Precies, bijvoorbeeld de stadionspeaker van de NEC, Gerry van Kampen, die is ook bij.
3: En Maggie de Maxter, enorm bekende drag queen.
1: Ook meegedaan.
3: Joy, die nu in de spits staat. Joy Davelaar.
0: Nieuw talent, jong talent. Dus ook heel fijn om erbij te hebben. Ja, we hebben een clubje van. En dus we hebben uiteindelijk, last minute, dacht ik, ja, eigenlijk moet voor de opening moeten we eigenlijk de burgemeester hebben natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: En dus die zit er ook in.
1: Kijk.
0: Ja.
1: En jij zit er zelf ook in, heb ik gehoord.
0: Ja, ik heb ook een poging gewaagd. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, dat zullen we er zo meteen.
0: En het is leuk. Kan
1: jullie
0: vertellen?
1: Jullie hebben het eindresultaat niet gehoord, Sieneke.
2: Nee,
1: het eindmix.
2: Ik sta echt te trappelen. Ik wil hem zo graag. Ik ben echt heel benieuwd. Want ik weet dat Linda die was eigenlijk het meest zenuwachtig volgens mij om mij te vragen hiervoor.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat vond ik heel spannend. Want normaal gesproken heb jij een hele andere muziekstijl.
2: Ja.
0: We hebben namelijk een beetje een eigentijdse versie gemaakt op het nummer België van het Goede Doel. En met eigen tijds bedoel ik een beetje, nou zeg het maar, Sieneke, een beetje, wat zeiden jouw kinderen?
2: Ja, ik liet het aan mijn kinderen horen in de auto. Ik zei, nou, mama gaat vandaag dit liedje op.
1: Mama heeft wat geks gedaan.
2: Ja, en toen zei mijn zoontje, maar mama, dit is hardcore. Ik zei, ja, mama gaat een keer wat anders doen.
1: Dat doen ze bij Emiel Hartkamp in de studio niet.
2: Nee, maar ik vond het echt ontzettend leuk, meen ik echt.
1: Ja.
2: Ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat. Ik heb dus nog niks gehoord.
1: Heel goed, hij gaat er zo aankomen. Colin, jij bent een multi-zanger, zullen we zeggen. Hoe was dit voor jou?
3: Ja, dit was een en al lachen. Ik bedoel, je krijgt allemaal artiesten bij elkaar. Inderdaad, op een hardstyle nummer. Wat ik ook nog nooit eerder gedaan heb. Nog nooit met DJ Galaga gewerkt. En je staat op mijn hond. Linda, dat vind ik niet zo leuk.
1: Dames en heren, Colin heeft een 10 weken oude pup meegenomen.
3: Ja, precies. En Linda dacht, het is een goed idee om daar even bovenop te gaan staan. Maar gelukkig gaat het goed, volgens mij. Het is live radio. Het is live radio. Maar dat was eigenlijk heel tof. En ook wat een mooie plek die DJ Gallagher er heeft om die dingen op te nemen. Het klonk echt te gek. Het sfeertje was goed. Er waren 20.000 camera's. Ook dat was gezellig.
1: Fantastisch.
3: Dus, ja.
1: Zullen we maar gewoon gaan luisteren? Want
2: ja,
1: daar gaat het om natuurlijk. Als we met elkaar even gaan aftellen, dan gaat dat helemaal goed komen.
2: Oké, gaan we doen.
1: We zijn er klaar voor. 9,
6: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Nijmegen!
8: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet.

0: Fantastisch. Fantastisch.
1: Dit is beter dan dat ik had verwacht, joh.
2: Hij is echt goed.
1: Echt, en nou hopen we op een relletje natuurlijk, hè, met Henk.
0: Henk Westbroek, of ja, nee, Henk Temming is de meest kritische van het goede doelgezelschap.
2: We hebben alles goed gekeurd, alles is goed gekeurd.
3: Henk Westbroek gaat het niet verbieden, dat is natuurlijk dat is mijn mattie. Het is Henk Temming, hè. Dat is de boven.
0: Henk Temming is de man die kritisch was op de Sinterklaas.
3: Van de verboden.
0: Precies, Henk Westbroek.
1: Verbieden.
2: Ik denk dat we eerder bang moeten zijn voor de hooligans van Vitesse.
3: Nee, maar dat zit er niet in.
0: Dat zit er niet in. We hebben alleen maar... Nee, maar wat is het? Arnhem is saai of zonde?
1: Nee, stress. Geeft
3: niet in Arnhem. Dat geeft veel stress.
0: Keurig. Nee,
2: ja,
0: leuk,
2: toch keurig,
0: man.
2: Toch?
0: Zie ik wat voor je ervan? Je zegt
2: ik vond hem echt heel gaaf. Ja. Want we hebben net besloten. We gaan op sowieso op de 18e, hè, als de Vierdaagse begint. Gaan we met z'n allen voor het eerst live zingen. Maar ook...
4: tijdens de opening, hè?
2: Tijdens de opening, hè? Ja. En op maandag 20 juli staan we op het Hertogplein.
0: Ja. Kijk.
2: Ja. Met z'n allen.
0: Met z'n allen.
3: Met z'n allen.
2: Dus ik heb net wel gezegd, ik moet wel van tevoren leren hakken.
3: Ja, maar dat gaat goed komen. Ga ik jou leren?
2: Ja?
3: Je hebt hakken. Hakken op hakken is moeilijk, hoor. Hakken op hakken.
2: Maar nu moet ik nog leren hakken.
0: Gouden tip van Colin Hoeven. Hakken op hakken, dat moet je niet doen.
3: Nee.
0: Maar hakken op van die mooie sneakers uit de jaren 90.
2: Dan doe ik gewoon even mijn blote voeten.
1: Dat lukt best met de hakken over de sloot.
0: Lekker, man. Linda, later vandaag komt de clip online.
4: Ja, die is nog leuker.
0: We gaan op TV Gelderland langs ook nog. Dus we gaan helemaal knallen.
4: Zeker.
0: Helemaal lekker.
4: Officieel komt hij om 4 uur online, maar misschien al wel ietsje eerder.
0: Ah, gewoon. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Dit uur gaan we nog even lekker napraten met alle artiesten. Sineke, jij moet zo meteen weer weg. Ja. Dus we gaan nu alvast even jouw nieuwe single draaien.
2: Oh, top. Leuk.
0: Dat is ook weer een lekkere feestknallen. Maar hoe zien voor jou de Vierdaagse feesten eruit? Ben jij ook iemand die nog het feest meepakt? Of zeg je van, nou, nee, ik...
2: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik ben echt een beetje voor mezelf aan het plannen. Welke dag kan ik zelf de stad in?
0: Ja, precies. Jij wil wel echt eventjes ertussen staan. Ja. Gewoon echt even mee.
2: Ja, dat doe ik ieder jaar. Dus misschien.
0: Heb je bepaalde tradities? Zoals je zegt, van,
2: ik sta eigenlijk altijd op vrijdag, de laatste dag. Sta ik altijd op de Rijksweg. Mm-hmm. Als de Vierdaagse lopers binnenkomen, zeg maar. Daar sta ik altijd ieder jaar. De file, ja, daar.
4: Maar als feestvierder heb jij een favoriet plein?
2: Nee, eigenlijk niet echt. Nee. Ik loop altijd.
0: Je gaat gewoon lekker een rondje door de stad en pak overal de sfeer even mee.
2: Dat vind ik eigenlijk het leukste. Ja, een beetje overal lekker eten, drinken.
0: Ja, heerlijk, toch? Ja, maar dat is het leuke van de Vierdaagse feest. Overal even kijken, overal.
2: Precies.
1: En het is overal gratis natuurlijk.
0: Ja, daarom.
2: Het eten en drinken niet, maar...
1: Het moet ergens van betalen natuurlijk.
0: Voor de vermisverstanden krijgt, het is niet allemaal gratis, jongens. Dat we ons afvragen waarom komen er 1 miljoen mensen naar Nijmegen. Omdat alles gratis is.
3: Vierdaagse feest.
4: Ze kunnen wel gratis naar ons komen kijken.
2: Ja, daarom, dat
0: precies,
2: wel, ja.
0: Precies. Hartstikke goed. Sineke, fijn dat je er was.
2: Ja, leuk, dankjewel.
0: Ik doe wat ik wil. Ook een lekkere feest knallen. Ja. Dus het repertoire van Sineke.

0: Heard It Through the Grave. Waar zit je nou weer door de uitzending heen te kussen, Linda Gering? Ja,
1: Linda is helemaal hyper.
0: Ze is helemaal hyper, ja. Ja, maar je bent er ook maanden mee bezig geweest. En dan, als dan eindelijk de dag is dat de clip is klaar, de audio.
2: Precies.
0: Is die ook te streamen zometeen op platforms en zo?
2: Hij is vooral bij ons te horen. Hè. Je moet hem gewoon downloaden op YouTube.
0: Je moet de godganse dag in de Radio Gelderland luisteren.
2: Ja, exact.
1: Dan worden het de klappen van de week, toch?
0: Ik wil het wel op een bandje zetten voor iemand die het in de auto wil luisteren.
2: Ja.
1: Een deetje.
2: Ja, tegenwoordig gaat het allemaal heel makkelijk, hè, via YouTube. Dus we kunnen hem straks allemaal daar gaan beluisteren en downloaden. En overal wordt hij gedraaid natuurlijk straks in Nijmegen.
0: En je hebt de Hubert Bruls, de burgemeester, ook erbij.
2: Ja.
0: Heb je nog overwogen of heeft hij aangedrongen of hij misschien wat zou willen zingen?
2: Nou, daar hebben we het nog over gehad.
0: Een heel refreintje, gewoon even lekker, even à la Bruce Springsteen of zo.
2: Ja, precies, dat Nijmegen. Ja, precies. Dat was toch lekker geweest als hij dat even mee had gedaan. Dus dat heb ik geprobeerd. Maar toen zei hij, nee, ik ga niet zingen. Dus daar was hij heel resoluut in. Maar
3: alleen
2: ik denk,
3: brullen.
0: Hij zou het wel willen, hoor. Ik zie wel eens video's en dan zit hij in de auto. En hij is wel...
1: Hij heeft toch een hit vorig jaar opgenomen? Of
2: twee jaar geleden.
0: Met Wilco en NEC. Ja, zeker. Nee, hij is wel van het entertainment, hoor.
1: Ja, absoluut. En de hoofdsponsor van
2: NEC. Ja, hij had er ook moeite mee om niet te zingen. Want ik neem me echt, ik liet hem het nummer horen. En toen moest hij zich een beetje inhouden. Stiekem vindt hij het volgens mij superleuk. En wilde hij het eigenlijk wel. Maar het is misschien dat hij denkt van... Nou, dan krijg ik misschien te veel de reputatie van de zingende burgemeester.
1: Oh ja. En Hakken zal hem wel goed afgaan.
3: Dat denk ik. Maar komt hij eigenlijk ook zaterdag dan?
2: Zeker, hij is er tijdens de opening.
3: Ja, tijdens de opening, ja.
2: Want het is niet aanstaande zaterdag. Nee, natuurlijk,
3: 18 juli.
2: Ja, nee, maar daar is hij zeker bij. Dus hij is dan bij de opening, doet hij altijd even een openingspraatje. En,
3: dan kan hij gelijk het intro-praatje van
2: precies,
3: de
2: Precies, maar daar denkt hij nog heel veel over na. Of hij dat ook dan ziet zitten. Maar dat zou natuurlijk superleuk zijn. En ik vind het sowieso al respectvol en tof dat hij... Binnen 5 minuten zei hij ja, dat hij dit wilde doen. En dat is dan zo leuk. Ik vind dat doet niet iedere burgemeester hem na.
3: Nee, het is ook echt gewoon een leuke man.
2: Ja.
3: Dat weten mensen misschien niet. Want weet je, tijdens corona was hij de sheriff. En hij heeft soms, praatjes, landelijk. Dus dat werkt soms tegen hem, denk ik, voor sommige mensen. Maar het is echt een hele leuke man.
2: Nou, het is ook een mensenmens, zeg maar. Dus als je hem tegenkomt, Tim, als je hem tegenkomt op straat... dan maakt hij een praatje met je.
0: Ben je op zoek naar een huis in Nijmegen of zo?
2: Nee, sorry. Jij was even in je administratie aan het kijken.
0: Ja,
2: dus,
0: precies. We hebben het over de tradities van de vierdaagse feesten.
2: Ja.
0: Ben, jij hoort er al heel lang bij. Hoe lang heb je al een vast optreden, een vast punt... in de Nijmeegse vierdaagse feesten?
1: Ik kom terug, hè, ieder jaar, tot vervelend toe. Maar volgens mij...
2: Dat is ook een jubileum, denk ik, of niet?
1: Dat is ook een jubileum. Ik denk 30 jaar.
0: Roze Woensdag.
1: Ja, we zijn natuurlijk in het Hertogstraat begonnen. Hè, waar vroeger dus gewoon de straat bij Gompie, Café Gompie. Nou, toen Café Gompie de hit had, Who the Fuck is Alice?
0: Hoe is het losgegaan?
1: Dat jaar daarna ben ik gevraagd om voor het eerste keer de pauze-act te verzorgen. En ik sta er nou nog steeds.
0: Maar mensen hebben er ook behoefte aan, vind ik. Je gaat naar een feest als de Vierdaagse en dan wil je een aantal vaste eikpunten hebben van dat café, dan doen ze dit. Daar is het podium, daar heb je Benny Solo, daar heb je die, daar heb je zus. Dan is het start. Dan komen we de lopers binnen. Dat is allemaal traditie, Colin. Hè? Dat hoort.
3: Ja. Nee, anders zijn het geen vierdaagse feesten. Als Benny er niet staat, dan. Nee,

0: zijn het geen vierdaagse feesten.
1: Dus ophouden is geen optie sowieso.
2: Nee, maar ik was er ook nog niet van plan.
1: Nee, nee, dat snap
2: mensen
1: ik.
2: Mensen moeten het echt niet meer willen, dan stoppen we ermee. Nee, maar het is ook superleuk, weet je. En ja, het is ook die sfeer. En ik ben met de vierdaagse feesten ook geboren. Ik ben op 18 juli ben ik geboren. Niet. Heb ik het voor het eerst het licht gezien.
1: Jij bent gewoon... Ja, het DNA was gewoon bepaald.
2: Ja, ik ben zelfs in Brakkerstein geboren, waar dus de soldaten 's ochtends langs de slaapkamer van lift, right, lift, weet je wel. En dan stond ik met souvenirs, met water en zo. Dan kwamen ze heen en weer terug. Dus ik ben dus met de paplepel ingegoten, zeg maar. Dat vierdaagse gevoel.
1: Geweldig. 4 dagen lang heb je ook gemaakt. Ik zeg, een beetje Nijmeegse artiest heeft wel iets met de vierdaagse natuurlijk.
2: Ja, de Johnny's was dat, hè? Dus, ja, waar ik niet in zat. Dus vocaal gezien, zeg maar. Dat was. En ik heb natuurlijk Wij Lopen de Vierdaagse van Stichting Kinderdroommens gemaakt.
1: Ja.
2: En ja, ik vind het hartstikke leuk. Toen Linde me vroeg, zei ik ook gelijk, ja, ik hoefde er geen 5 minuten over na te denken, zoals Brulstap moest. Dus dat viel mee. Maar ik had een snellere ja, zeg maar. Hè, Linda?
3: Ja.
2: Ik had een snellere
3: ja. Hij was heel snel bij.
2: Ja, ik had heel snel.
0: Hij zei eigenlijk al ja voordat hij iets gevraagd had. Dat, ja,
2: en Linda en ik, die gaan ook altijd een beetje way back, hè?
3: Met zeker, zeker. Ja. We zitten elkaar altijd even op. Even genieten, ja.
2: Ik hoor
3: al. Hey, daar is
1: het. Nu snap ik dat begin met die militairen ook, wat ik net hoorde. Dat komt nog uit je vroegste jeugd.
2: En dat was mijn stem.
1: Ja.
2: Bruls, maar dan...
1: Ongelooflijk, het grijpt allemaal in elkaar. Zometeen ook nog even contact met Spanje.

0: 4 dagen lang. En ik zie op mijn monitor dat de weerman is verschenen. Dat is hartstikke belangrijk, want oh, mensen, wat is het? Verschrikkelijk warm. Goedemiddag, Erik hier.
1: Goedemiddag, Johnny Willems Weerplaats.
0: Hey Johnny, ja, ik heb besloten, ik ga er vandaag niet over klagen. Maar ik sta hier wel te zweten als een otter en ik ben al toe mijn tweede shirtje inmiddels. Hoe staan we ervoor?
1: Ja, 30 graden inmiddels in Gelderland. Daar komt nog wel wat bij. We gaan naar 34 graden vanmiddag. Volop zon. Vanochtend hadden we wel een paar van die mooie wolkjes, van die onweersverklikkers die ik kon zien. Maar inmiddels is het eigenlijk onbewolkt. Dat gaat wel uiteindelijk veranderen. Eind van de middag, vanavond, volgen er vanuit het zuiden buien. Kunnen hele fikse exemplaren zijn. Onweer, hagel, windstoten, alles op en eraan. Dus dat is vanavond wel iets om in de gaten te houden.
0: Ja, nu heb ik een bruiloft vanavond in de Achterhoek van mijn buren. Die zijn zeer benieuwd. Kun je een beetje specificeren hoe laat daar bijvoorbeeld een onweersbui komt? Of is dat moeilijk te voorspellen?
1: Dat zal in de loop van de avond neemt die kans toe. Nou, in ieder geval, vanmiddag verwacht ik sowieso nog niet. Maar of het dan om 7 uur al is of pas om 9 of 10 uur... Zit nog wel heel wat speling in.
0: Ja, precies. En hoe gaat het verder? Blijft het zo warm?
1: Het wordt minder heet, maar zeker nog wel volop zomers. Morgen middagtemperaturen tussen 28 en 31. Veel zon, waarschijnlijk gewoon de hele dag droog. Ook zondag een graad of 28 met iets grotere buienkans. Zou dus misschien weer een onweersbui kunnen zijn. En ook volgende week gewoon op grote schaal toch wel weer 30 graden met veel zonneschijn.
0: Kijk eens, warme tijden. Dankjewel, Johnny.
1: Graag gedaan.
0: Dit is het lied.
2: We gaan feesten in de maan. Lekker los hier aan de Waal. Van China tot Duitsland.
3: Ze komen allemaal.
4: Zeker wel.
0: Ah, heerlijk allemaal. Colin de Hoeven ook van de partij.
4: Zeker.
0: Waar treed jij dit jaar op bij de Vierdaagse Feesten?
4: Ik sta op zaterdag de 18e sta ik op de Ramblas. Dat is dat hele mooie kleine intieme podiumpje tussen het station en het Keizer Karelplein.
0: Maar dan kunnen niet alle Nederpop All-Stars mee.
4: Nee, dat klopt. Dus ik doe helemaal alleen dit jaar. Ja, nee, de band heeft op dat moment net even bandvakantie. Dus daarvoor staan we op festivals en daarna. Maar we hebben even 2 weken zijn ze op vakantie. Ik werk natuurlijk gewoon door. Wat moet ook gebeuren.
5: Niet
4: moet
5: als ook mee gebeuren. Ga je op vakantie?
4: Natuurlijk. Nee. Met de Vierdaagse wil je er gewoon zijn.
6: Ja.
4: Dus ik ga waar ook wel wat liedjes van de All-Stars spelen. Wat liedjes van mezelf. Als mensen willen hakken, dan doen we ook gewoon nog eventjes... En Nijmegen natuurlijk, komt goed.
0: Je hebt een lopende jukebox ook.
4: Dus, zeker.
0: Men vraagt, wij draaien.
4: Zeker. Nee,
0: feest met Colin op de Ramblas. Er is ook een nieuwe single van de Nederpop All-Stars.
4: Klopt.
0: En raad, ik heb hem een beetje bij de hand.
4: Oh, wat goed.
0: Wat is het dit keer geworden?
4: Het is, de producer die noemde het Yacht Rock. Dus gewoon lekker luister liedje voor in de auto... waar je heupjes een beetje van gaan zwingen. En het is eigenlijk gewoon het klassieke verhaal. Zie meisje, wil meisje. Krijgt meisje misschien, maar ja, je weet het nooit.
0: Je weet het niet, hè?

0: staan vandaag stil. We hebben een feestje gevierd, de primeur van het nieuwe Nijmegen Vierdaagse Lied. Het eerste Nijmegense Vierdaagse Lied.
1: Feestelied,
0: ja, feestelied. Maar al die artiesten die meedoen, die zijn ondertussen hartstikke druk. Want het festivalseizoen, het feestseizoen, dat is in volle gang natuurlijk. Dus iedereen heeft zo zijn eigen nieuwe liedjes. Dit was die van Colin samen met de Nederpop All-Star Band. Heerlijk, yes, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Heerlijk. En hij is ook weer te zien tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Elk jaar is de vraag wie gaat de nummer 1, de grootste zomerhit van het jaar, scoren. Nu lijkt dat de afgelopen weken Cheerio te zijn.
3: Nee.
1: Weet je waar ik zin in heb? Ik heb zin in een zwoele zomernacht.
0: Oh. Ik zou zeggen, Rutger van Barneveld, die zit hem op de hielen sterker nog. Rutger, je zit in Spanje momenteel, even een paar dagjes bijkomen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag allemaal.
0: Ja, je moet terugkomen, jongen, uit Spanje. Want het gaat los hier met die muziek van jou. De boekingen die stromen binnen. De Spotify ontploft.
4: Het is, alles ontploft, jongens. Het is echt bizar wat er gebeurt. Ik ben... Het is misschien ook maar even goed dat ik hier zit. En dat ik me extra op kan laden. En dan ben ik extra fit als ik terugkom.
0: Ja, ja, luister even mee. Even een klein stukje.
5: Even een dingetje. Want
0: even van de collega's van Radio Continu is dit.
5: Van Barneveld, hij hoeft niet meer te zingen op het podium. Hoeft hij niet meer te doen. Het publiek doet dat voor hem.
0: Luister, want maar even een paar fragmentjes van hoe zo'n concert van Rutger er nu uitziet.
3: Ja. Mooi.
2: Ja, dat is toch fantastisch.
3: Ja, dat droom je van, hè?
1: Wauw.
0: Ja, Rutger, je was al heel enthousiast over dat nummer toen je ermee begon. Maar het wordt elk optreden gekker, hè? Wat maak je mee?
4: Het wordt bizar. Het is niet normaal wat je meemaakt. Mensen gaan op staantafels de lucht in. Het is echt te krankzinnig voor woorden.
0: Ja, ongelooflijk. Waar gaat dit eindigen, is nu de vraag. Ga jij het Cheerio inhalen? Hier in de studio zijn je collega's er wel van overtuigd. Die gaat eraan.
2: Echt wel.
0: Gepiekt. Nu gaat de Rutger eroverheen, hoor.
3: Ja.
4: Ik vind het heel erg lief, maar ik heb echt geen idee. Ik leef van dag tot dag. Ik hoop het, maar dit doet het al onwijs goed. Dus hier ben ik al heel blij mee.
3: Ah, ja. Het is je ook 100% gegund, Rutger.
2: Absoluut.
3: Vanaf deze kant.
1: Enorm.
4: Dank jullie wel, schatten. Dank jullie wel.
0: Ja, en wat ik daaraan toe wil voegen, jij bent hier toe geweest en zegt, ik heb nu gekozen voor mezelf. Ik heb zelf de regie gehouden van dit, zo'n nummer wil ik maken. En zo zie je, Rutger, gewoon je hart blijven volgen.
3: Ja.
0: En dan ga je de goede kant op.
4: Het is echt bizar, jongens. Ik zei toen met mijn grote mond van, dit liedje, daar vertrouw ik in, dit wil ik doen. En gelukkig heeft het heel goed uitgepakt. Het had ook andersom kunnen zijn. Hè? Maar goed, dan stond ik alsnog achter de stap.
0: En hadden we jou gebeld, hoor.
4: Gelukkig.
0: Hey, geweldig, joh. Nou, geniet toch van die paar dagen in Spanje. Dan gauw terug. En dan de hele zomer elke avond 3 optredens.
1: En hij schittert ook in Nijmegen.
0: Ja, zeker. Ja, zit met je collega's in het Nijmegen.
3: 2 keer op het Hertogplein. 3 keer zelfs.
0: De agenda zijn getrokken. De 18e moet hij er zijn, Linda.
2: Zeker.
1: 18 juli bij de opening.
2: De 20e moet hij er ook zijn.
4: Maar dan weten jullie, ik ben erbij. En wat er ook gebeurt, ik ben erbij. En we gaan dit met z'n allen rocken. 18 juli.
0: Helemaal goed. Veel plezier en we zien elkaar, Rutger.
4: Dankjewel, tot snel.
1: Mooie vakantie nog.
2: Fijne zwoele nachten nog.
3: Ik zou zeggen, dos cervezas.
0: En Linda bedankt, Colin bedankt, Benny bedankt. Joy is zometeen nog in de studio.
1: Dos cervezas.
3: Fijne vierdaagse alvast.
0: En Jasper gaat zo meteen.
1: Nijmegen, vergeet hem niet te downloaden vanmiddag.
0: En kijken naar die clip.
2: Zeker.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
6: Odido. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
10: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt... krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord... dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing... voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA... vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in... en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig... met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland... In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan... met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Ernstings Family vind je geweldig... geweldige zomerkleding voor de hele familie.
13: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
12: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
14: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
15: Ernstings Family!
14: Aanbevolen door vrolijke families.
16: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
17: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
17: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en gaan.
20: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Top 3 met Erik van den Berg.
24: Kerel, hoor eens heet, wat?

0: What have I done to deserve this? Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Het is 1:15.
1: Bij de volgende microfoon linksaf. Jan de Automan. Je bestemming is bereikt.
0: Hij is binnengekomen uit Keijenborg. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kermis in Keijenborg.
2: Ja, kermis in Keijenborg.
0: Dat je nog even tijd hebt om naar Arnhem te komen.
2: Ja, ik twijfelde even. Denk, ach nee, moet kunnen.
0: Oké, okay, maar overdag geen spelletjes, vogels schieten en dat soort dingen? Of,
2: nee, dat is maandag pas.
0: Ah, oké. Okay.
2: Nee, ik ga nu snel terug, zo direct na. En dan gewoon een biertje drinken in de tent bij de 65 plus. Maar daar koop ik een heleboel jeugd, dus dat komt heel goed. Maar dat is de opening van de kermis, dus wel...
0: Oké.
2: In zo'n dorp, ja, het leeft wel enorm. Het is gezellig.
0: Ja, en leuk toch?
2: Super mooi weer.
0: En even hopen dat vanavond het buitje wat overtrekt eventjes meevalt. Met elkaar de tent in. Even wachten.
2: Ietsjes voor de opfrissing is niet erg, maar het moet geen... Het is allemaal grasland, hoor, dus het moet geen modderpoel worden.
0: Nee, precies.
2: Nee, dat is niet fijn. Maar, ziet er goed uit.
0: Vandaag moeten we het toch even hebben over auto's en warmte. Want ja, het is hartstikke warmte. Laten we 1-1 is 2. Laten we het daar eens over hebben.
2: Maar toch?
0: Ja, auto's en warmte. Wat schiet je dan als eerste erbinnen als je zegt van nou, denk even daaraan of pas even op hiermee?
2: Nou, ik dacht er even aan, even een aantal jaren terug, heel wat, vroeger. We waren uit een keventje met donkerrode bekleding en dat was skybekleding. En instappen jongens, met 5 man moesten we erin. Ik zit in die auto, ik schreeuw. Mijn kop eraf. Au, waar is de? Maar dat ding had, weet ik, hoeveel uur in de zon gestaan. Nou, dan en met je korte broek aan.
0: Ja.
2: Dan brand je je kont op die skybekleding.
0: Ja, dat was volgens mij stoffenbekleding. Was echt iets voor luxe auto's.
2: Ja.
0: Dat was, nou ja, en dat kwam pas later. Maar tot ze, laten we zeggen, jaren 80.
2: Ja.
0: Veel van de sky plasticachtige.
2: Ja, plasticachtig. En vooral had je gelukkig lichte kleuren gehad. Met donkere kleuren, zwart en zo. Ook als die in de zon stond. Nou, dan kon je er eerst niet op zitten. Want je brandt je. En dan vooral een kleine jongen, korte broek. Ja, de blote benen erop.
0: Ik denk dat de mensen thuis wel die ervaring kunnen delen met jou. Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt natuurlijk. En vooral, ik vooral niet snapte, op een gegeven moment had je dan wel stoffen bekleding. Maar zat er meestal nog wel ergens links of rechts zo'n strookje?
2: Een strookje skyën, dat was om het instappen te vergemakkelijken.
0: Hoe was het daarom?
2: En glijd je beter over de stoelrand heen.
0: Want dan brand je alsnog.
2: Ja, jongens met de korte broeken, dat was eerder. Ja, dan,
0: daarvoor was dat.
2: Plat gezegd en brand je kont. Ja, zo werkt dat.
0: Ja. En waar moeten we nog meer om denken echt om, als het gaat om het welzijn van onze auto met deze warmte?
2: Ja, eigenlijk niet zoveel anders als anders. En dat klinkt ook wel heel komisch, maar neem even 5 liter water in de auto mee. Gewoon schoon water voor jezelf. Maar mocht die auto een keer in de kook komen en je laat hem afkoelen, je wil hem bijvullen, dan heb je in ieder geval iets bij je. Water of koelvloeistof, als er maar koelmiddel in zit, dat niet... goed, en voor jezelf ook een beetje water, dat is ook niet. En verder voor de rest met deze warmte. Ja, als het echt heel extreem warm begint te worden, je hebt nog een lange rit of je staat in de file. En de temperatuur zie je maar oplopen tot het rooien. Zet dan je kachel aan. En dan begint iedereen te lachen. Je kachel aan. Ja, je ramen alle 4 open en je kachel aan. En laat die kachel maar blazen. Want die kachel onttrekt warmte uit de motor.
0: Oh, die blaast die warmte uit de auto als
2: die blaast,
0: het ware.
2: Ja, die blaast,
0: via jouw raam gaat het dan weer uit.
2: Ja, dan zit je zelf wel met een heel rood hoofd in de auto. Maar het betekent wel dat die motor nog een beetje afkoelt. En die helpt in ieder geval met die ventilatie dat er een beetje warmte uitgaat. En ja, en anders is het, als die aan de kook raakt, is het toch gebeurd.
0: Ja.
2: Dan is het in ieder geval stoppen geblazen. Niet doorrijden.
0: Gebruikt de auto eigenlijk meer koelvloeistof als het zo warm is? Of is het,
2: Nou, koelvloeistof gebruik je eigenlijk helemaal nooit.
0: Oh nee?
2: Nee. Dus,
0: je merkt dat ik er verstand van heb, hè?
2: Ik heb het in de gaten. Nee, hij verbruikt benzine.
0: Ja.
2: Sommige auto's verbruiken een beetje olie, maar koelvloeistof, in principe moet hij dat niet verbruiken. Ja, na controle bij jou moet er misschien maximaal een half litertje bij, maar dat is eigenlijk al genoeg, want
0: Het
2: is een gesloten systeem. Op druk. Dus zo gauw dat we iedere keer bij moeten vullen, dan lekt er iets.
0: Okay.
2: Dus de koelvloeistof normaal niet bijvullen. En mocht je er komen te staan, je hebt geen koelvloeistof bij je. Gooi er dan water in. Wat mij betreft, fles cola. Had er wel vloeistof in zit, dat hij niet. Want hij wordt gloeiend heet die boter. Dus zorg dat er in ieder geval vloeistof in zit.
0: Maar dat kan geen kwaad in die zin van het is niet echt koelvloeistof. Maar het is zoals gewoon een flesje cola in.
2: Een fles cola of een half emmer slootwater is ook geen probleem. Laten we wel even aftappen en schoon erin doen. Maar dan heb je in ieder geval vloeistof erin, dat is. In deze tijd met de auto, als dat er niet in zit, dan raakt hij aan de kook en dan sta je echt aan de kant van de weg, want dat is gebeurd.
0: Heb je vragen over warmte en auto's en misschien ook over het onderwerp van vandaag? Want ik wil het even met je hebben zometeen naar de kids over stoelen. Wat is een goede stoel? Stoelen in auto's. Ja. Iedereen, je moet ergens op zitten, tenslotte. Dus de stoel. En heb je een andere vraag, Jan? Gewoon eventjes WhatsAppen. Ga ik ondertussen even de Cats draaien.
2: Oh, mooie muziek.
0: Why?

0: Why van The Cats. Annemiek Geers die zegt over warmte en zon. En je auto zegt, ik doe de vorstbescherming wel eens over de voorruit.
1: Ja.
0: Ja, dat houdt dan niet de vorst tegen, maar wel de zonnestralen natuurlijk.
1: Het lijkt een heel komisch verhaal middenin met dit weer. Maar het is inderdaad, het helpt. En vooral zo'n aluminium ding houdt aan de buitenkant de warmte aardig uit de auto.
0: Het reflecteert natuurlijk.
1: Het reflecteert. En door een ruit, nou dat is altijd, maar door ruiten versterkt de zon nog even extra. Nou, dan wordt in die auto wat bloedje heet.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, als je een vraag hebt aan onze automan Jan, gewoon eventjes WhatsAppen. Ik wil het eens even hebben over stoelen, Jan.
1: Ach.
0: Ik bedoel, ja, je koopt een auto, daar zit altijd natuurlijk een soort standaardstoel in. Is dat iets om überhaupt over na te denken? Of zeg je, nou, moderne auto's hebben gewoon goede stoelen, daar hoef je niet over na te denken, ga zitten en rij weg.
1: Ja, dat laatste wel. Over het algemeen, dan zijn de stoelen gewoon goed. De zit is goed, de verstelling is goed. Logisch, een klein autootje heeft kleinere stoeltjes. Dus ben je een beetje forse kerel of vrouw, dan is zo'n stoeltje wat aan de korte kant. Het is ook lastig dat een zit van de stoel kort is. Dus niet ondersteunend onder de knieën. Dat is ook niet handig. Maar voor de rest, nee, tegenwoordig de stoelen zijn, ja, prima. Maar je hebt mensen die hebben natuurlijk last met een rug of iets dergelijks. En dan is een stoel met een lendenverstelling erin, waar je in de, wat meer druk in de rug kunt zetten, dat is dan wel heel erg fijn.
0: En als je nou of heel groot bent of heel klein?
1: Ja, dan wordt het of met je hoofd in het dak zitten, of het is een beetje bukken. En anders moet je een grotere auto kopen. Want de auto's kun je tegenwoordig in uiteraard een lengte verstellen kon altijd al. Leuningen verstellen kon ook, maar tegenwoordig kun je auto's behoorlijk ook in hoogte en de laagte verstellen.
0: De stoel bedoel je? Die kan ook omhoog en naar beneden?
1: Ja, die kan echt een hele naar beneden. En ik ben dan klein, maar ik heb vaak dat ik toch wel 3 tandjes de stoel omhoog zet om over het stuur te kunnen kijken. Dat is heel klein weer. Maar groot ben, ja, heel wel een uitdaging. Dan moet je al een beetje meer achterover gaan zitten, anders dan zit je zonneklep aan te kijken.
0: Ik heb wel eens het gevoel, en dan kijk ik ook even vooral naar mezelf hoor, dat je daar eigenlijk helemaal vaak beetje makkelijk mee omgaat. Ja. Ik zie het, ach, ik heb het stuur wel vast, ik ga maar rijden. Maar meestal kun je het stuur kan versteld, de stoel. Maar je gunt jezelf vaak niet even de tijd om het gewoon eens eventjes goed in te stellen.
1: Ik heb ooit heb ik gereden op het circuit van de RDW in Lelystad. En toen zei ze me, wat zit jij toch raar in die auto? Ik zeg, zo zit ik altijd. Kom nou eens hier. Ik zeg, nou, hoe moet het? Stoel verder naar voren en je koppeling intrappen totdat die achterkant het schutbord raakt. Dus nou, dat is de afstand. Maar in noodgevallen moet je in één keer die koppeling intrappen, niet half. Ook niet goed voor het schakelen. En je leuning staat te ver. Wat je moet doen, denkbeeldig, daar waar je polshorloge zit, moet je hem op het stuur leggen, bovenop het stuur. En daar is de afstand. En dan moet je met je rug in de leuning zitten.
0: Okay.
1: Dat is de goede stand. Want dat heeft te maken met, als je rug in de stoelleuning zit en die auto vooral in de winter, die gaat in de slip, merk je dat die auto wat begint te doen. Dan zit je helemaal achterover of juist een end met de rug van de stoel af, voel je niet precies wat die auto doet. Dus in situaties waar het nodig is, heb je niet onder controle. En daar keek ik vanaf, want ik sta ook eigenlijk altijd wel heel stoer, mijn handje bovenop sturen en de rugleuning ongeveer plat. Maar dat was helemaal geen goede zit om in te, en dat hou ik niet zo lang vol.
0: Ja, maar mensen denken natuurlijk eerder aan comfort. Dan laten we zich dan aan verkeersveiligheid. Je denkt, oh, zo zit ik lekker. Weet je, zo,
1: ja, maar je zit niet thuis voor de televisie.
0: Nee, dat
1: is het verschil. Je zit in een auto. En ja, dat klinkt heel belerend, maar...
0: Nee, dat mag wel eens.
1: In een auto moet je...
0: controle hebben, toch?
1: Leg je hand maar op stuur en draai mijn stuur maar naar links of naar rechts. Probeer je kniprichting nog eens te pakken. Dat lukt niet meer. Dus omdat je die bocht maakt, ja, dan wordt het steeds lastiger. Dus in eentje naar voren en echt met het horloge ongeveer bovenop het stuur, dan zit je voldoende goed om met handen alles te kunnen bedienen. En dat is een oude mannenpraatje, ik snap dat wel. Ja. Jongelui, die willen vlak achterover liggen.
0: Maar toch.
1: Maar goed, het is wel belangrijk. Kan je goed in de stoel zitten en houden. Zeker belangrijk afstaan.
0: Ga er gewoon eens een keer goed voor zitten. Eventjes
1: dat letterlijk ga er eens goed voor zitten.
0: Ja, dat is het. We zouden zo een campagne kunnen beginnen. Ja,
1: ga er eens goed voor zitten.
0: Stuur goed, stoel goed.
1: Stel goed af.
0: En dan zit je goed en heb je alle controle natuurlijk. Twee verdwenen dingen volgens mij uit auto's had je vroeger nog wel. De kralenketting. Dus een kralenmat. Daar zaten mensen wel eens op. De schapenvachtziegel helemaal nooit meer. Maar vroeger deden mensen van alles over die stoelen heen.
1: Nou, de kralenmat is eigenlijk een beetje in zwang gekomen toen ook de Sky bekleding er was. En dat dan waar het weer was, daar werd het zweterig op dat Sky. En door die kralenmat zet je iets los van dat Sky, hij niet zo last.
0: Oh, oké, dat was het.
1: En sommige mensen voelen het als een soort massage. Die hij op en neer gaat een beetje zo, dat schijnt fijn te zijn. Ik heb er wel eens op gezeten. Ja, je kunt er prima op zitten, maar echt bijzonder. Nee. Echt,
0: nee, precies.
1: En die dikke schapenvacht erin. Ja, persoonlijk denk ik van... ik kom maar de koken niet altijd. Dat is veel te heet. Dus gewoon een standaard stoel, dat is eigenlijk best wel
0: precies. Zo
1: goed. Ja, prima. Dus.
0: Er is nog een vraag binnengekomen. Misschien is de vraag al geweest. maar is een zwarte auto nou warmer van binnen dan een witte auto? Rooie zegt, is dat een fabel of is dat echt? Dus zijn zwarte auto's, trekt dat meer zonlicht aan dan witte auto's?
1: Zwart weerkaatst minder. Wit weerkaatst de dingen. Zwart weerkaatst minder, dus neemt ook meer op. Maar zilver metallic, dat is ook een kleur die ook wel goed de warmte afstoot door zijn zilver idee. Maar donkerrood is algemeen donkerbruin, zwart, donkerrood. Dat is echt gloeiend heet. Deze dagen vanavond, dat de auto heel erg aan de zon is, leg je aan op de motorkap. Hou je niet lang vol. Je kunt er eieren bakken. Zo, dus het wordt echt gloeiend heet.
0: Ja, wat het in het nieuws over de Nederlandse huizen eigenlijk wat meer gebouwd moeten worden, ook met de gedachte aan warmte.
1: Ja.
0: Vroeger dachten we alleen maar, Nederland is een koud land en dan moet je warm.
1: Ja.
0: En met de auto eigenlijk net zo vroeger, dan hadden we je voor gevoelsmatig minder hete zomers. Maar tegenwoordig is het wel relevant dat je auto een beetje...
1: Uit mijn jeugd weet ik nog wel dat er ook zomers waren, dat het echt snikheet was. Dat echt heel warm weer was. En ook langere weken achter elkaar, dat het gewoon prachtig weer was. Dus dat was ook al wel. Maar toen zat je natuurlijk naar verhouding met nu veel minder in die auto. Dat was een keer in het weekend met je vader en moeder mee en... En airco was er helemaal, dus er was maar één ding. Alle raampjes open.
0: Arco.
1: Ja, dat betekent arco, hè. Alle ramen kunnen open.
0: geweldig.
1: Maar tegenwoordig met airco, ik heb zelf nu ook een auto met airco. Ik hierheen rijd, denk ik, het is toch wel een luxe. Het is wel fijn, het hoeft niet steenkoud te staan, maar dat is ook niet goed. Maar dan is de klap uit de auto stap.
0: Dat is misschien de laatste goede tip, inderdaad. Als je dat ding op vriesstand zet, zeg maar, dan krijg je een klap voor je kop als je uitstapt, man.
1: Maar ik denk dat de mensen ook zelf, als ze iets nadenken, je weet zelf uit een hele koude ruimte komt. Je komt in een bloedhete ruimte terecht. Gaat je lichaam reageren? Maar andersom precies hetzelfde. Kom je uit een airco-auto waar een uur in gezeten hebt en je hebt hem iets van 18 graden staan en buiten is 36, dat is twee keer.
0: Daarom.
1: Dus dan kom je buiten en dan krijg je haast geen lucht meer omdat het bloed heet is. Dus ja, zet je raampje ook weer een beetje bij open en pas het een beetje aan, maar zet hem niet te koud. Maar goed, dat is ieder zijn eigen keus. Maar dat is wel verstandig om te doen.
0: Plezier vanavond bij de Keienborgse kermis.
1: Ja, nou, de biertjes
0: voldoende,
1: zijn koud.
0: Voldoende drinken.
1: De biertjes zijn koud, dat heb ik gehoord. Dus volgens mij gaat dat goed komen.

Ja, we zitten allemaal lekker boven de 30 graden inmiddels, hoor. Ik heb nog even gecheckt, maar... En het loopt nog steeds al. Hou Radio Gelderland lekker aan, ook voor de verkoeling. En voor de lekkere muziek. Zoals Garland Jeffries. Hier in Top 3, heel, heel...

Senorita hier op Radio Gelderland tot drie. Ik was een week of twee geleden naar de bioscoop. Ik heb de film Michael gezien over een deel van het leven van Michael Jackson. We zien onder meer dat de vader van Michael Jackson nogal een tyrannieke, fanatieke vader was, die zijn zoons met de zweep aan het zingen zette en ze maar tot diep in de nacht liet oefenen op dat allemaal maar engeltjes zouden worden die als nachtegaaltjes zouden zingen. Nou, dat is aardig gelukt, mogen we zeggen, want dat hebben ze goed gedaan als de Jackson 5. Maar in de film kun je ook mooi zien dat er een moment komt dat Michael Jackson zoiets heeft van, nou, ik ben er wel klaar voor. Ik ga een solo carrière beginnen en ik wil klaar zijn met mijn vader. Ik stap uit de Jacksons, ik stop met mijn vader als manager. En dat zorgde voor heel wat wrevel. Maar uiteindelijk keerde Michael Jackson nog wel een keer terug op het podium en ging toeren met de Jacksons. En dat leverde destijds in ieder geval nog wel een hele mooie hit op. En dan zie je eigenlijk wel, we spreken dan van de Jacksons, maar eigenlijk is het de Jacksons en Michael Jackson. Want Michael was toen al de superster natuurlijk. En de rest, ja, was een soort vulling op het podium. Of doe ik ze daarmee tekort? Nee, toch? Can you feel it?

0: You Feel It van The Jacksons. Ik kijk weer eventjes naar de weerpagina met de getalletjes van de thermometers in onze provincie. En we gaan eens even kijken naar de top 10. Waar is het op dit moment het allerwarmst? Het is wel leuk om te zien dat het koudste momenteel is in Arnhem. 30,9 graden, dat is dan de koudste plek op dit moment in onze provincie. Maar voor de rest zit iedereen inmiddels ruim boven de 30 graden. Scherpenzeel 32 graden, Spul 32,6, Ede 32,7. Maar in de Achterhoek, Aalten 32,7. Bredevoort iets verderop, ook in de Achterhoek. Daar zijn jullie momenteel de kampioen hoor, met 32,8. Ach, heerlijk toch mensen. Zomer in Nederland. Johnny Willemsen zei een uur geleden hoe het ervoor stond. En omdat iedereen het toch de hele dag over het weer heeft, wil ik toch nog Johnny even het woord geven. Johnny, het is warm.
1: Ja, 30 graden inmiddels in Gelderland. Ja, daar komt nog wel wat bij. We gaan naar 34 graden vanmiddag. Volop zon. Vanochtend hadden we wel een paar van die mooie wolkjes, van die onweersverklikkers die je kon zien. Maar inmiddels is het eigenlijk onbewolkt. Ja, dat gaat wel uiteindelijk veranderen. Eind van de middag vanavond volgen er vanuit het zuiden buien. Kunnen hele fikse exemplaren zijn. Onweer, hagel, windstoten, alles op en eraan. Dus dat is vanavond wel iets om in de gaten te houden.
0: Nou, gaan we doen, Johnny, dankjewel. De eerste buien worden trouwens verwacht rond 3 uur in Limburg. Ik heb...

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
9: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
10: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
9: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family!
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3:00. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
12: Voordeeluitjes.nl.
15: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
20: Top 3 met Erik van den

0: The Pointer Sisters and Should I Do It?
1: De klok op rock.
0: Bijna kwart over twee, de hoogste tijd om de klok op rock te zetten. Dit keer gaan we naar de jaren 70, halverwege de jaren 70. Boston, Peace of Mind. Zometeen trouwens, en daar kun je alvast even over nadenken, tips over het onweer. Of beter gezegd, wat moet je doen bij onweer? Of wat moet je misschien laten bij onweer? Als je alvast wil meepraten of alvast suggesties hebt, geef het even door via de WhatsApp. Peace of Mind.

0: gitaren van Boston. Peace of mind. Vanavond zou het zomaar eens eventjes kunnen gebeuren. Een flinke stevige onweersbui. Vanaf een uur of drie zijn er onweersbuien vanuit het zuiden van het land. Limburg is als eerste aan de beurt en dan trekken ze richting Gelderland. Maar het is nog niet helemaal te zeggen waar en hoe lang het allemaal gaat duren. Als het buien zijn, is wel de verwachting dat dat niet al te lang gaat duren, maar dat het wel hevig kan zijn. Dat is lekker, want ik heb een buitenfeestje vanavond, Hans.
1: Ah, leuk.
0: Dus nu is de vraag aan jou, wat moet ik doen als het gaat onweren?
1: Een buitenfeestje onder een grote boom misschien.
0: Ja, er staan zeker bomen.
1: Ja, ga daar maar weg.
0: Ja, nee, ik ben benieuwd. Wel, ja. Want bomen trekken onweer aan.
1: Nou, het is niet zo dat bomen onweer aantrekken. Maar als de onweer de bliksem inslaat in de boom, heb je wel een probleem. Wat er dan gebeurt is dat er de sappen die in die boom zitten, dat is water, dat wordt stoom, dat zet uit. En daardoor kan die boom een tak verliezen, bast verliezen. En daar kun je behoorlijk een klap van krijgen. En natuurlijk, ja, bomen zijn hoog. En bliksem slaat vaak in hogere punten. Zoals de boom.
0: Ja.
1: Dus de wijsheid van ga weg van de bomen bij je onweer. Dat is een waarheid. Ja. Er zijn trouwens heel veel fabeltjes over onweer en de gevaren.
0: Ja, dat wil ik ook graag. Want je hoort altijd wilde verhalen natuurlijk over onweer. Ja. Bijvoorbeeld als je aan het fietsen bent of op een fietspad zonder bomen eromheen, dan zeggen ze nou, dan kun je net zo goed in de sloot of in de Greppel gaan liggen, want anders ben je aan de beurt.
1: Nou, als de onweer dreigt, dan is het wel verstandig om van het vlakke land af te gaan. En als het echt losgaat, dan om je zo klein mogelijk te maken, heen te kruipen.
0: Om daar in de Greppel te gaan liggen?
1: In de Greppel te gaan liggen, dat zou ook kunnen. Dan kom je niet zoveel boven het maaiveld uit. Dat is een mogelijkheid, dat is geen fabeltje.
0: Okay.
1: Wat wel een fabeltje is, wat je vaak hoort van het onweert. Ik ga maar niet douchen, want de bliksem zou maar eens instaan in de leidingen.
0: Ja.
1: Stel je voor. Ja, in Nederland kan het vrijwel geen kwaad. Er zijn geen verhalen bekend van mensen die gewond zijn geraakt door blikseminslag tijdens het douchen. De leidingen die we in Nederland hebben zijn geaard. Dus wanneer de bliksem inslaat in leidingen, dan wordt de bliksem afgevoerd. En ja, de waterbuizen die. De kans dat het daarop instaat is klein. En die zijn van kunststof en niet van metaal.
0: Okay.
1: En de kunststof, ja, die glijdt de bliksem niet, de stroom niet.
0: Okay, zijn er nog meer fabeltjes of dingen waar je zegt van nou, maak je er geen zorgen om?
1: Nou, wat heel veel gezegd wordt van bliksem, ga vooral niet schuilen in je auto. Nou,
0: dat doen juist heel veel mensen.
1: Dat is juist heel goed.
0: Er zijn mensen die gaan naar buiten, gaan in hun auto zitten.
1: Maar dan wordt gezegd, de auto is van metaal, dus die trekt de bliksem aan. Nou, hij is inderdaad van metaal, je auto. Maar als de bliksem inslaat, zit jij in een soort afgesloten blik. Bliksem gaat daar omheen naar de grond en jij zit veilig.
0: Ja.
1: Dus de auto is een hele veilige plek om te schuilen.
0: Ja, dan moet je wel van de voordeur naar de auto. En dan zul je zien dat je net op dat moment.
1: Dat zal
0: mij er weer overkomen.
1: Er worden geloof ik.
0: Ja, je kans is toch zo klein?
1: Er worden twee mensen per jaar in Nederland getroffen. In een kleiner Nederland getroffen door bliksem. Dus het is, het kan wel gebeuren.
0: Ja.
1: En wat je ook wel eens hoort van de bliksem slaat nooit twee keer op dezelfde punten in. Op hetzelfde punt in.
0: Ja.
1: Dat klopt ook niet. Er is iemand die is zeven keer getroffen door de bliksem.
0: Niet twee keer,
1: dat is geen
0: maar ook zeven
1: verhaal.
0: Keer.
1: Ja, dat is echt gecontroleerd. Echt zeven keer.
0: Okay, nee, het is wel
1: een Amerikaan. Maar in Amerika gebeuren dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar in Nederland kan de bliksem dus ook twee keer in hetzelfde punt inslaan.
0: Ja, okay. Gerry zegt, ik kan niet veel tips geven. Alleen mijn moeder zei altijd, niet douchen. En blijf met je fikken van de kraan af. Dat kunnen we dus naar het. Dat is hoe noem je dat?
1: Ontkrachten. Dat is
0: ontkrachten.
1: Ja.
0: Want dat is allemaal geaard, Gerry. Als het goed is, als dat goed is aangelegd,
1: in
0: dan
1: Nederland
0: zou dat wel moeten kunnen.
1: Zou dat moeten kunnen, ja. Ja.
0: En even kijken, Hans Wildeboer zegt, als het gaat onweren. Uit het bos ga ik even. Wil ik eens een tijd maken? Nou, dat ga ik zo meteen. Dat is een lang verhaal. Die sketch is in ieder geval absoluut geen fan van onweer. Binnenblijven, zegt ze.
1: Ja, dat is een goede oplossing. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb een gekke gewoonte lange tijd gehad. En ik ging het onweer. Ik ging naar buiten kijken. Ja. Leuk.
1: Ja, van mooi. Spektakel is het, ja. Ja, ja. Je hebt een hele groep fotografen die het fantastisch vinden. Die juist erop uitgaan. Dan hebben we onweer en prachtige foto's maken. Ja.
0: Ja, maar nu heb ik één keer gehad. Ik ging naar buiten, bij mijn huis zelfs. Ik stond op het gasveld. Een mooie bliksem. Sloeg de bliksem in. Nou, ja, weet ik veel hoe dichtbij. Maar dichtbij genoeg dat mijn oren de pijn van deden. Ja, ja. Toen dacht ik wel van, misschien was dit toch niet zo'n verstandig idee.
1: Hebben we het al gehad over stekkers, apparaten?
0: Nee, nog niet.
1: Nee, nou, dus,
0: eruit trekken. Allemaal eruit.
1: Ja, dat is geen fabeltje. Het is heel, heel verstandig om de stekkers uit apparaten te trekken. Dan hebben we het over de stroomaansluitingen. Maar ook andere dingetjes die je aangesloten hebt op je computer bijvoorbeeld. De netwerkkabels op je computer als je thuis een netwerkje hebt. Haal ze eruit, want als de bliksem instaat in de buurt, kan dat overspanning geven op je netwerk, op je stroomnetwerk, maar ook op je kabelnetwerk. Er is tegenwoordig wel een onhandigheidje. Je kunt, dat heet overspanningsbeveiliging, kopen. Dat is een soort stekker, doe je een stopcontact. Daar doe je de stekker van je apparaat in. En dan zou de overspanning die er komt op je netwerk afgevoerd worden via de aardleiding. Dat werkt meestal wel, maar als je echt een directe inslag hebt op je huis, ja, dan werkt dat niet tegen.
0: Wat doe jij met onweer, tegen onweer? Heb je voorzorgsmaatregelen of misschien nog een gouden tip voor ons allen? Laat het eventjes weten. Vind je goede ervaringen of slechte ervaringen met onweer?

0: California Dreaming. De mama's en de papa's. Even kijken wat er allemaal is binnengekomen, Hans, als het gaat om onweer. Ik heb het verhaal van Hans Wildeboer nou inmiddels op mijn gemak even gelezen. Het ging over duiken. Hij zegt, nou, als het dan onweert en je bent aan het duiken, niks aan de hand, ga je lekker onder water zitten. Pas als je boven komt, zegt hij, met die fles op je lucht, dan moet je oppassen.
1: Ja, maar je moet uitkijken voor water. Water geleidt heel goed elektriciteit. Dus als de bliksem inslaat ergens in een plas, dan ja, gaat die bliksem heel snel naar je toe. En het schijnt zelfs zo te zijn dat blikseminslag in water tot op 100 meter dodelijk kan zijn. Dus even onder water gaan. Ja, dan moet je meer dan 100 meter onder water gaan.
0: Ja, dan zit je wel veilig.
1: Dan zit je wel veilig, ja.
0: Ja. Ja. Gisela die laat weten. Goeie tip, stekkers eruit trekken. Maar geldt dat voor alles? Moet ik ook mijn glasvezel, mijn modem, mijn kabeltelevisie, alles waar een stekker aan zit. Want ja, daarna moet ik het ook allemaal weer opstarten.
1: Het kan wel. Het kan wel dat het daarin inslaat. Dus, en daarmee geleid. Dus ja, de meeste mensen hebben bijvoorbeeld in de meterkast, een centraal punt, zitten we alles bij elkaar. Komt als je daar het eruit haalt. Ja,
0: maar goed, alles wat je uitzet moet je ook weer aanzetten.
1: Natuurlijk, ja. Ja. Maar af en toe is het wel goed om computers aan en uit te zetten. Te resetten en zo.
0: Ja.
1: Dat is er zelf ook al fijn, die computers.
0: Ja. Ja, daar heb ik nog een persoonlijke aanvulling op dit verhaal eventjes. Ik heb laatst ook alles noodgedwongen uit moeten zetten. En toen heb ik het ook allemaal in één keer weer aangezet. Maar het blijkt dat ik nu zoveel apparaten heb. Want je hebt tegenwoordig zonnepanelen en koekers. Je kunt beter geschakeld aanzetten.
1: Geschakeld?
0: Ja.
1: Want
0: dan krijg je een stroompiek.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat hebben wij hier ook weer gehad bij de omroep.
1: Dat heb ik een van de computerjongens van deze omroep heeft dat ook gezegd.
0: Ja.
1: Als hier de stroom uitvalt en er gaat weer aan.
0: Nee, we hebben natuurlijk zoveel computers en apparaten. Als je in één keer aanzet, dan krijg je een piek en dan gaat het weer uit.
1: Ja, dan heb je een probleem.
0: Dan blijf je. Dus dan, als je heel veel apparaten hebt, en dat hebben we tegenwoordig natuurlijk, als een beetje kan, gewoon geschakeld weer aanzetten.
1: Eén voor één aanzetten.
0: Heb je nog leuke fabels of wetenswaardigheden?
1: Je had het over zonnepanelen. Je hoort soms het verhaal van, ja, zonnepanelen, daar slaat de bliksem vooral op in. Dat vergroot de kans op blikseminslag. Klopt niet, is niet waar. Er is ook een fabeltje, een Duits gezegde, dat de bliksem eerder inslaat bij eiken. Is ook niet waar.
0: Dat heb ik ook wel vaak gehoord. Ja,
1: is niet waar, is onderzoek naar gedaan, blijkt niks van te kloppen. Bomen zijn sowieso, daar slaat bliksem vaak op in. En pas op, ook als het nog niet regent, kan de bliksem inslaan. Kilometers afstand van de plek waar regen valt, daar kan al blikseminslag plaatsvinden.
0: Oké, krijg nog een appje van een deskundige. Even wat natuurkunde. Blikseminslag in de buurt zorgt voor een EMF. Dat weet jij, dat is Electric Magnetic Field, elektrisch magnetisch veld. Als het in de buurt inslaat, kan het zelfs bij jou zorgen dat de spul kapot gaat. Dus het hoeft niet bij jou in je huis in te slaan, het kan vier huizen verderop zijn. Ja. En dan is het allemaal kapot.
1: Ja, maar soms ook niet allemaal. Soms is dan wel die televisie kapot, maar niet je computer.
0: In Apeldoorn woonde ik toen, sloeg het inderdaad 20 huizen verderop in. Maar we konden met 20 gezinnen stonden we bij de elektrowinkel maandag nieuwe televisie, radio en videorecordertjes halen.
1: Ja, dat is goed voor de elektrohandel. Ja.
0: Ja, precies. Even kijken of er nog laatste berichten binnenkomen. Heb je nog een fabeltje ontzenuwen misschien?
1: Volgens mij heb ik alle fabels gehad vandaag.
0: Nou, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, dan zijn we helemaal bij.
1: Bestek. Veel mensen zeggen van het onweert, dus blijf van je bestek af.
0: Blijf van je bestek af.
1: Blijf van bestek af.
0: Is van ijzer.
1: Ook is van ijzer. Dat is flauwekul. Nee, zolang de bliksem daar niet heeft op ingeslagen heeft.
0: Jij bent risico, je hebt een bril op. Er zit ijzer in.
1: Bril af, precies, ja.
0: Zet af die bril. Dames en heren, dat is een fabeltje. Oppassen vanavond trekken die buien over. Kort, maar hevig onweer. Code geel, blauw, paars. Het begint allemaal in Limburg. Het gaat niet langdurig onweer en regenen, maar het zijn wel pittige buien, zo wordt beloofd.

0: Ach, lekker toch. Robbie Williams met Candy. En ik heb bezoek in de studio. Dat vind ik wel leuk. Ach, ik betrek hem er ook gewoon eventjes bij. John, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Stel jezelf even kort voor.
1: Ja, nou, mijn naam is John Kroon en mijn roots liggen in Den Haag.
0: Ook zeg ik kom wat duiven, maar je tongval verraadt een...
1: Ja, een echte Hagenees. Een
0: Hagenees of een Hagenaar?
1: Nou ja, kom je van het verschil of niet?
0: Nou, het ene komt van het zand en het andere...
1: Ja, wat doe
0: je? Welke buurten ben je groot geworden?
1: Nee, ik ben echt een Hagenees.
0: Een echte Hagenees?
1: Ja, absoluut. Ja, opgegroeid met Harry Jekkers en zo. En dat soort, ja.
0: Kijk.
1: Dat soort muziek. Golden Earring natuurlijk, hè.
0: Nou ja, je bent wel een van de meest muzikale plaatsen van Nederland groot geworden.
1: Absoluut, ja. Den Haag was inderdaad de beatstad, hè.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, en...
0: Heb je zelf nog een steentje aan de Haagse beat scene kunnen leveren?
1: Een beetje. Ja, misschien dat ik ooit in de stranddiscotheken waar ik toen draaide... heel veel Haagse muziek heb gedraaid.
0: Oké. Okay.
1: Vooral de Duitsers geprobeerd te overtuigen.
0: Maar je zat vooral aan het strand dan? Of, ja, okay. Echt daar een beetje in de...
1: Ja, daar ben ik in ieder geval wel begonnen, ja. Ja.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, dat was...
0: Droombaantje.
1: Mooie tijd, ja, absoluut. Ja, altijd leuk. En wel heel veel Duitsers, maar ja, goed.
0: Ja, dat is een klein nadeeltje. Er komen wel veel Duitsers op.
1: Blijft dat
0: is leuk,
1: absoluut,
0: toch? Ja. Wat is je favoete Haagse band eigenlijk?
1: Ja.
0: Gold Earring?
1: Ja, toch, Gold Earring.
0: Ik wil het niet voor je invullen natuurlijk. Ja, moet ik zelf zeggen. Maar,
1: ja. Ik ben ook bij het concert geweest, het afscheidsconcert in Ahoy. En dat was wel formidabel. Ja.
0: Maar ben je van kinds af aan zeg maar, bij de Earring wezen kijken? Zo, of,
1: ja, ik heb wel wat concerten meegemaakt. Ja, absoluut. Nog in de oude houtrusthallen in Den Haag. En, ja, zeker.
0: En had je nog leden van de Earring toevallig in de buurt wonen? Of kwam je ze wel eens tegen?
1: Nee,
0: of,
1: ja, ik ben ze wel eens tegengekomen inderdaad. In het centrum. Woonde toen in het centrum. En daar ben ik ze wel tegengekomen inderdaad. Ja,
0: ja,
1: absoluut.
0: Ja, ja, wel, ja. Dat kwam echt een einde aan een tijdperk, hè?
1: Absoluut.
0: Gelukkig gaan de meeste bands tegenwoordig zo lang door als het kan. Zoals de Rolling Stones, ja, dat gaat maar door.
1: Ja,
0: Earring toch wel met...
1: Ongelooflijk,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, ja.
1: Nieuwe cd uitgebracht, de Stones. Het is ongekend.
0: Zelfs Paul McCartney heeft alweer een nieuw album uitgebracht. Ja, nee, vind ik ook. Gewoon door blijven spelen.
1: Ga maar door.
0: Waarom zou je stoppen?
1: Ongekend, ja.
0: Helemaal geweldig.
1: Ja, nou, mooi.
0: Ja, leuk dat je te gast bent hier. Ja, ik zou eigenlijk Earth and Fire willen draaien.
1: Nou,
0: maar, ja, nu jij over de Earring praat, gaan we gewoon naar de Golden Earring
1: de
0: natuurlijk.
1: Earring, nou.
0: Back Home.
1: Ja, dat is wel een van de betere.
0: Precies. Back Home, dat is dan toch Den Haag, hè?
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Geen kwaad woord over duiven, in tegendeel.
1: Nee.
0: Golden Earring.

0: Jan, de Kalweer.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor je. Voor 3. Zometeen Jasper Linder thuis in Gelderland. En de 3 plaatjes die ik voor je heb uitgekozen zijn. Ach, hoe toepasselijk voor vandaag. Liedjes over hitte, over hete zomers. En deze zal een aantal mensen aanspreken. Cool at the gang. It's too hot. Ja, zeg maar eerlijk. Het is lekker. Al die hitte. Zo warm. Mag een tandje minder, toch?

0: Ja, ik vond het wel briljant. Ik denk 3 liedjes over de hitte. Hoe kom je erop op een dag als vandaag?
1: Ik had het niet verwacht.
0: Ja, ik had ook wel 3 liedjes over ijs kunnen doen en zo.
1: Ook leuk.
0: Ook leuk. Nou, doe jij dat.
1: Ja, misschien. Ik ga er even over nadenken.
0: Ga je onze nieuwe vierdaagse feestlied nog eventjes...
1: Nou, ik zat er wel aan te denken.
0: Ah, doe even.
1: Ik zat er wel aan te denken. Ik vind het wel lekker klinken. Zo, en ik zei al tegen Linda, want je hebt Linda waarschijnlijk ook... Ik denk dus heel erg dat... je moet het even voor je zien. Hè? En dan sta je dus op die feesten. En iedereen is dan Nijmegen aan het roepen. Ik zie dat al helemaal voor me.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja, ik zie het zeker voor me.
1: Ik denk dat het heel tof gaat zijn.
0: Het is hartstikke leuk. Jammer dat Linda zelf ook te horen is in het liedje. Aan het begin zingt ze een regeltje mee.
1: Ik had niet verwacht dat ze zo goed kon zingen.
0: Oh, jij vond het wel goed.
1: Ja, nou, ik doe het niet beter.
0: Deze brachten dat prima vanaf. Nee, maar je moet maar durven tussen Colin Hoeve en Sieneke. Mensen die gewoon staat van dienst hebben.
1: Ik denk dat bij mij gaat er heel veel autotune, of tenminste heel veel autotune overheen. Bij jou waarschijnlijk iets minder.
0: Nou, ik kan ook niet. Ik ben ook niet muzikaal. Nee, nee.
1: Het is maar goed dat ze Linda gevraagd hebben dan.
0: Daarom. Dat is goed uitgepakt. Ja, dus de wisselijst.
1: Nou, vandaag de Rolling Stones. Ik dacht, een tijdje geleden hebben ze gehad. Echt maanden geleden. Ik dacht vandaag weer. Want vandaag is zoveel jaar geleden dat ze hun 7e nummer 1 hit hadden in het Verenigd Koninkrijk.
0: Dat is al mooi jaartjes geleden waarschijnlijk.
1: Dat bedoel ik.
0: Heel wat jaartjes. En natuurlijk even de weerman, ook niet heel onbelangrijk.
1: Ja. Kijken of het nog een beetje koud gaat worden. Ben er bang voor. Het
0: zit wel op de 33, 34 graden inmiddels. Oh nee, we zouden er niet over klagen, hè?
1: Nee.
0: Long Hot Summer, hij is begonnen. Galaxy in.

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dankjewel.
8: Dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 4 files in de provincie. Die langer zijn dan 10 minuten. We beginnen op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen knooppunt Vught en afrit Kerkdriel. 9 kilometer file, vertraging 13 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer file, vertraging daar 35 minuten. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 13 kilometer file, vertraging 17 minuten. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Malden 7 kilometer file. Duurt er daar 12 minuten langer over.
11: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
12: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
11: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
13: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
14: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
15: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
14: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
16: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl. In combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Thuis in Gelderland.

Uptown Girl hier bij Radio Gelderland. Vrijdag 19 juni. Dit is Thuis in Gelderland. En mocht je ooit een keer bij ons hier bij Omroep Gelderland binnen zijn gelopen, dan zie je hem meteen hangen hoor als je binnenkomt. De gouden wissellijst in onze gang. Het dagelijks eerbetoon aan de artiesten, platen of bijzondere momenten uit de muziekgeschiedenis. Vandaag daarin een klassieker van The Rolling Stones. Op deze dag scoorde de band namelijk hun 7e nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk met een Jumping Jack Flash. En volgens gitarist Keith Richards ontstond het nummer op een best wel bijzondere manier. Hij en Mick Jagger verbleven namelijk in het landhuis van Richards. En toen ze op een ochtend wakker werden, hoorde hij voetstappen buiten het raam. En hij vroeg wat het geluid was. En toen zei de gitarist, dat is Jack, Jumping Jack. En dat bleek de tuinman te zijn. En toen was er een legendarische songtitel geboren. Nou, we gaan dus wat draaien van de Rolling Stones. Maar welke jij mag kiezen, ik heb 3 opties voor je. Laten we beginnen met de optie 1. Ja, en dat is natuurlijk Jumping Jack Flash.

Welke wil jij horen? App jouw keuze door naar de studio of mailen naar jasper@gld.nl. We gaan dan terug in de tijd naar 1983 om precies te zijn met Chris Rea. Dit is I Can Hear Your Heartbeat op deze heerlijke zomerse dag.

nieuwe van Teddy Swims. Mr. Know-It-All. En dat betekent dat we weer zijn aangekomen bij de wissellijst. En dat betekent dat we vandaag een foto van de Rolling Stones hebben hangen. En dat is dus eigenlijk, daarin best wel bijzonder. Want ze hebben op deze dag hun 7e nummer 1 hit gescoord in het Verenigd Koninkrijk met Jumping Jack Flash. En ik had 3 opties voor je. De eerste was natuurlijk Jumping Jack Flash. Daarna Painted met Painted Black. En optie 3, I Can't Get No Satisfaction. Nou, de ruime meerderheid heeft gekozen voor Painted Black.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 100... Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien?

0: Weekend. Make money smile.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
11: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
10: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
14: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het 32,7 graden en in Nieuw-Wiel is het 33,5 graden. Het weer, het is wisselend bewolkt met geregeld veel zon. De temperatuur komt lokaal uit op 35 graden. Aan het einde van de middag en vooral vanavond is de kans op stevige onweersbuien. Met hagel, veel neerslag en zware windstoten. Het belangrijkste nieuws. In Arnhem stond een inbreker plotseling in de woonkamer van een rijtjeshuis aan de Veluwestraat. De politie deelt de beelden van de inbraak, waarbij de daders onder andere een tablet en ID-bewijzen meenamen. En Dion, een 9-jarige jongen, is gekozen als het nieuwe gezicht van Flipje voor het Flipje en Streekmuseum Tiel. Hij zal binnenkort te zien zijn bij evenementen zoals winkelopeningen en een fruitfestival in Tiel. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Je hoort de files langer dan 15 minuten. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 7 kilometer file, 30 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer, 33 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer file, 15 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 13 kilometer file, vertraging 18 minuten.
15: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
10: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
11: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
10: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
15: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
16: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
17: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
18: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl. Arnhem.nl. Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
19: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
21: Thuis in Gelderland. Jasper Lindner.

Seals and Crofts, Summer Breezy bij Radio Gelderland. En daarvoor nog Maroon 5 met This Love. Binnen nu en 7 minuten spelen we Memory. Niet met kaartjes, maar met muziek. Als je vaker dit programma luistert, dan weet je zometeen 6 korte fragmenten. 2 daarvan zijn van dezelfde artiest. En vandaag, ik heb hem iets moeilijker gemaakt dan gisteren. Dus ik denk al bij mezelf alvast, pak alvast pen en papier, schrijf zo meteen de artiest op. Dan kan je niet de fout ingaan. Want er zitten vandaag niet 1, maar misschien wel 2 instinkers bij. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik mag ook niet te moeilijk maken, ook niet te makkelijk. Zoek er de balans op. Dat zo meteen. Binnen nu weer 7 minuten, dat zei ik net ook al. Onder andere, Donna Summer komt eraan. En deze is ook wel heel leuk. Daniel Loos.

0: Could It Be Magic hier bij Radio Gelderland. Ja, als je van een spelletje houdt, let dan even goed op, want we gaan Memory spelen. Memory. En we gaan jouw muziekkennis even testen. Jouw muziekkennis wordt op de proef gesteld. Memory, niet met kaartjes, maar het is radio met fragmentjes van natuurlijk de hits. Je hoort zometeen 6 hits, waarvan er 2 van dezelfde artiest zijn. En die moet je dus onthouden, die nummers. Van die fragmentjes, die moet je onthouden. Die cijfers, die mag je appen naar 06-22-22-1342. Of even mailen naar jasper@gld.nl. Dus even appen naar de studio of mailen naar jasper@gld.nl. Uit alle inzendingen loten we dan 1 kandidaat. En die mag het antwoord geven op de radio. Als je het goed hebt, dan win je de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Hopelijk heb je pen en papier erbij. Ik zei net al, ik heb iets moeilijker gemaakt. Het gaat dus echt om dezelfde artiesten. Meer ga ik niet zeggen. Hopelijk hebben we pen en papier. Hier gaan de 6 opgaven komen.
1: 1.

En dat waren ze. Twee cijfers heb ik van je nodig. Je mag appen dus 06-2222-1342 of mailen naar jasper@gld.nl. En als je mailt, vergeet dan ook niet je telefoonnummer bij te zetten. Appen naar de studio of dus mailen naar jasper@gld.nl.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
13: Voordeeluitjes.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze mega voorraad op bekkersfietsen.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dorien, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files met een vertraging langer dan 15 minuten. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 5 kilometer file, vertraging 20 minuten door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 15 kilometer filevertraging 40 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer file, vertraging 20 minuten. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden 11 kilometer file, vertraging is zo'n beetje 18 minuten. En straks gaan we verder met ons spelletje Memory. Je hoort dus 6 fragmenten. 2 zijn er van dezelfde artiest. Ik zie nog best wel veel foute antwoorden binnenkomen. En de nummers van dezelfde artiesten, die moet je onthouden en die moet je naar mij toesturen. Je mag appen naar 0622221342 of mailen naar jasper@gld.nl. En vergeet dan ook niet je telefoonnummer erbij te zetten. We lopen ze nog één keer langs.
2: 1.

0: mailen naar jasper@gld.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Thuis in Gelderland. Met Jasper.

0: UB40 met If It Happens Again maakt de tijd 14 minuten over 4. Je hebt ruim de tijd gehad om mee te doen met ons spelletje Memory. En we zijn bij de ontknoping aangekomen. Aan de telefoon heb ik Jos. Jos, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Tiel.
0: Uit Tiel. En hoe is je dag? Is het een beetje uit te houden in Tiel met dit warme weer?
1: Nou, ik heb een werkplaatsje aan huis en daar heb ik airco in, dus dat is goed te houden.
0: Lekker, dus jij blijft de hele dag daar?
1: Ik blijf de hele dag daar. Ik eet er zelfs.
0: Ja, groot gelijk. En dit weekend dan? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, dan is mijn vrouw thuis en dan hebben we toch aan bij andere dingen. Dus ja. Dan zou ik echt af en toe kun je in de tuin in moeten. Dus ja, dan gaat het even op met
0: en
1: de airco.
0: En om de airco nou mee naar buiten te nemen, dat is ook niet te doen, hè?
1: Nou ja, hij zat er even uit moeten doen meteen.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: was de opgave van vandaag een beetje te doen?
1: Ja, ik vond hem niet zo heel erg moeilijk. Oh. Ik ben van 1960, dus ja, de tijd van Police en Queen en ja.
0: Ja, nou, want
1: een klein instinkertje.
0: Welke nummers hoorde jij bij elkaar?
1: Ik had nummer 3 en 6.
0: Nummer 3 en nummer 6. Ja. Ik ga hem gelijk even invullen in het systeem. En inderdaad. Ja. Nummer 3 en nummer 6, dat waren The Police. Je hoorde Every Little Thing She Does Is Magic. En Message in a Bottle. En even kijken. Want heel veel mensen gingen inderdaad de fout in met nummer 4, de Sting. Ja, dat is natuurlijk wel de frontman van The Police. Maar we zijn echt op zoek naar de artiest aan zich. Dus The Police 2 keer. En ook heel veel mensen die hadden Dire Straits en The Police. Daar gingen ook heel veel mensen de fout in. Maar in ieder geval... Ja, dat is mij nog de laatste vraag. Welke van de twee platen van The Police... welke van die twee mag ik voor je gaan draaien?
1: Ik ben niet zo'n Police fan, eerlijk gezegd. Oh. Maar ik zou zeggen... Nummer 6.
0: Nummer 6, en dat is dan Message in a Bottle, hè? Ja. Ik pak hem er even snel bij. Nou, dan gaan we die voor je draaien. En dan zeg ik, blijf nog even hangen... want dan gaan we je gegevens noteren... en dan komt die attentie jouw kant op.
1: Helemaal goed.
0: Hey, mooi weekend alvast.

0: The Police met Message in a Bottle. Ja, in Nijmegen zijn resten van het grootste Romeinse badhuis van Nederland gevonden. En bij opgravingen in het Waalkwartier. En het mooie is, het zijn niet alleen de professionals die daar graven. Een groep vrijwilligers komt elke woensdagavond bij elkaar om dozen vol vondsten door te spitten. Ja, te meten, maar ook te beschrijven. Gewone Nijmegenaren met een passie voor hun stad dus. En die stad blijkt elke keer weer een laagje rijker dan gedacht.
1: Een feest voor archeologen. Elke dag schatgraven.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, je vindt hier dagelijks de meest fantastische dingen. Ongelooflijke vondsten die je normaal zelden ziet, zelden vindt.
1: Sieraden, haarspelden, dobbelstenen. Het komt allemaal boven de grond in Nijmegen-West, waar ze het grootste Romeinse badhuis van Nederland hebben blootgelegd. Dat was wel iets meer dan het zwembad van tegenwoordig.
2: Ja, het zwembad en de sauna en de sportschool en de manicure en de masseur en ook de ontmoetingsplek, het buurthuis, alles tegelijk. Dit is waar je afsprak met je vrienden, afsprak met je zakenrelaties, waar je heen ging om te ontspannen.
1: Er komen niet alleen schatten boven de grond, maar ook aardse zaken als bijvoorbeeld een Romeinse wc.
2: Dat zijn die twee grijze muren daar. Ja, daar zaten ook openbare toiletten bij. Ja. Net zoals een zwembad nu natuurlijk. Ja.
1: En een Romeins badhuis zou geen Romeins badhuis zijn als er geen zuilen worden gevonden.
2: Ja, dit. Dat is de bovenkant van een Romeinse zuil. En die liggen hier ook overal. Hier ligt er ook één.
1: Deskundigen schatten dat het badhuis een kleine 5000 vierkante meter groot was. Gerekend in een vierkant een gebouw van 70 bij 70 meter.
3: Dat is een heel erg groot complex. Maar goed, hier woonden ook duizenden mensen in die stad. We weten niet precies hoeveel, maar een 5000 man zeker zal hier gewoond hebben. Ja, die willen ook allemaal een keer in bad. Die willen ook elkaar ontmoeten. En daar is zo'n complex voor.
1: Zouden we anno nu in zo'n badhuis rondlopen, dan zouden we diep onder de indruk zijn van de luxe van zo'n enorm groot gebouw.
3: Zo'n 7, 8 meter boven je was het plafond van zo'n warmwaterruimte of zo'n koudwaterbad.
1: Wij maar denken dat we technisch hoogstaand zijn met onze mobieltjes, flatscreens en wat al niet meer. De Romeinen, die konden er ook al wat van.
2: Want zo'n badhuis had bijvoorbeeld vloerverwarming en ook wandverwarming.
1: Zo'n archeologische snoepwinkel als deze bouwput in Nijmegen is niet alleen een schat aan vondsten, maar ook een schat aan informatie.
3: Wij leren dat deze stad aan de grens van het Romeinse Rijk niet onderdoet voor heel veel andere Romeinse steden.
0: Schatgraven dus in Nijmegen. Lijkt me ook leuk hoor. Dit is Sabrina Carpenter met Manchild.

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
5: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
4: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Ja, een knatergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beinsen. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Het is 4:30. In Oosterbeek is het 32,8 graden en in Wapenveld 33,9. Het weer in onze provincie, het is wisselend bewolkt met geregeld zon. Temperatuur komt uit tussen de 33 en lokaal 35 graden. Aan het eind van de middag en vanavond kans op stevige onweersbuien met hagel, veel neerslag en zware windstoten. Het belangrijkste Gelders nieuws. Een 27-jarige man uit Almere. Uit Almere is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het verkrachten van een 15-jarig meisje in een dixie tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De rechtbank oordeelde dat de man misbruik maakte van zijn overwicht en dat de situatie voor het meisje bedreigend en beangstigend was. En Omroep Gelderland heeft ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de Vierdaagse feesten het lied Nijmegen gelanceerd. Het nummer, een eigentijdse versie van het bekende lied België van het Goede Doel, is een ode aan de feestvierders in Nijmegen. Meer Gelders nieuws vind je natuurlijk op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie. Vijf files met een vertraging langer dan 15 minuten beginnen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. 13 kilometer file, vertraging 20 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Veghel en Zaltbommel. 11 kilometer, 25 minuten vertraging door een kapotte auto. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer file, 30 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel-West. 9 kilometer, daar 35 minuten vertraging. En tot slot de A50... Dat is Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer file, vertraging is 20 minuten.
12: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wente Tegels en Vloeren.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Thuis in Gelderland. Jasper Lindner.

0: dan.
1: ACTA en de Munnik, dan leef ik toch nog een keer hier bij Radio Gelderland. Bij mij in de studio collega Hans van den Hoorn. Hans, goedemiddag. Jij volgt het nieuws vandaag ook buiten de provincie.

0: Academie. Het warmst is het nu in de Limburgse L, 34,6 graden. Warmste plek van Nederland.
1: Kanonnen.
0: Ja, in Gelderland komen we op dit moment niet boven de 34 graden uit. 33,5, 33,6 is de temperatuur op de meeste plekken in Gelderland. Vanwege die warmte heeft de ANWB extra wegenwachten ingezet. Vandaag, morgen en overmorgen. Auto's kunnen vaak niet zo goed tegen extreme hitte. De koeling begeeft het dan. Dus rekent de ANWB op 10% meer pechgevallen. Het is dus extra personeel ingezet door de ANWB. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime bergplaatsen in auto's. Criminelen gebruiken die verstopplekken voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het niet meer toegestaan om die ruimtes te maken en te hebben in je auto. Afgelopen jaren heeft de politie het aantal auto's met verborgen ruimtes flink zien toenemen. En de verstopplekken zijn ook steeds moeilijker te vinden.
2: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
0: Ja, lange tijd kon de politie weinig doen tegen zulke ruimtes. Bestuurders waren alleen strafbaar als er iets illegaals in lag, zoals wapens of drugs. Maar tegenwoordig mag je gewoon zo'n ruimte niet hebben.
1: Ik vind dat altijd heel bijzonder. Ik zie soms wel eens van die video's voorbij komen dat ze dus naar zo'n ruimte op zoek gaan. En dan moet je dus allemaal verschillende handelingen doen. En dan pas komt zo'n ruimte tevoorschijn.
0: Ja, net een film, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik vind dat heel, heel bijzonder om te zien.
0: Ja, fascinerend hoe die criminelen dat doen. Ja.
1: Hoe ze dat altijd toch weer proberen. Ja.
0: Goed nieuws voor de aarde trouwens vandaag ook. De aarde wordt mogelijk toch niet opgeslokt door de zon als die over 5 miljard jaar op het einde van haar leven komt.
1: Belangrijk nieuws. Ja.
0: De aarde wordt dus niet opgeslokt door de zon. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Leuven. Tot nu toe gingen wetenschappers ervan uit dat de zon zo hard zal opzwellen dat de aarde door de zon verzwolgen zou worden. Ik heb er een mooie foto's, of tekeningen van gezien. Mm-hmm. Foto's natuurlijk niet, want dat moet nog gebeuren. Nee. Maar het blijkt zo niet te gaan. Dat zegt sterrenkundige Mats Esseldeurs.
3: Als een ster in een reuzenfase komt, zal die massa verliezen, waardoor de planeet verder van de ster zal kunnen verwijderd geraken. En anderzijds is er getijdenwerking, eb en vloed, zoals hier op aarde, zorgt er eigenlijk voor dat de planeet naar binnen zal bewegen. En onze studie toont eigenlijk aan dat het massaverlies is, het naar buiten gaan, dat domineert, waardoor de aarde zal kunnen ontsnappen.
0: Ja, nou, goed nieuws. Ja. Dat is de theorie. We zullen wel zien over 5 miljard of het echt zo gaat gebeuren.
1: Ja. Hans, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Over 5 miljard jaar gaan we het meemaken. We gaan terug naar 1973. Met deze heerlijke plaat van Eric Clapton. De live versie van Lila.

0: Radio Gelderland met Eric Clapton. Laila. Maakt de tijd 13 minuten voor 5. We gaan naar de weerkamer van Weerplaza. Want daar zit voor ons Jeroen Elferink. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is vandaag een enorm zonnige dag. Warm, warm, warm weer. En we hoorden net al van Hans. Tropisch warm in de beeld zelfs, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hoe is het in onze provincie?
1: Het is nu 33 graden in de beeld. En ook in Gelderland is het nu 33 à 34. Lokaal zelfs bijna 35 graden. De zon schijnt volop en de luchtvochtigheid is bijzonder hoog. Ja, die bijzondere hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het buiten aanvoelt alsof we in Caribisch Nederland zitten in plaats van Europees Nederland. De zon schijnt nu nog wel, maar er komt bewolking aan.
0: Dat is niet goed.
1: Nee, dat is wel de voorbode voor iets minder vrij weer later vanavond. Vooral in de loop van de avond, ik denk van een uurtje of 9, moeten we toch echt wel rekening houden met een paar onweersbuien die over de provincie heen trekken. Er kunnen zware windstoten op voorkomen, ook hagel, veel regen in korte tijd. En de verschillen kunnen per kilometer echt wel heel groot zijn. Dus hou die regenradar later vanavond wel even in de gaten.
0: En is het dan ook zo dat het gewoon echt heel veel in één keer naar beneden kan vallen, zoals ze afgelopen week een keer hebben gehad, of valt dat mee?
1: Ja, zeker. Dan moet je ook echt rekening houden met wateroverlast en eventueel kelders die kunnen onderlopen. Maar ik moet wel zeggen, dit is echt lokaal. Een groot deel van Gelderland zou niet wateroverlast ervaren. Maar goed, hou er wel even rekening mee vanavond.
0: Ja, goed opletten dus. En dan verder dit weekend. Hoe gaat het weekend eruit zien? Ook net zo warm?
1: Het wordt wel iets minder warm. Dat komt omdat de wind op die onweersbuien van vanavond gaat draaien naar het westen. Komende nacht is nog wel een plaknacht met temperaturen van 19 of 20 graden. Maar morgen is het dan zonnig en loopt de temperatuur weer op naar 30 of 31 graden. Het is net een tandje minder hoog dan vandaag, maar echt nog wel flink heet. Ja. Ook zondag 28 graden. En begin volgende week gaan we gewoon weer dik over de 30.
0: Oh, lekker. Als we dan naar volgende week kijken, hoe gaat dat er dan uitzien? Is het dan echt ook weer gewoon hele tijd boven de 30?
1: In principe wel. Maandag en dinsdag zitten we echt dik over de 30. Maar vanaf woensdag zoekt de wind eventjes de noordhoek op. En dan wordt het waarschijnlijk voor veel mensen toch iets aangenamer. Want dan loopt de temperatuur terug naar 26 tot 28 graden. Maar het eind van de week loopt die waarschijnlijk weer op. Blijft gewoon de hele week zonnig en warm zomerweer.
0: Lekker. Jeroen, dankjewel en alvast een heel fijn weekend, hè?
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.
1: Voor Luxaflex-zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
2: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
3: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
2: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
7: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
8: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
12: Marnix, dankjewel.
5: En dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 4 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 7 kilometer file en vertraging 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer file, 30 minuten vertraging. Dan de langste op de A15. Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel-West, 9 kilometer. Vertraging daar is 45 minuten. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 kilometer file, vertraging 13 minuten.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
13: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
13: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Gelderland. Thuis in Gelderland.

0: De band uit Nieuw-Zeeland, OMC. How bizar hier bij Radio Gelderland. Hans van den Hoorn is bij mij in de studio. Ja, buiten het nieuws van buitenaf hou je ook bezig met het nieuws van binnen de provinciegrenzen. Hans, wat ben je zoal tegengekomen?
1: Nou, een 27-jarige man uit Almere is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het verkrachten van een meisje op Koningsdag. Een 5-jarig meisje. Vorig jaar in Arnhem gebeurde dat. De rechtbank legde de man 2 jaar en 4 maanden cel op, waarvan een jaar voorwaardelijk. De impact op het slachtoffer was en is groot, constateerde de rechtbank. De man moet dus de cel in en hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van zo'n €3.000. Teleurstelling bij veel mensen in Barneveld, want de ballonfiesta gaat dit jaar niet door. Het evenement stond gepland van 26 tot en met 29 augustus. Er zijn problemen rond de vergunningen. De organisatie moest een onderzoek laten doen door ecologen en daar zijn nogal wat knelpunten uitgekomen. En die zijn niet op tijd op te lossen. Dus geen ballonfiesta dit jaar. Er wordt geprobeerd het evenement volgend jaar wel door te laten gaan. En met de ballonfiesta wordt elk jaar ook geld opgehaald voor lokale goede doelen. De Betuweroute tussen Dodewaard en Ochten was vanochtend een tijdje bezet door ongeveer 20 activisten van 2 actiegroepen. ProRail heeft het treinverkeer meteen stilgelegd nadat de actievoerders over een hek waren geklommen. 9 activisten zijn aangehouden. De burgemeester had toestemming gegeven aan de politie om de actie te beëindigen en die greep dus ook in. Het was de 13e keer dat actievoerders deze route blokkeerden. Volgens de groep hebben de activisten voor miljoenen euro's aan schade al veroorzaakt. En een bijzondere recordpoging op vliegveld Teugen, een elektrisch vliegtuigje, probeert er op 1 dag zoveel mogelijk landingen te maken. Piloot Olivier van Dijk.
2: Het gaat supergoed. We zijn, 3,5 uur bezig ongeveer. We hebben al 35 landingen. We gaan 12 uur lang volledig elektrisch zoveel mogelijk landingen maken. Dus we hopen toch stiekem wel de 100 te halen. Met het huidige tempo lijkt dat wel te lukken.
3: De piloten hebben sowieso het wereldrecord te pakken, want...
4: Ja, er was geen wereldrecord met elektrische landingen. Hè. Er was wel met brandstofvliegtuigen was het er. Maar nu niet, dus we zitten al boven de 30 inmiddels. Dus dat record gaan we sowieso breken vandaag.
3: Het vliegtuig moet tussendoor worden opgeladen, in plaats van volgetankt.
4: We kijken allemaal natuurlijk naar duurzaam, want de luchtvaart is niet duurzaam in principe. Maar op deze manier wel. Hè. We kunnen elektrisch vliegen. En daarmee willen we ook als stichting laten zien dat wij daar ook druk mee zijn. En onze piloten die hebben dit bedacht als een fantastische actie om een hoop geld op te halen.
3: Er is al bijna €10.000 opgehaald. Allemaal om zoveel mogelijk kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.
4: Ja, ik denk dat die kinderen even uit hun ziekte en sleur gehaald worden. Hè. Die kinderen zijn bij ons op die dag niet ziek. Ze hebben bij ons een feestje, normaal gesproken, met als hoogtepunt een half uurtje vliegen. En als ze het leuk vinden en het kan veilig, mogen ze even met ons meesturen om echt even het gevoel van piloot te zijn dat ze echt een vliegtuig mogen besturen.
1: Ja, en die laatste spreker was Peter Bakker van de stichting Hoogvliegers, die dus dat soort activiteiten organiseert voor kinderen.
0: Ja, dan hebben ze wel geluk dat ze niet in Amsterdam, maar op Schiphol aan het vliegen zijn.
1: Want?
0: Nou, dan kom je er niet zomaar tussen, volgens mij, landen.
1: Nee, dat is veel te druk met andere vliegtuigen. Nee, dat gebeurt op Teugen. En dat is zomer in Gelderland, dat is te merken in het Leusinkbad in Laren. Dan was het vandaag een drukte van je welste. De aanwezige zwemjuf zegt 3 keer zoveel bezoekers als normaal te zien. Op een gewone vrijdag komen er 75 mensen zwemmen. Maar deze vrijdag zijn er al 300 geteld. En dolle waterpret was er ook in een zorgcentrum in Elburg. Bewoner Olga Benoit ging personeel van Nieuw Feitenhof te lijf met een waterpistool. Beelden daarvan op onze site
0: en leuk app. Hans, dankjewel.

0: Alex Warren, Fever Dream hier bij Radio Gelderland. Het is er warm vandaag in onze provincie. Heel erg warm. Veel plaatsen werd het vanmiddag 31 tot lokaal 35 graden. En sinds gisteren is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Daarin worden we opgeroepen goed te zorgen voor onze kinderen, maar ook voor onze ouderen. En die ouderen merken vaak zelf niet dat ze last hebben van de hitte. Maar wanneer is het eigenlijk te warm? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis. Steven van der Lely van de GGD Noord- en Oost-Gelderland hoor je.
1: Ja, er is eigenlijk geen maximumgrens voor temperatuur in verzorgingshuizen waar ouderen wonen.
2: Waarom niet?
1: In Nederland hebben we dat niet vastgelegd. We moeten eigenlijk in verzorgingshuizen waar ouderen wonen erg goed oppassen wat de omstandigheden zijn, zodat we daar ook goed op kunnen reageren. Is er bijvoorbeeld directe zoninstraling? Zit iemand in de zon, waardoor die zoninstraling op zijn huid krijgt? Dan reageert hij toch anders als wanneer het gewoon een plek in de schaduw is. Dus de omstandigheden zijn veel meer bepalend als de feitelijke temperatuur.
2: Wat zijn omstandigheden waarbij we ons zorgen moeten maken?
1: Zit iemand vol in de zon? Dat is zorgelijk. Kan die zichzelf koel houden? Dat is een belangrijk punt. En drinkt hij nog voldoende, zodat hij ook nog voldoende koeling krijgt in het lichaam zelf?
2: Wat moet je doen om te checken of het nog oké gaat met iemand?
1: Nou ja, je kunt een gesprekje voeren met iemand om te kijken hoe die reageert. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Je kunt ook kijken naar wat heeft iemand aan. Heeft hij niet veel te veel kleren aan, waardoor hij eigenlijk veel te warm wordt naast dat de omgeving al warm is. En wat ook belangrijk is om te zien of iemand nog blijft drinken.
2: Want anders gaat het niet goed.
1: Als je niet meer drinkt, dan kun je ook niet meer koelen. En dan word je makkelijker oververhit.
2: Wat zijn signalen? Wanneer moeten we ons zorgen maken?
1: Als mensen niet meer reageren. Dus op het moment dat er geen reactie komt op het aanspreken van de naam, terwijl het anders wel altijd zo is. Op het moment dat mensen al een hele lange tijd zich niet meer gemeld hebben, afwezig blijven, dan is dat wel een signaal van, hey, wat is hier aan de hand?
2: Ingrijpen dan. Wat zouden we kunnen doen om in zo'n situatie niet terecht te komen, om dit te voorkomen?
1: Ja, dat is denk ik heel belangrijk om dat in de gaten te houden bij verzorgingshuizen waar oudere mensen wonen. En we kijken eigenlijk als GGD naar vier verschillende aspecten. De buitenruimte. Is het voldoende koel in de buitenruimte? Dus liggen er niet te veel tegels om het gebouw heen, in de buurt van ramen, waardoor de warmte eigenlijk naar binnen komt? Komt er niet te veel warmte van buiten naar binnen toe? Dus doordat er directe zoninstraling op de ramen staat bijvoorbeeld. En dat kun je natuurlijk met screens goed afdekken. Daarnaast kijken we ook naar, is er passieve koeling? Dus hou je de warmte, de koude goed binnen op het moment dat het koel is. En doe je op tijd de deuren dicht om te zorgen dat de hitte niet verder naar binnen komt. En daarnaast kun je, als het noodzakelijk is, dan ook nog een ventilator gebruiken om actieve koeling toe te voegen of een airconditioning te gebruiken.

0: Driessen. Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
5: Howdy! Echte Western sphere vind je bij Rib House, Texas in Bothell. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bothell. Waanzinnig goed. Yeehaw!
3: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
6: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Wageningen is het 32,4 graden en in Apeldoorn 34 graden precies. Het weer aan het begin van de avond is er kans op stevige onweersbuien met hagel, veel neerslag en zware windstoten. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Temperaturen rond de 31 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. Een 27-jarige man uit Almere is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het verkrachten van een 15-jarig meisje in een Dixie tijdens Koningsdag in Arnhem vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat de man misbruik maakte van zijn overwicht en de situatie voor het meisje bedreigend en beangstigend maakte. En een oldtimer uit 1902 belandde vanmiddag onderaan een dijk in Alem. Kwam tot stilstand ondersteboven, dus onder die dijk. Van het echtpaar dat in de auto reed bleef ongedeerd en een bergingsbedrijf is nu ingeschakeld om het voertuig weg te slepen. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files met een vertraging langer dan 15 minuten. We beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 11 kilometer file en vertraging 20 minuten. Dan de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file, 22 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 5 kilometer file, 17 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot slot de langste op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Waddenooyen 8 kilometer file. Door een ongeluk sta je daar 31 minuten langer in de rij.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Thuis in Gelderland. Jasper Lindner.

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Jason Mraz, Have It All hier bij Radio Gelderland. Hans, goeiedag. Jij bent nog steeds in de studio gezellig. En jij houdt ook een beetje het nieuws van buiten de provincie weer in de gaten voor ons.
1: Eerst het laatste nieuws over het drama in het Groningse Meerstad. Meisje van 15 dat daarvoor is aangehouden. Hoorde vandaag

0: stuurt ook het luchtverdedigings- en commandofregat Zijne Majesteit de Ruiter in de richting van de straat van Hormuz. Dat is vandaag besloten in de ministerraad. Het marineschip bevindt zich nu nog in de Zuid-Pacific en kan over enkele weken in de regio aankomen. Er ligt in de Middellandse Zee al een Nederlandse mijnenjager klaar om deel te nemen aan de missie die voor een veiliger doorvaart voor schepen daar moet zorgen. En in het nieuws vandaag natuurlijk ook de hitte. Volgens de Duitse verzekeraar Allianz zijn de hoge temperaturen slecht voor het bedrijfsleven. Veel mensen slapen slechter, kunnen zich moeilijker concentreren, maken meer fouten. Zodra het warmer dan 30 graden is, neemt de productiviteit van mensen af, terwijl bedrijven meer geld kwijt zijn aan koeling. Ook melden zich bij hitte meer mensen ziek. In Duitsland gaan nu stemmen op om meer te leren hoe ze in Zuid-Europa omgaan met de hitte. Ja, mensen gaan daar vroeger op de dag aan de slag. Doen 's middags een dutje, siesta. En gaan dan 's avonds weer eventjes aan het werk. Dat zou bijvoorbeeld ook in Duitsland of in Nederland.
1: Zou niet verkeerd zijn.
0: Ja.
1: Op zich wel lekker. Even, dan zijn we nu klaar.
0: Nee,
1: of gaan we later door?
0: We nu weer aan, ja, dat is waar. Dan gaan tot een uur of 8 s'avonds. Daarna gaan we lekker eten.
1: Ja. Ik zag wel vandaag, dat vond ik wel weer leuk. Als het zo warm is, dan worden hier vaak ijsjes uitgedeeld.
0: Ja.
1: Dat vind ik altijd wel fijn.
0: Ja.
1: Denk, dan sta ik toch vooraan in de rij.
0: Ja. Zie je ook in veel zorgcentra.
1: Ja.
0: Daar gebeurt dat. En nieuws over de 194 jaar oude schildpad Jonathan. Die is benoemd tot Guinness World Records Icon. Dat is een lijstje van bijzondere recordhouders. De reuzenschildpad werd vermoedelijk geboren rond 1832. En is met zijn leeftijd het oudste levende landdier. 194.
1: Ongelooflijk.
0: Oud zou die dus zijn. Hij staat in hetzelfde lijstje met Cristiano Ronaldo, de voetballer met de meeste doelpunten. En LeBron James, de beste basketballer aller tijden. Als je kijkt naar het aantal basketbal doelpunten die hij gescoord heeft. En wil je die oude schildpad bezoeken, dan moet je naar Sint Helena, halverwege Afrika en Zuid-Amerika, in de Atlantische Oceaan, een eiland. Sinds een jaar of 10 hebben ze daar een vliegveld.
1: Oh.
0: En voordat ze daar een vliegveld hadden, dan moest je met de boot mee.
1: En hoe lang duurde dat?
0: Weken duurde dat.
1: Geen
0: eens in de zoveel tijd ging er een boot met post en pakjes van Zuid-Afrika naar Sint Helena en weer terug.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig kun je gewoon een vliegtuig maken.
1: Maar misschien weet je dit ook niet hoor, maar die schildpad, leeft hij daar gewoon vrij? Of omdat hij zo oud is, hebben ze hem wel in een soort van hok, of tenminste een dierentuinachtig verblijf?
0: Nee, hij heeft een heel mooi verblijf. Hij woont daar bij een groot landhuis, heb ik ooit gezien in beelden van dat eiland.
1: Mm-hmm.
0: Dat is trouwens een van de eilanden waardoor Boudewijn Buug gefascineerd was.
1: Oh.
0: Reportage maken, die wilde alles weten van eilanden. En is nooit aangekomen op Sint Helena.
1: Is Floortje Dessing daar ooit geweest?
0: Floortje Dessing is er waarschijnlijk ook geweest. Zo'n eilandenlief liefhebster. Ja. Kan
1: ik
0: me niet voorstellen dat ze er niet geweest is.
1: Nee.
0: En altijd als mensen daar bezoek gaan, brengen ze altijd een bezoekje aan.
1: Ja, dat moet wel. Absoluut. Ja. Zou je dat willen doen? Daar naartoe en zo'n schildpad?
0: Het lijkt me fascinerend, ja.
1: Lijkt me ook wel leuk.
0: Ja, maar het lijkt me sowieso fascinerend om daar gewoon te gaan zitten en een radiootje aan te doen en kijken wat je daar kunt ontvangen. Dat lijkt me ook fascinerend.
1: Goeie, als
0: een eiland.
1: Leuk.
0: Maar ja, dat is mijn afwijking.
1: Wie weet, Hans, wie weet. Dankjewel. Tijd voor David Bowie, Ashes to Ashes.

0: 1977, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. De origineel, liedje uit 1964 door Nina Simone. Ja, Santa Esmeralda. Deze versie die hij coverde duurt 16 minuten in totaal. En als je dat op een LP plakt, dan is de hele LP gewoon in beslag genomen door dit nummer. Don't Let Me Be Misunderstood. Het is tijd voor de laatste plaat van Thuis in Gelderland. En die zetten we in de alle 1300 goed monumentenlijst. En deze keer een nummer dat de afgelopen jaren een plek wist te veroveren in de lijst. Vorig jaar stond het op plek 1168. Het jaar daarvoor zelfs nog op 504. Wel een flinke daling dus. We hebben het over Calypso van John Denver. Het nummer verscheen in 1975. En is een eerbetoon aan het beroemde onderzoeksschip Calypso van Cousteau. En Denver had grote bewondering voor de oceaanonderzoeker. En zijn werk om de onderwaterwereld toch wat meer onder de aandacht te brengen. En Calypso blijft onder veel luisteraars toch wel een tijdloze klassieker.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Of het nummer ook dit jaar weer een plek krijgt in de lijst van Gelderland. We gaan het vanzelf zien. Maar voor nu in de monumentenlijst John Denver met Calypso. Maak er een mooie avond van.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-opfauteuils. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
5: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
4: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
17: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Helemaal Nationaal op Radio Gelderland.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
12: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
13: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
12: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van Gelderland.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Waar het stop?
1: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf 23 juni naar de nieuwe Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen, meldde het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen, meldt een Libische hulporganisatie. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er in de Eemshaven kerncentrales komen. En met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. Naast de Eemshaven in Groningen, Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien blijkt de locatie in de Eemshaven beter. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en ook morgenmiddag flink zonnige periode. Bij 23 tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
7: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanek.nl.
0: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: mein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Tja, en ik zit al de hele dag binnen, moet ik eerlijk toegeven. Thuis met de gordijnen dicht en de vloerkoeling aan. Daarna in de auto met airco, naar de redactie met airco. En nu in de studio met, nou ja, u snapt hem. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze snikhete vrijdag. We gaan allereerst nog even terug naar Seattle, naar de WK-wedstrijd van de VS tegen Australië. Krijn Schuitenmaker, hoe is die wedstrijd afgelopen?
3: Het is 2-0 gebleven in de extra tijd die 6 minuten duurde, waarin de scheidsrechter nog even kramp kreeg, behandeld moest worden, kreeg Amerika nog 3 kansen om te scoren, maar een slotakkoord kwam er niet. Doelpunten van Burgess, een eigen doelpunt van Australië. Freeman maakte de 2-0 en daar is het bij gebleven. Dus heeft Amerika 6 punten na 2 duels. En gaat het aan de leiding in deze groep. De ploeg van Mauricio Pochettino. Daar zal de hype rond het Amerikaanse team dankzij deze overwinning toch nog wel even verder doen opzwepen. Amerika wint met 2-0 van Australië.
2: Dankjewel, Krijn. En wat gaan wij doen het komende uur? Het kabinet wees vandaag de Eemshaven in Groningen aan als mogelijke optie voor 2 kerncentrales. Na alle aardbevingsellende zijn ze daar not amused. Een zeer select groepje Nederlanders sprak eerder vanavond met de Japanse keizer die op staatsbezoek is. Hoe verloopt de strijd van Russische dissidenten in het buitenland? En een primeur morgen tijdens de Dag van de Componist. Wat die primeur is, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht.
4: Vrijdag 19 juni.
2: Het meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. En dat komt niet vaak voor, zegt deze expert.
5: Als je het hebt over ouderdoding, dus het doden van moeder of vader, of zowel moeder en vader, dan is dat ongeveer 5 keer per jaar.
2: De verdachte is dus een meisje en ook dat is bijzonder.
5: De afgelopen 30 jaar hebben we daar cijfers van bijgehouden. 93% van de verdachte was man en 7% vrouw.
2: Op sociale media gaan beelden rond van de vermoorde ouders. De burgemeester roept mensen op die beelden niet meer te delen.
6: Wat je gewoon ziet is dat natuurlijk heel veel beelden rondgaan. Volgens mij wordt niemand daar beter van.
2: In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd.
7: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: En Burnham kan premier Starmer nu uitdagen voor het partijleiderschap van Labour. En Starmer is daar klaar voor, zo zegt hij.
8: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run.
2: Burnham moet nu partijgenoten overtuigen om een leiderschapsverkiezing uit te schrijven.
9: He needs the support of 81 Labour MPs in order to force a leadership contest.
2: Volgens de krant The Times heeft een aantal ministers aan Starmer gevraagd om op te stappen. En ook deze stemmer is klaar met de premier.
10: I voted Andy Burnham because I don't believe Keir Starmer has done a good job.
2: De VS en Iran hebben hun deal vandaag nog niet officieel ondertekend, maar waarom niet?
11: Reden daartoe kan zijn dat Iran nog steeds met een schuin oog kijkt naar wat er in Libanon gebeurt.
2: Want daar werd vanochtend nog gevochten tussen Hezbollah en Israël, tot dit moment.
12: Ook voor Libanon geldt sinds vanmiddag weer een staakt het vuren. Daar zijn Israël en Hezbollah het over eens geworden.
2: Israël wilde eigenlijk niet stoppen met de aanvallen op Libanon.
13: Israël is zwaar onder druk gezet door de Amerikanen. De Israëliërs zijn woedend over het akkoord dat president Trump sloot met Iran.
2: Maar Israël moet een toontje lager zingen, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
14: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
2: En het was dus een tropische dag vandaag. Ook voor huisdieren trouwens. Deze vrouw heeft een tip voor hondeneigenaren.
15: Koude handdoek met water en die op de buik neerleggen.
16: Snowy! Hi! Heb ik wat lekker kouds voor jou?
2: En deze boerderijdieren moet je insmeren.
17: Omdat ze dunnere haren hebben of minder haren, waardoor ze gewoon sneller verbranden. Ik heb een bleke huid. Ik verbrand snel, maar varkens die verbranden nog sneller.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En inmiddels is de studio binnengekomen Joeri Stubenitski. Hij las de kranten vanmorgen, Joeri.
18: Tenminste 3400 boerenbedrijven krijgen te maken met strengere milieuregels in bufferzones rond natuurgebieden als de stikstofplannen van het kabinet doorgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het FD naar de verschillende scenario's in die plannen.
2: Het gaat om de plannen waarin voor grote kwetsbare natuurgebieden een zone van 1 kilometer gaat gelden en bij kleinere 500 meter. Voorzitter Ger Koopmans van LTO noemt de impact van de bufferzones gigantisch. De cijfers laten de realiteit achter de tekentafel zien, zegt hij in de krant.
18: Het FD berekende ook wat er zou gebeuren als alle kwetsbare natuurgebieden te maken krijgen met zo'n zone van 1 kilometer. Dan zouden bijna 6500 bedrijven worden geraakt.
2: Hormonen worden nog vaak genegeerd in de psychologie. En dat moet anders, want ze hebben een enorm effect op de mentale gezondheid bij vrouwen, zeggen twee psychologen in Trouw. Net als slaap en voedsel staan hormonen juist aan de basis. En daarmee zijn ze dus niet te negeren, zeker niet in de GGZ.
18: En dus zou bij een depressie ook moeten worden gevraagd naar de menstruatiecyclus, zeggen de psychologen. Want vrouwen die al mentale klachten hebben krijgen daar meestal meer last van als hormonen schommelen.
2: Het nieuwe college van Amsterdam ziet de parkeergarage op de Dam bij de Bijenkorf het liefst verdwijnen, schrijft het Parool. De krant spreekt over de Bijenkorffiles, een doorn in het oog van het college.
18: Sterker nog, ze denken aan een dam waar helemaal geen auto's meer welkom zijn en dromen van de Ramblas van Amsterdam, verwijzend naar de straat in Barcelona waar je kunt flaneren met brede stoepen, terrasjes en kiosken.
2: Kortom, een wandelboulevard als entree van de stad. Maar of die er ook echt komt, vooralsnog heeft het nieuwe college in het coalitieakkoord aangekondigd dat het met de Bijenkorf in gesprek wil over het sluiten van de garage. Maar echt concreet is het nog niet.
18: En het WK voetbal is natuurlijk in volle gang en dat is reden voor het Nederlands Dagblad om in de geloofsovertuigingen van onze jongens te duiken. En wat blijkt? Een tiental voetballers van Oranje komt geregeld samen om te bidden. En ze staan niet alleen. Zo zaten spelers uit Curaçao en Duitsland ook samen te bidden.
2: Theoloog Marieke van den Berg ziet het als voorbeeld van de comeback van het christendom in het publieke domein.
18: Want, zo zegt ze, het is verschoven van backstage, iets achter de schermen waar voetballers persoonlijk op konden terugvallen, naar frontstage, het geloof als onderdeel van je publieke identiteit die je aan iedereen wil laten zien.
2: Van den Berg ziet ook verschil tussen de geloofsuitingen van spelers. Ze verwijst naar Brazilië, waar spelers vaak publiekelijk christelijk zijn. Maar, zo legt ze uit, je ziet dat het daar vaak aan het welvaartsevangelie wordt gekoppeld. Met de boodschap, ik ben een succesvolle voetballer omdat God mij zegent.
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: but we carry on.
1: Passenger met Holes. Komen er twee nieuwe kerncentrales in Groningen of in Zeeland? Dat is de grote vraag. Nu voor het kabinet twee locaties zijn overgebleven. De Eemshaven of Terneuzen. De Zeeuwen lijken er voorzichtig voor open te staan. De Groningers absoluut niet. Daar wordt gesproken van een onfatsoenlijke overvaltactiek. En bestuurders zijn verbijsterd. Wat kan Groningen nog doen om de centrales tegen te houden? Contact met Douwe-Jan Elsinga, emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Allereerst over de verbijstering van die bestuurders. Wat is bij u zelf, u bent geboren en getogen Groninger, het gevoel bij dit nieuws?
2: Ja, nou ja, het gaat niet alleen om gevoel natuurlijk, maar ook een beetje om een ratio. Wat gebeurt hier nu eigenlijk precies? De vorige minister Hermans die heeft destijds gezegd van, nou ja, we moeten in het onderzoek Groningen toch wel even meenemen. We willen dat eigenlijk helemaal niet in Groningen kerncentrales. Dat kan natuurlijk helemaal niet naar de aardbevingsproblematiek en dergelijke. Maar we doen het toch, pro forma, formeel. Omdat anders mogelijk toch we van de rechter over de vingers krijgen dat we het niet helemaal zorgvuldig hebben gedaan en niet alle mogelijkheden hebben onderzocht. Nou, dat is destijds ook met Groningen gecommuniceerd, met provincie, gemeentes en dergelijke. Waarbij men heel geruststellend vanuit Den Haag heeft gezegd van, ja, maar dit is alleen eigenlijk gewoon een formeel kwestietje. Wij denken helemaal niet aan Groningen en dergelijke. En nu blijkt eigenlijk, eventjes verderop, met een nieuw kabinet. En ook adviezen van Tennet en dergelijke. Dat men niet één locatie in de Eemshaven Groningen, maar zelfs twee locaties prioriteert. Dus laten we zeggen Zeeland eentje en Groningen twee. En dan vraagt iedereen zich in Groningen af zo van, hoe betrouwbaar is de overheid nog? Welk verhaal moeten we nog gaan geloven eigenlijk? Dus dat is wel een hele bizarre en merkwaardige gang van zaken.
1: Maar wat is daar dan volgens u gebeurd? Hoe kan dat dan? Van het is voor de vorm naar het is een serieuze optie.
2: Ja, er zijn adviezen van Tennet met name geweest. Waarbij is gekeken zo van, goh, wat zijn eigenlijk de stroomvoorzieningen? Hoe krijg je, laten we zeggen, de kabelcapaciteit goed op orde en dergelijke. En dat betekent dat om die reden een heleboel andere locaties zijn afgevallen. Onder andere de Maasvlakte en dergelijke. En Groningen is kennelijk gewoon daar heel goed uitgekomen, uit die advisering. En op die basis zegt het kabinet nu eigenlijk zo van, we snappen wel dat Groningen een probleem is. Mm-hmm. Maar goed, je moet natuurlijk dan ook even kijken wat eraan vooraf gegaan is. De Groningers voelen zich nu, zowel burgers als bestuurders, wel in het pak gezet, om het netjes uit te drukken. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling zijn.
1: Nee, want het ligt natuurlijk extra gevoelig vanwege alle schade door de gaswinning, de aardbevingen. Er zijn ook beloftes gedaan aan Groningen. Ja, wat betekenen die voor een eventueel besluit om toch wellicht een kerncentrale te gaan bouwen bij de Eemshaven?
2: Nou ja, de Groningenwet, zoals die wetgeving over de aardbevingsproblematiek, ligt nog bij de Eerste Kamer. Waarin ook toch toezeggingen zijn gedaan zo van, we moeten Groningen toch een beetje ontzien in deze sfeer. De opvattingen over kernenergie zijn wel een beetje aan het verschuiven. Maar goed, we hebben natuurlijk toch jarenlang, decennia lang met z'n allen gezegd zo van, we vinden dat gevaarlijk, we willen dat niet hebben. En nu zijn er wel technische ontwikkelingen die dat wat anders maken dan voorheen. Maar het is wel gewoon een vrij grote beslissing. Als je toch gewoon een kerncentrale. Zeeland heeft er ervaring mee. Dus je mag aannemen dat die locatie in Terneuzen, dat toch wel de meest serieuze locatie is. Maar we willen er niet één, maar in ieder geval twee en misschien zelfs meer. Dus dat betekent dat de Eemshaven toch wel duidelijk in beeld komt, materieel. Dat was eigenlijk niet het plaatje van het vorige kabinet. Nou mogen nieuwe kabinetten natuurlijk wel andere beslissingen nemen dan eerdere kabinetten. Maar goed, dit is wel een zo gevoelig punt, dat tenminste toch de nationale overheid moet zeggen van, hier gaat iets niet helemaal goed. Ja. Hier moet wel een goed verhaal bij.
1: Nu zeggen het provinciebestuur van Groningen en de betrokken gemeente, die eisen dat het Rijk zich aan afspraken houdt. Wat zijn de mogelijkheden om dit via een rechter af te dwingen of om dit besluit te stoppen wellicht?
2: Ja, dat is meestal heel ingewikkeld. Hè? Omdat rechters niet de neiging hebben om zich gewoon heel erg in het politieke metier te begeven. Hè? Dus die toetsen eigenlijk marginaal. En dan moet je eigenlijk een hele harde regel van wetgeving hebben waarin staat dat het niet gaat gebeuren. En dan zou de rechter dus moeten uitspreken van ja, maar jullie doen nu iets anders want wat in de wetgeving is neergelegd. Zo scherp ligt het niet. Dat weet iedereen natuurlijk ook wel. Als de nationale overheid gewoon als puntje bij het paaltje komt doorzet. Dan hebben toch provincie en gemeente het nakijken en moeten zich daarbij neerleggen. Hè. Zo zit ons systeem in elkaar. Maar goed, er is ook iets als bestuurlijk fatsoen. Gewoon netjes omgaan met de Groningers naar alle aardbevingsellende en dergelijke. Dus in die sector moet eigenlijk toch gewoon een soort oplossing worden gezocht. En dat zal nog niet zo eenvoudig zijn, denk ik.
1: Nee, nou is in Zeeland.
2: Als je twee kerncentrales wilt. En dan kan er natuurlijk eentje in Terneuzen, maar de andere moet dan per se in de Eemshaven. Hè, omdat andere locaties eigenlijk zijn afgevallen. En nou is er ook nog een punt. Hè, dat, kijk, die Tennet-adviezen zijn natuurlijk technische adviezen. Hè, waarbij er wordt gekeken inderdaad naar aanvoercapaciteit, de zwaarte van de leidingen en dat soort dingen. Terwijl de nationale overheid eigenlijk niet alleen naar die techniek moet kijken, maar ook naar maatschappelijk draagvlak. Bereidheid van decentrale overheden om daaraan mee te werken. En als je dat nog eens een keer doet, dan is het de vraag of je uitkomt bij deze drie locaties en toch niet gewoon de Maasvlakte of nog een andere locatie daaraan toe zou moeten voegen. Ik denk dat dat eigenlijk de beste oplossing is. Hè? Dat je toch gewoon het Terneuzen doet en toch nog kijkt of een van de afgevallen opties. Of die in beeld zou kunnen komen, zodat je Groningen kunt ontzien. Dat lijkt me eigenlijk de beste oplossing.
1: Ja, nou is in Zeeland de stemming verdeeld, maar wel positiever. Het levert bijvoorbeeld werkgelegenheid op.
2: Ja.
1: Dat zou voor Groningen natuurlijk ook een mogelijkheid kunnen zijn. Veel banen levert het op, zo'n kerncentrale of kerncentrales.
2: Ja. Nee, dat is ook zo. En als je de aardgasput weer openzet, dan levert dat ook heel veel werkgelegenheid op.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk allemaal zo. Maar dat aardbevingsdossier is zo'n zwaar dossier hier in Groningen geweest. En de rest van Nederland beseft dat zich ook wel inmiddels. En er is ook wetgeving. Er zijn allemaal compensaties gegeven en dergelijke. Daar is heel veel misgegaan ook. Versterkingsoperaties die niet zijn gelukt. Mm-hmm. En allerlei compensaties die veel te lang hebben geduurd. En nog allerlei vertragingen en dergelijke. Dus dat is echt een enorm zwaar en hoofdpijn dossier. En daar kan eigenlijk dat kernenergie dossier niet meer bij. Dat gaat ver over de grens, zou ik zeggen, van toch bestuurlijk fatsoen. Dus kijk naar andere locaties. Dat is denk ik het beste.
1: En denkt u dat de Groningers nog flink in verzet gaan komen de komende tijd? Want een definitief besluit over die locatie volgt later dit jaar?
2: Ja, dat denk ik zeker. Daar wordt zeer massief verzet op gepleegd. En dan mag je hopen dat men met z'n allen iets fatsoenlijks daaruit kan halen. En dat moet mogelijk zijn, denk ik.
1: Dank u wel. Douwe-Jan Elsinga was dat. Het staatsbezoek van de Japanse keizer zit erop. Met vanavond een slotbijeenkomst in het Akura, een hotel in Amsterdam. En daarbij kregen 10 Nederlanders de gelegenheid om keizer Naruhito en keizerin Masako te ontmoeten en te spreken. Een van hen, Radboud Molijn, is nu hier. Hij is vaker te horen in het oog over Japan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hoe word je daarvoor uitgekozen?
3: Nou, ik zou je vertellen, we waren daar met z'n tienen. En we vroegen ons allemaal af, waar hebben we de eer aan om hier te zitten? En wat de selectiecriteria waren en wie überhaupt die selectie gemaakt heeft, geen idee.
1: Maar het moest een zeer eervol moment geweest zijn voor u.
3: Nou, dat was het natuurlijk. Er kwam op een gegeven moment een mailtje binnen van de Japanse ambassade. You're one of the selected people to talk, nou, enzovoort. Vervolgens wordt er een heel gescript scenario gegeven van minuut tot minuut.
1: Nou, laten we beginnen bij minuut 1.
3: Minuut 1 was, we moesten ons allemaal verzamelen in een aanpalend zaaltje bij Tokura. En we moesten alles, of het nou een telefoon was of een pen, we moesten die apart laten. Je kon dus niet met persoonlijke dingen naar binnen. Er zijn ook geen foto's gemaakt. Hè? Dus een groot punt is van hoe vertel ik het? het nageslacht dat ik de keizer heb
1: ontmoet. Is het wel gebeurd? Want er zijn geen foto's. Ja. Tegenwoordig moet het op TikTok verschijnen. Ja, absoluut.
3: Dat is het allemaal niet het geval. En op een gegeven moment moesten we allemaal naar binnen. En we werden neergezet op een rij van 10 stoelen dus. En dan is het wachten vervolgens op de binnenkomst van de keizer en de keizerin. En die werkte vervolgens één voor één, zeg maar, die rij af. En die waren ook goed gebriefd, denk ik, door de Japanse ambassade hier. Want we moesten allemaal of een cv'tje inleveren, of je moest iets vertellen waar je het over zou willen hebben. Het werd ook gezegd, je hebt precies 3 minuten. Nou is in Japanse context, maar ook Nederlandse context, ken ik zijn 3 minuten is een rekbaar begrip.
1: Oh, toch wel?
3: Ja.
1: Ik dacht, er staat iemand met een stopwoord.
3: Nou, op een gegeven moment waren er een paar mensen bij toen zag je wel dat er wat beweging kwam. Nou, maar prima, iedereen heeft uiteindelijk, het is ook binnen de beperkte tijd die er was. Dat is natuurlijk 10 maal 3 minuten, pak maar een half uur. Ja. Nou, laat het nou 5 minuten uitgelopen zijn.
1: Waar wilde u het over hebben?
3: Iets wat mij op zich altijd wel gefascineerd heeft. Kijk, ik heb als wapenfeit heb ik destijds de Dutch Japanese Trade Federation. Een DUJAT heb ik als het ware een vorm gegeven.
1: Het handelsorganisatie.
3: Ja, dat was. Ik werd er in 2003 voor gevraagd om dat weer op poten te zetten. Dat is uiteindelijk tot 2016 heb ik dat gedaan. Maar ik wil daar niet de hele tijd mee geassocieerd worden. Er zijn meer dingen die ik heb gedaan. En een van de dingen is bijvoorbeeld muziek organiseren. En ik, dat is dus een van mijn thema's. Of wat ik tegen de keizer heb gezegd. Ik zei, kijk, zaken zijn zaken. Je kan die Nederlands-Japanse betrekkingen, die kan je weergeven door 2 grote zuilen. 1 zuil is de unieke geschiedenis tussen die 2 landen. En de andere zuil zijn de economische betrekkingen. Maar het metselwerk is kunst, naar mijn mening. En er is heel veel kunstuitwisseling onder de radar. Laat ik nou een simpel voorbeeld geven. En dat heb ik dus tegen de keizer ook gezegd. Hè? Martijn van Hoek, dat was de eerste winnaar van het Liszt pianoconcours. Was getrouwd met een Japanse, was veel in Japan. Toen die grote aardbeving in Fukushima was, is hij naar die dorpen gegaan rond Fukushima. Hij is naar die dorpen gegaan, heeft aan die mensen gevraagd, wat zijn jullie lokale melodieën? Heeft daar composities van gemaakt en die zijn daar uitgevoerd. Weet je, en dat zijn dingen die niet het wereldnieuws bepalen. Maar het zijn wel dingen die op de een of andere manier kunnen bestaan, omdat die relaties tussen die 2 landen zo sterk zijn.
1: En die leiden dan tot verbinding?
3: Die leiden tot verbinding. En ik heb tegen de keizer ook gezegd, die zei, ik heb daar een kreet voor of een uitspraak over. Business wa tasetsu da kedo, ongaku wa ayendes. Business is belangrijk, maar de muziek is echt waar het om gaat. Dat is de eeuwigheid.
1: En mag u vertellen hoe de keizer hierop reageerde? Parafraserend.
3: De keizer zelf is een hele goede muzikus. Dus het sprak hem aan en hij vond het kennelijk een mooie opmerking. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Maar ik kon het zeggen omdat ik weet dat hij een goede altviolist is. Zijn ouders waren ook echt goede muzici. Het raakte iets, denk ik.
1: Mm-hmm. Wanneer is uw eigen liefde voor Japan begonnen? Hoe is dat gegaan?
3: Nou, heel merkwaardig. Ik heb een toneelschool gedaan in Parijs. En ik heb daar gewerkt met Japanse acteurs. En toen ik terugkwam in Nederland, toen lag er letterlijk een briefje van de broer van een van de acteurs met wie ik had gewerkt in Parijs. En deze broer, Yamamoto Gakko, is een beroemde Shakespeare-acteur. En die in het briefje stond, beste Radboud, ik ben de broer van Sen, van jouw vriend Sen. Ik heb begrepen dat je in Japan wil werken. Ik heb een rol voor je, maar je moet wel in het Japans spelen. Dus nou, vervolgens, ik heb een kaartje met de Siberië Express gekocht. Ik ben naar Japan gegaan en ik heb 2,5 jaar daar gespeeld. De televisie.
1: In het Japans?
3: Altijd in het Japans. En vaak ook als je... Ja, ik kan natuurlijk geen Japans spelen, maar ik was de pater.
1: Ah.
3: Vaak de priester. Dus ik kan de mis ook lezen in het... de katholieken, de protestanten, altijd in het Japans, zullen we zeggen.
1: Oké. En daarna bent u in die handelswereld...
3: Ja, weet je, op een gegeven moment...
1: Dat is toch wel een beetje een bijzondere overgang van theater naar...
3: Dat is het niet.
1: Nee?
3: Nee, dat is het niet. Het is het zaken doen... Nou, natuurlijk, het vraagt... Het is een andere discipline misschien. Maar het vraagt om dezelfde communicatie-insteek, laat ik het zo zeggen. En als je dat niet op een communicatieve manier doet, dan gebeurt er gewoon weer niks. Mm-hmm. En ik vind dat op zich helemaal niet zo geweldig verschillend van theater.
1: Nou, nog goed, even,
3: Beide dingen heb ik gedaan. En met beide, ik heb er aan beide veel plezier beleefd.
1: Tot slot nog even terug naar dat staatsbezoek. In het verleden waren er in Nederland toch wel vaker incidenten bij hoogbezoeken. Vanuit Japan, protesten natuurlijk vanwege de Japanse misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is nu niet gebeurd. Hè? Wat zegt dat over de verhoudingen tussen Nederland en Japan?
3: Ja, weet je, een voorbeeld is een van de 10 mensen. Dat was een psychologe die bij het Centrum 4045 in Oesgeest werkt. En met name zich oriënteert op Japanse kampslachtoffers. Mm. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik van ja, die verhoudingen tussen die twee landen zijn als het ware volwassen geworden. Hè. Er worden geen dingen meer verdoezeld. Dat is iets wat me ook buitengewoon veel plezier deed. Dus ja.
1: Dat is het antwoord.
3: Ja,
1: dat is... Hoe heeft u tot slot nog de keizer gegroet? Hoe gaat dat op het einde?
3: De keizer is overigens spreekt buitengewoon goed Engels en zijn vrouw ook. Dus je begint met een handshake. Nee, als de keizer binnenkomt, buig je allemaal. Maar vervolgens was het een handshake. Zowel bij het aanvang van het gesprek als bij het afsluiten van het gesprek.
1: Nou, ik ga u zo ook een handshake geven. Dank u wel, Wout Paulijn.

0: Niall Horan, Dinner Party. Eerder vanavond is de Russische kunstenaar en activist Pavel Krizhevich onthaald in debatcentrum De Bali in Amsterdam. Schrijver en Ruslandkenner Paul Alexander presenteerde deze avond. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het debat was uitverkocht, zag ik. Of de avond was uitverkocht. Maar het was ook nog even onzeker of het door kon gaan, begrijp ik.
1: Nou, een eerste optreden was gepland in april. En wij hadden dus geprobeerd om hem uit te nodigen en een visum voor hem te krijgen. Maar dat werd op het laatste moment werd toegang tot Nederland hem ontzegd. Toen kreeg hij daarna een Frans humanitair visum. En nu kan hij alsnog door Europa reizen en kon hij alsnog komen.
0: En waarom kreeg hij geen visum in eerste instantie van Nederland?
1: De IND was bang dat hij asiel zou aanvragen hier in Nederland. Wij probeerden duidelijk te maken dat hij tegelijk bezig was om een Frans humanitair aanvraag te ontvangen. En die zou hij ook wel krijgen, want hij had inmiddels ook al een uitnodiging voor een bepaalde datum voor een afspraak op de Franse ambassade in Belgrado, dan waar hij die had aangevraagd. Dus er was niet echt reden om bang te zijn dat hij hier asiel zou aan gaan vragen.
0: Nou, heeft u in mei een boek geschreven, of een boek kwam uit, met de titel Bloed, As en Tandpasta. Het ging over dissidenten van de Sovjet-tijd tot nu. Waarom heet dat boek zo eigenlijk?
1: Nou, Pavel Krizhevich is een kunstenaar en opgepakt voor zijn performancekunst in 2021. Hij was toen 20 jaar oud en 5 jaar gevangenisstraf kreeg hij voor een actie op het Rode Plein. Vanaf dag 1 ging hij kunst maken in de gevangenis van eigenlijk de materialen die hij tot zijn beschikking had. En dat waren lakens van zijn bed in zijn cel. En die scheurde die dan af en die smeerde die in met tandpasta als ondergrond. En hij gebruikte as van verkoolde lucifers als inkt en zijn eigen bloed als verf. En daarmee maakte die afbeeldingen en die smokkelde die dan uit de gevangenis. En ik ben op een gegeven moment met hem gaan corresponderen. Dus ik heb 2 jaar lang met hem in de gevangenis gecorrespondeerd. En kreeg ook zijn uit de gevangenis gesmokkelde doeken. Via kwamen ze in Nederland en dan organiseerde ik tentoonstellingen van die doeken.
0: Dus dat is eigenlijk de titel Bloed, As en Pasta is eigenlijk het medium waarmee hij werkte.
1: Het is het medium waarmee hij werkte, maar hij tekende ook het leven in de gevangenis. Mm-hmm. En zijn thema was ook wel de repressie. Dus hij beeldde alle personages op die tekeningen af als skeletten. Zowel de gevangenen als de bewakers. En zijn werk toont verschillende thema's uit het gevangenisleven. En ik heb die werken heb ik gebruikt als thema van elk hoofdstuk in mijn boek. Dus zijn illustraties staan ook in mijn boek.
0: En hoe kwam je in contact met hem toen hij nog vast zit? Is het toch gewoon een mailtje sturen? Hoe gaat dat?
1: Nou, ik vroeg mij toen ik met mijn research begon naar politieke gevangenen, vroeg ik mij af, ja, hoe leven ze in de gevangenis? Zitten ze samen met veroordeelde criminelen of zitten ze apart opgesloten, die politieke gevangenen? En toen heb ik toegang gekregen tot een Facebookgroep waarin de familieleden en de mensenrechtenactivisten van brieven deelden met elkaar van politieke gevangenen. En toen in die Facebookgroep kwam ik ook zijn tekening tegen. En dat maakte meteen heel veel indruk op me. En toen vond ik op internet dat er ook een supportgroep, een steungroep was, Free Pavel Krizhevich. En die heb ik toen benaderd. En dat bleek de vriendin van Pavel Krizhevich te zijn. En die die liet mij weten dat ik gewoon met hem kon schrijven. En dat is eigenlijk heel erg makkelijk, want de gevangenisdienst in Rusland, die heeft gewoon een website waar je een brief op kan achterlaten. En die wordt dan naar de gevangenen gebracht. En die schrijft dan met de hand een eigen brief. En die wordt dan gescand en die wordt dan weer teruggemaild naar mij. Dus ik had, en er zit wel censuur tussen natuurlijk.
0: Wat is het voor iemand, Pavel Krizhevich?
1: Het is iets van creatief persoon die eigenlijk altijd bezig is met creëren en overloopt van de ideeën. Hij heeft ook een boek in de gevangenis geschreven over hoe zijn kunst tot stand is gekomen in de gevangenis. Maar hij heeft in ieder geval heel veel ideeën en hij snapte ook van, ik moet een doel vinden in die gevangenis, want anders kwijn ik hier weg. En daarmee is hij toch wel goed bezig geweest, want hij had ook helemaal geen artistieke opleiding gevolgd of iets dergelijks. Hij heeft zich in die gevangenis echt omgevormd, ja, bijna tot een volleerd kunstenaar. En zijn werken vallen in de smaak. Ik heb best wel wat werken al van hem verkocht.
0: Maar hij is uiteindelijk, toen hij vrij kwam, naar Europa gevlucht. Maar hoe veilig is hij hier? Eerder deze week werd een andere Russische performancekunstenaar vermoord in Polen.
1: Ja, nou, ik zat heel toevallig toen met hem op het terras van de Bali, omdat hij hier ook een tentoonstelling heeft. En we gingen kijken hoe dat eruit zag met hem. En toen las hij net het bericht op een Telegram-kanaal. En toen zei hij meteen van, oh, dan ben ik de volgende, ben ik het volgende doelwit. En dat zei hij een beetje gekscherend, maar hij was best wel in shock. En zijn vrouw ook. En ik zat met een groepje Russen. En die schrikken daar dan wel van. En dat is ook precies het signaal wat er van uitgaat. Namelijk Russen in ballingschap die tegen het regime zijn. Pas op, want we weten jullie te vinden.
0: Maar gaan ze toch door?
1: Zij gaan door. Het is natuurlijk, er zijn natuurlijk duizenden tot een miljoen Russen in ballingschap. En ja, je weet natuurlijk niet precies wanneer jij het doelwit bent. Het is ook wel zo dat Polen ligt, dus die kunstenaar Skrepetskoy, Simeon Skrepetskoy, die wonen vlakbij de Pools-Belarussische grens. En daar is redelijk vrij verkeer vanuit Belarus. Dus dan ben je iets makkelijker doelwit, terwijl je in West-Europa toch iets lastiger te vinden bent. Of dan is het veel meer werk van agenten van Poetin om je om te leggen, zeg maar. Dus ze voelen zich hier toch wel veiliger dan bijvoorbeeld in landen waar Russen vrij naartoe kunnen reizen.
0: En krijgen Russische dissidenten voldoende steun, bijvoorbeeld vanuit Europa? U vertelde net dat Nederland in eerste instantie geen visum wilde verstrekken.
1: Nou, mijn boek gaat echt over de situatie van politieke gevangenen in Rusland. En ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat de politieke gevangenen de ware oppositie zijn daar. Dus die zitten gevangen en die spreken zich uit tegen het regime. Die spreken zich uit tegen de oorlog in Rusland. Navalny die bleef tot aan zijn dood toe zijn politieke boodschap verspreiden via sociale media. En dat deed Krishevich, mijn kunstenaar, die deed dat ook via zijn kunst. Dus wat je eigenlijk ziet, dat ik persoonlijk vind dat je die oppositie een platform moet bieden in westerse landen. En ja, Nederland die heeft dat tegengehouden. Maar ik vind die stem van die politieke gevangenen heel belangrijk. En ik vind dat die wat breder gehoord zou moeten worden.
0: Dank, Paul Alexander.
1: Ja, graag gedaan.

0: Thijs Boontjes, Thermopain. Reist u morgen met de trein, dan kunt u mogelijk een primeur meemaken. Het is namelijk de dag van de componist. En voor het eerst zijn er optredens van professionele muzici in rijdende treinen. Componist der Nederlander Camille Jansen is hier in de studio. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Hi, Simone.
0: Ja, in totaal worden meer dan 100 concerten gegeven in 15 steden en op treinstations en dus in rijdende treinen. Wat maakt deze dag verder nou zo bijzonder voor jou?
1: De dag van de componist is eigenlijk een dag waarbij we Nederlandse componisten en Nederlandse hedendaagse muziek in het zonnetje zetten. Want er gebeurt zoveel in ons land. Weet je er misschien niet altijd bewust van, maar ja, er worden constant nieuwe werken geschreven en er zijn heel veel componisten die echt bijdragen aan een internationale scene. Ja, die mensen mogen we ook wel een keer in het zonnetje zetten. Dat gaan we morgen doen. Aan de hand van inderdaad meer dan 100 concerten door allerlei steden in heel Nederland. En in stationshallen door heel Nederland. Dan denk je misschien bij jezelf, stationshallen, dat is toch een grote galmbak.
0: Precies, ja, of nou, is dat juist goed?
1: Dat is juist de bedoeling. Ja. Uit de concertzaal, de straat op, dat gaan we morgen doen.
0: Dus het toegankelijk maken van klassieke muziek ook?
1: Ja, ontzettend. Ja. Want kijk, klassieke muziek heeft natuurlijk een stoffig imago. En dat zien we allemaal wel. Maar dat hoeft helemaal niet, dat is helemaal niet nodig. Want er is genoeg muziek in Nederland die gemaakt wordt en gespeeld wordt door orkesten en strijkkwartetten of pianisten of noem de bezetting, die je diep van binnen raakt. Iedereen. Of je nou in een trein staat, of in een stationshal, of in een concerthal.
0: Dus het gaat over de nieuwe generatie. Het gaat over een beetje ook over de toekomst van deze muziek.
1: Ja, zo zie ik het wel een beetje. We gaan ook een aantal jonge componisten echt in het zonnetje zetten. Er is ook een prijsvraag morgen. Ik moet goed zeggen trouwens, dat is op het slotconcert op zondag in Tivoli Vredenburg. Maar inderdaad, we kijken ook naar voren. Dus we kijken ook naar de jonge componisten. Sommige daarvan zijn zelfs studenten van me. En daarmee verband houdend, we gaan eigenlijk al die mensen even een platform bieden, maar dan op een andere locatie. Ja.
0: En over de toekomst gesproken, in de popmuziek is bijvoorbeeld steeds meer AI te horen. Is dat ook in opkomst in de klassieke muziek? En wat vind je daarvan?
1: Ja, dat zijn twee goede vragen. AI is in klassieke muziek nog niet echt aan de hand, maar dat gaat natuurlijk gebeuren. Er gaat natuurlijk een moment komen dat je partituren gaat uploaden en dat die AI-platforms enorme hoeveelheden noten gaan opslokken.
0: Genereren.
1: Ja. En op basis van die input nieuwe dingen gaan trainen. En daar vind ik zeker wat van. Want nou, laat me vooropstellen, ik vind het gevaarlijk. Ik vind het ook ontzettend zonde van de waarde die wij eigenlijk toehechten aan muziek. Ik geloof er heel erg in dat muziek echt iets is wat iets hypermenselijks is. En ook echt iets is wat ons allemaal verbindt. Juist omdat het een emotie die ik voel en die ik op papier zet of speel of zing, bij jou ook kan laten voelen. Ja, en ik denk dat we ons te weinig realiseren dat een belangrijke reden dat we dingen voelen als we naar muziek luisteren, dat er daar een mens achter zit die daarvoor gezocht heeft, die daarvoor keihard heeft gewerkt. Het is die menselijke moeite aan het begin van ieder nieuw werk of creatie. Ja, wat AI een beetje wegdrukt. Terwijl dat moment dat je begint, dat is eigenlijk het beginpunt van al het mooie wat wordt gemaakt. Al die vele uren die tot niets leiden, al die slechte schetsen en al die rotboeken die je geschreven hebt, al die partituren die de prullenbak in gaan, leiden dan,
0: zeg maar, mislukkingen tussen aanhalingstekens.
1: Ja, nou ja, of gewoon harde mislukkingen, inderdaad. Ja. Al die slechte uitingen vooraf, die leiden dan tot dat ene moment. En dat voel je als luisteraar. En die menselijke moeite, om maar eventjes de schrijver Thomas Herma van Vos te parafraseren, die hier laatst een hele interessante lezing over gaf. Die menselijke moeite, dat heb je echt nodig als je muziek luistert of een tekst leest.
0: Ja, volgens mij ben jij echt overtuigd anti-AI-componist.

0: Er doen verschillende jonge componisten mee. Ook morgen met de dag van de componist. Weet je zeker dat niemand toch stiekem wat AI-invloeden heeft gebruikt in dat creatieve proces?
1: Nee, je weet het nooit zeker. Ik zou nu nog wel kunnen zeggen dat de modellen die nu gebruikt worden voor echt het maken van een orkestpartituur of zo, dat is echt nog wel best wel niche. Dus dat is er volgens mij nog niet, maar ik kan me vergissen. Maar hey, iedereen gebruikt AI. Ik ben een klusser. Ik klus in mijn huis. Ik sleutel aan mijn auto. Ik gebruik AI de hele dag om te dubbelchecken of ik mezelf niet per ongeluk elektrocuteer.
0: Ja. Je zit hier nog steeds.
1: Ik zit er nog steeds.
0: Het is gelukt.
1: Maar ik weet niet zeker. Nee. Ik weet niet zeker of dat morgen.
0: Maar hebben jullie het daar dan over? Al gewoon überhaupt in deze sector, van doe jij het, doe ik het?
1: Ja, daar wordt zeker over gepraat. En mensen zijn er natuurlijk bang voor. Maar we realiseren ons ook wel echt allemaal van nee, het is juist inderdaad die menselijkheid. Daar vechten we voor. En ik denk dat er heel veel componisten zijn. Kijk, je wordt niet zomaar componist.
0: Ja.
1: Je moet zo geloven in muziek en in jezelf ook. En in wat jij zegt, wat je te zeggen hebt. Het is natuurlijk ook een beetje ijdelheid. Maar weet je wel, je moet er zo in geloven dat je je leven daaraan wijdt. Dat ga je niet zomaar weggeven.
0: Nou, we gaan nu naar echte muziek van echte muzici luisteren. Morgen zijn dus er tientallen muzici te zien en te horen. Laten we even luisteren naar een fragment van een van de muziekstukken die in de Intercity tussen Arnhem en Zwolle zal worden gespeeld.

0: contact met Martine Veldhuis, winnaar van het Nederlands Vioolconcours 2026. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, jij gaat dit stuk morgen spelen, hè? Wat is het voor stuk?
1: Ja, ik moet zeggen, ik word al helemaal vrolijk van.
0: Ja, ik ook.
1: Achter de telefoon. Ja. Nou, het stuk heet The Dance van Theo Louvendi. En het is een stuk waar we ook letterlijk bij moeten dansen. Want er is gevraagd om belletjes om je voeten te doen. Iets wat ik erg spannend vind in een rijdende trein, omdat ik niet omval tijdens het spelen.
0: Ja.
1: En er wordt dus gevraagd dat een kruisje per noot, waar je dus moet stampen, letterlijk op de grond.
0: Ja, dus ik hoorde die belletjes,
1: in een rijdende trein. Ja, dat is extra percussie. Dat wordt dus allemaal gedaan door één speler.
0: Oh. En ben je dat aan het oefenen al?
1: Ja, ik heb dat letterlijk tegelijk gestudeerd. Dus normaal studeer ik altijd heel langzaam. Dat heb ik ook gedaan, maar meteen met mijn rechterbeen erbij. Want ik denk, als ik dat apart had gestudeerd, dan had ik dat niet meer samengekregen. Ik moet het echt als één mens studeren. Dus ik heb dat, ik heb dat tegelijk ingestudeerd.
0: En waarom dit stuk gekozen?
1: Ik vind het een ontzettend vrolijk stuk. En het is een heel krachtig stuk. Ik was in het begin ook wel een beetje bang van mensen die heel dichtbij zitten. Gaan ze niet denken, die viool kan best hard. Mm-hmm. Maar ik denk dat het gewoon echt een heel feestelijk, vrolijk stuk is. En die wil ik heel graag laten horen aan zoveel mogelijk mensen. Vooral mensen die ook denken van, gebeurt me nu? Oh, wat leuk eigenlijk. En ja, dat het zo verder gaat.
0: En optreden in een rijdende trein, dat is dus een primeur, wordt dat morgen. Is dat wel een goed idee met zo'n breekbaar instrument?
2: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad.
1: Ja. Ik heb dat vaker gedaan. Ik heb niet door een concertorganisatie, maar er was een mevrouw in de trein die zat in een rolstoel. En ze zei tegen mij dat ze nooit een viool heeft kunnen horen live, omdat zij niet durft naar locaties te gaan. Mm-hmm. En toen zei ik tegen haar van, als u wil, kan ik voor u live spelen. Toen ben ik wel gaan zitten en toen vond ik wel veilig. En toen ben ik voor haar wat gaan improviseren. En dat was zo'n speciaal moment. Dus dat is wel voor mij mijn primeur. Maar echt een optreden geven, dat is morgen als primeur voor mij.
0: En als je aankomt in Zwolle, moet je direct door naar je eigen concert. Eigen orkest, begrijp ik, hè? En dan maar hopen dat je geen vertraging hebt.
1: Ja, enorm, ja. Ja, ik dirigeer een klein strijkorkest. Benjamin heet het, in Zwolle. Dus dat was ook de enige reden dat ik ja kon zeggen. En ik had dat concert al staan. En toen zag ik van, hey, wil je spelen in een trein? Toen zei ik, nou, alleen als hij naar Zwolle gaat. Nou, toevallig wel. Oké, dat gaan we doen.
0: Oh, dat is een mooie combinatie. Ja, wat hopen jullie beiden dat deze dag van de componist verder teweeg brengt, Camille Jansen?
2: Ik hoop vooral dat iedereen een hele leuke tijd heeft. Maar ik hoop ook vooral dat de mensen in de trein zich gaan realiseren van, hey, dit is eigenlijk echt te gek. Dit is hele leuke muziek. Ik ga een keer naar een concert toe. Of ik ga deze muzikant misschien even volgen op Instagram. Of deze muziek een keer luisteren. Ja, gewoon awareness. Awareness voor de Nederlandse hedendaagse muziek. Want er is zoveel.
0: Want noem nog eens wat namen, want er zijn ook stadscomponisten.
2: Klopt, ja. Er zijn stadscomponisten in Amsterdam, in Den Haag. Er is een stadscomponist voor één dag in Groningen. Seterena Fisi is in Groningen de stadscomponist. Zij geeft, ik geloof om 3 uur, zijn een stuk geschreven voor vrouwenkoor en elektronica. Op basis van overlevingen uit kamp Westerbork. Nou, dat is echt een waanzinnig stuk muziek. Heb ik laatst wat van gedraaid op de radio. En zo zijn er dus allerlei dingen. De voormalig componist in Nederland, Martin Fonsen, die reist mee in de zuidelijke route. Doet ook Rotterdam aan. Daar klinkt ook waanzinnige muziek. En in bijna iedere stationshal zingt er ook een koor. Dus dan hoor je allerlei koren. En een van die stukken trouwens is ook het stukje wat ik geschreven heb voor deze dag, speciaal voor deze dag, Schokgolf.
0: En dat is waar precies te horen?
2: Overal wel zo'n beetje. Ook in Zwolle trouwens, Martine.
0: Ook in Zwolle. Dus als je uitstapt, Martine, is het wellicht te horen.
1: Dan blijf ik nog even staan.
0: Zeker. En wat hoop jij dat deze dag teweeg brengt, kort, Martine?
1: Ja, wat ik eigenlijk altijd hoop als ik concerten buiten concertzalen geef, inderdaad die drempel minder groot maken. Er is toch altijd die drempel.
0: Dank je wel. Componist in Nederland Camille Jansen en jong viooltalent Martine Veldhuis. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goedenacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Tribune van Max.
1: Nou, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat. Dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
0: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
2: Ja, vlees nog vis.
0: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
2: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken. Van, heeft hij de juiste curve?
0: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Ik heb...
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-, darm- en lever.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
14: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: NPO Radio 1.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken aan blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'Sochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.